0: een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Lieke Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter... en Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter... en was net iets langzamer dan het Nederlandse record van Ellen van Lange uit 1992. Het Radio 10 weer door weer online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
1: Radio 10.

0: Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. Het Radio 10 weer door weer online. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
1: Radio 10.

0: Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien, moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden al een moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het Radio 10 weer door weer online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
1: Radio 10.

0: 5 uur.
1: Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen, zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het Radio 10 weer door weer online. Overdag is nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. Radio 10.

0: North Wind & Fire zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst. Dat dreigt er alleen maar meer te worden. Mocht Oranje komende nacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. En dan het radioteam weer. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het wat meer bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden.
2: En dan het radioactief verkeer. Goedemorgen. Er zijn 4 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp. 13 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. 15 minuten door een ongeval. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Strandnulde. 10 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Heb jij hem al? De Radio 10 app? Kijk mee in de studio. Speel mee met de acties van Radio 10. En stuur berichten via WhatsApp. Luister altijd en overal naar Radio 10. De Radio 10-app. Download hem nu.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Radio 10.

0: ochtendshow van 10 en een hele goede morgen.
1: Nou, het was echt een fire dit weekend.
0: Ja, toch?
1: Mijn god.
2: Stond in de fik dit weekend. Dat was het een heftig onweer, joh.
1: Nou ja, ik was er niet. Ik was even een paar dagen naar Bilbao in Noord-Spanje. Heel mooi, een bucketlist dingetje.
2: Maar ik wist dat natuurlijk wel, dat je naar Bilbao was. Heb je het lekker gehad, Gordon?
1: Ja, nou, ik heb het fantastisch gehad. Het bucketlist ding was het Guggenheim Museum. Hè. Ik vind eigenlijk dat iedereen dat gezien moet hebben één keer in zijn leven. Want het was spectaculair.
2: En waarom dan? Wat was er dan zo spectaculair?
1: Dat gebouw is zo indrukwekkend. Ook de kunst die er hangt, van Andy Warhol tot en met weet ik van wat allemaal.
2: Het is een beetje moderne kunst. Want als ik dan denk aan het Rijksmuseum bijvoorbeeld, dat is allemaal heel klassiek.
1: Al die oude meuk, Nou, dat is hier niet.
0: Maar hoe loop je dan door zo'n museum heen? Ik bedoel, wij kennen jou natuurlijk zoals je hier bent in de studio, maar dan moet je in alle rust, kijk je alle kunstwerken, leest alles na.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, normaal gesproken ben ik altijd binnen een half uur weg. Ja. Maar dit keer heb ik er 2 uur over gedaan.
0: In alle rust
1: en dat kwam
0: stilte.
1: Ook omdat er een doolhof in het midden was en waar ik niet meer uitkwam.
2: Ik vind het wel grappig dat jij dat vraagt, Jan-Paul. Want ik moet ook even wennen aan het idee van Gordon die nou rustig allemaal kunstwerk aan het bekijken is.
1: Ik ben dol op kunst, hè. Ja, en dan zit ik hier ook. Ja.
2: Hey, en wat me ook opvalt, Gordon, jij bent volop in het oranje gekleed vandaag. Jij hebt gewoon een oranje voetbalelftal shirt aan.
1: Ik heb gewoon de Nederlandse leeuw. Of wat, het is vandaag natuurlijk de dag dat Oranje gaat spelen. Zal iedereen zeggen, nee, dit is morgen pas. Nee, want we leven natuurlijk in het Amerikaanse tijdsysteem. En dan spelen ze vanavond om 7 uur, volgens mij, Amerikaanse tijd, Nederlandse tijd, 3 uur vannacht.
2: Ja, dus jouw oranje hart die begon al te brullen vanmorgen.
1: Ja,
2: en jij
1: die
2: dacht,
1: klopte vanochtend heel erg, hoor.
2: Ja.
1: Dat was echt,
2: Oké. Hier heb ik het meer over vertellen, Gordon.
1: Nou. Hey, ik heb dus oranje aan. Maar we gaan deze ochtend ook nog bellen met een paar Marokkanen. Leuk, hè?
2: Ja, hele leuke, bekende Marokkanen.
1: Ik heb zoveel in mijn telefoon staan.
2: Goed, zometeen feit of fabel. Ja. Jij bent aan de beurt. Waar gaat je verhaal over?
1: Oh mijn god, mijn verhaal gaat over de Orient Express.
2: Oh, dat weet ik. Dat is geweldig. Ja, die trein.
1: Ja, die trein waar jij nooit gaat komen.
2: Nee. Waarom niet? Nou, ik kan het niet betalen waarschijnlijk. Dat is duur. Nou ja, zometeen horen we er alles over.
0: Het hele verhaal horen we dadelijk.

0: fabel.
1: Ja, elke dag een verhaal dat een feit of een fabel is. Voorspel mee en maak kans op de Radio 10 Dopper drinkfles. En vandaag, Gordon, ben jij aan de beurt.
2: Ja, eindelijk. Dat is ook al een tijd geleden.
1: Dat je weer eens een keer aan de beurt bent.
2: Dat je weer een verhaal mag vertellen.
1: Nou, wacht daar nog even op. Maar eerst je verhaal.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, jaren geleden was onze wens van Patrick en mij, dus we spreken echt over de jaren 90, om een keer met de Orient Express te gaan.
1: Moet je even uitleggen wat dat is voor de mensen die denken, waar gaat dit over?
2: Nou, de Orient Express is een hele bijzondere trein. En die reed vroeger van, en dat rijdt hij dus nog steeds, van Venetië naar Istanbul. Ja. En dat is echt de Orient Express. Geweldige trein. Maar nu was er ook een versie die van Londen naar Venetië ging. En die was dan minder duur, want het is best een hele exclusieve reis.
1: Ja, want het is niet een trein gewoon met stoeltjes zoals wij die kennen van de NS. Maar het is echt gewoon met slaapcouchettes. Hè. Dus je kunt...
2: couchettes?
1: Ja, het heeft toch een couchette? Ja, dat zijn van soort kamertjes met van die bedden erin. Maar ook lampjes en tafeltjes. Ja, nee, het is echt heel chic.
2: Het is echt mega chic en alles erop en eraan. Dus zo gezegd, wij gedaan. Wij gingen naar Londen toen het Pancras station. En daar moesten wij opstappen. Pardon. Nog even die jongen van gisteren.
1: God. Echt te veel informatie met je zo tegen. Kan zo niet. Goed, jullie stappen op een Londenstation.
2: Jongens, ik heb een heel saai leven. Laat me nou toch even. Ik heb ook fantasieën. Maar wat gebeurt er? Wij stappen die trein in. Ja. Nou, en we kregen dus een prachtige suite. Echt schitterend. En ze hebben daar zo'n restauratiewagen. En alles heel mooi aangedaan. Met rood pluche, met lampjes en dingen. Helemaal eten. Dus wij, de eerste stop is dus Parijs. Dus wij in Parijs van boord. Wij al helemaal enthousiast, want het is natuurlijk fantastisch. Nou, dan krijg je even de gelegenheid om Parijs in te gaan. En dan ga je een paar uur later ga je weg. Dus hij maakte een paar stops.
1: Ja.
2: Op een gegeven moment, wij kijken op onze loge. Shit, we moeten terug. Dus wij rennen. Naar het perron toe, dat was een speciaal perron. We stappen de trein in, helemaal. En die ging, de deuren gingen dicht, dus wij al helemaal blij dat we het gered hadden. En we gaan zitten, ploffen neer in de restauratiewagen. En we rijden zo. En we kijken om ons heen. En ik zeg tegen Pit, dit is die trein. Dit is niet de Orient Express.
1: Had je drugs gebruikt of zo, dat je het herkende?
2: Nee, toen niet. En op een gegeven moment, oh my god. De trein naar Berlijn.
1: Nee.
2: Ik zweer het je. De trein naar Berlijn. Dus we zaten in de verkeerde trein. De trein was dus onmiddellijk weg. En wij konden dus geen kant erop. En wij hebben dus in de verkeerde trein gezeten. En die hele Orient Express hebben we dus uiteindelijk gemist. En
1: moeten skippen.
2: Nou, niet moeten, moeten skippen. Want hij was weg en wij hadden de verkeerde trein genomen.
1: En je zat in Berlijn.
2: En het was een schadepost van, nou, ik wil het je niet eens vertellen. Maar daar ben je dus niet voor verzekerd.
1: Eén.
2: Dus,
0: Feit of fabel?
1: Ja, nou ja, het klinkt heel geloofwaardig, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar is dit verhaal... Ja, is het verhaal een feit of een fabel? Naar je rol als Trump wilde jij zeggen.
2: Ja. Weet je dat heel veel mensen dachten dat ik het ook op de radio dat ik dat niet was?
1: Ja, it's you. Ja. Goed, is dit verhaal een feit of een fabel? Van Gordon dus, niet het Trump-verhaal, maar de Orient Express. Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 09...

0: Radio 10 en Milo en EO Technology. Feit
1: of fabel? Ja, Gordon vertelde net een verhaal over de Orient Express. Weet je wel, die hele...
0: Daar gaat hij.
1: Ah, mooi dit. Ja, die hele chique trein. Hij is in de verkeerde trein gestapt. En daardoor heeft hij dus een hele dure rit. Want wat kost zo'n Orient Express ritje?
2: Nou, ik denk dat je in de tijd, hè, dan praat ik over de
1: 90's,
2: was het toen al €5.000 per persoon.
1: Zo. Nou ja, ik denk inderdaad wel dat je richting tussen de 5 en de 10.000 euro gaat.
2: Maar dan bleef de conducteur ook wel slapen, hoor.
1: Nou, gelukkig.
2: Ja, die moest toch op zijn fluit blazen.
1: En hierdoor heeft hij dus een hele dure rit met die Orient Express gemist. Hij is gewoon op de verkeerde trein gestapt. Is dit een feit of een fabel? Wat denk jij, Hannelore?
3: Ik denk dat het een fabel is. Ik heb zelf ook wel eens de verkeerde trein gepakt. Ik dacht dat het te laat was. Een paar keer zelfs. Maar in dit geval denk ik, nee, dit zie je. Volgens mij bedien je een apart perron of iets of zo. Volgens mij herken je dat echt wel. Dus ik denk fabel.
1: Hm. Wat denk jij, Jan-Paul?
0: Ik sluit me aan bij Hannelore inderdaad. Ja. Ik denk dat je dat helemaal hebt gemist, die hele trein. Dat laat je niet zomaar gebeuren. Ik bedoel, je zou op de noodrem hebben getrokken hebben. Ja. Om er uit te komen, kunnen komen en alsnog die trein te halen. Dus nee, ik geloof het niet.
1: Als eerste denk ik, eerste keer dat dit gebeurt, dat ik ook denk dat dit een fabel is. Wij denken dus alle drie dat het een fabel is.
0: We geloven er allemaal niks van.
1: Nou ja, jij hebt zoveel geld hiervoor betaald. En helemaal in die tijd was nog nieuw allemaal een beetje. Dat je zoveel geld hebt.
2: Maar
1: dat laat jij niet gebeuren.
2: Als gras.
1: Ja, nee, absoluut niet. Ik ben heel benieuwd wat Gino denkt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hallo Gino.
2: Hey Gino, wat heb jij een mooie radiostem, Gino.
4: Ja, maar alleen ik zit niet op de radio.
2: Nee.
1: Wel, ja.
2: Ja, dan zou Jan van Veen overnemen.
4: Jij. Oh ja. Is een optie.
1: Gino, wat denk jij? Is dit verhaal van Gordon een feit of een fabel?
4: Ik denk een fabel.
1: Ook? Oké. En waarom?
4: Nou, hij vertelde dat alsof het een cruise is. Dat je overal aanlegt en dat je dan op je gemakje overal kan gaan lopen kijken. Maar ik denk dat het meer gaat om de reis zelf.
2: Ja, maar dat is wel waar hoor. Want hij stopt op bepaalde plekken.
1: Ja.
4: Ja,
1: maar goed, okay. Jij gelooft er geen hout van, Gino.
4: Nee, maar zo is hij toch wel een stuk vertrouwen.
2: Nee, maar hij stopt op stations en dan kan je even de gelegenheid nemen om achter het station te gaan kijken. En dat heb ik gedaan.
1: Ja, dat geloof ik meteen, dat jij achter het station hebt gekeken. Gordon,
4: niemand
1: gelooft jou op je blauwe ogen. Maar we willen nu van je weten of het echt zo is. Is dit verhaal echt waar of is het een fabeltje?
2: Het verhaal wat ik vertelde over... het missen van de Orient Express in Parijs op het station, het Gare du Nord, is een feit.
1: Nee.
0: Ja, echt. Allemaal in getrapt.
1: Ja, we zijn er allemaal in getrapt. Ja, ik was erg.
2: Dat was ook erg. Oh. We hebben hem niet kunnen doen.
1: Oh, jezus. Oh, wat vreselijk.
2: Ja, geen geld teruggekregen, helemaal niks.
1: Nee,
2: dat
1: is je eigen schuld.
2: Letterlijk, zoals jullie, het gevoel kennen jullie over 2 weken allemaal. We hebben de trein gemist. Sorry, Gino.
1: Oh.
4: Ja, nou ja, jammer inderdaad. Ja. Maar goed dat je de legendarische reis die gemaakt hebt dan.
2: Ja.
4: Want die gaat bij een kapier en had je iets meer kwijt geweest.
2: Ja. Die staat nog op mijn bucketlist. Die gaat er ook nog wel komen. Dankjewel, Gino.
1: Okay.
4: Hoi.
2: En we hebben natuurlijk het andere nieuws van vandaag. Het schokkende nieuws.
3: Ja. Nou, Mexico kleurt oranje. En dat is heel goed nieuws voor de Mexicanen zelf. Waarom? Dat hoor je zo. Zomaar.

0: 10.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero?
9: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een beter

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: duurste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Goedemorgen, het is Radio 10 met de grootste hits aller tijden. Jolien van Dolly Parton ga je dadelijk horen. En ook Ed Sheeran komt eraan.
2: Ja, en het Radio 10 weer. In het noorden is het bewolkt en in de rest van het land zonnig nog steeds. En de temperatuur ligt tussen de 22 en 28 graden.
3: En aan het Radio 10 verkeer. Er zijn 10 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Leidschendam 24 minuten. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Industrieterrein Avelingen 21 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strand Nulde 36 minuten.
1: Ah, alsof daar al mensen op het strand liggen, joh.
3: Zeker.
1: Goedemorgen, zoals ik al zei, het is een paar minuten over 6:30. Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
4: Het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld moet zwaarder worden bestraft. Nu staat er maximaal 25 jaar gevangenisstraf op, maar het kabinet wil dat verhogen naar 30 jaar of levenslang.
2: Terecht.
3: Nou, heel goed.
4: Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbeving hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden al een moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450 en tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar is er ook een marineschip onderweg met noodhulp.
2: Ja, ik zal je vertellen, ik heb die beelden gezien. Het is zo hartverscheurend om dat te zien. Ook die mensen hebben al niks. Het land verkeerde al in een crisis door die hele toestand. Ja, en dan dit er nog eens over. En die stad is gewoon weggevaagd.
3: Ja. Het is een oorlogsgebied om te zien. Het is echt afschuwelijk. Ja.
2: Ik snap niet dat er niet een super internationale actie wereldwijd op touw wordt gezet.
3: Ja, wat vaag is ook in Nederland, hè? Van die grote reddingsacties.
2: Inzamelingsactie beginnen om al die mensen te. Ja, tienduizenden vermist, hè? Ja. Dus die zijn gewoon dood.
3: Ja, daarom dus dat aantal, dode aantal gaat natuurlijk gewoon nog heel erg oplopen.
4: Ja, het is echt dramatisch. Iets leukers dan. De Mexicanen kijken uit naar de Oranje Mars. Want nog even en Mexico kleurt oranje en gaat van links naar rechts. En de bewoners van deelstaat van waar Oranje speelt krijgen zelfs vrij van hun werk om mee te kunnen feesten.
2: Nee.
4: Er worden 15.000 tot 20.000 Oranje fans verwacht. En ook Amerikanen met Nederlandse roots hebben massaal een kaartje gekocht voor deze wedstrijd.
2: Het is echt leuk om te zien, hoor.
3: Nederland wordt op deze manier ook wel op een andere manier weer op de kaart gezet. Het is zo grappig. Het wordt overal gedeeld, ook in het buitenland, die filmpjes.
2: Onvoorstelbaar. Ja, we staan nu niet een keertje bekend om drugs en om klompen en tulpen.
4: Gewoon oranje hossende massa die van links naar rechts. Iedereen wordt hier blij van, toch?
2: Ja, maar heb je gezien dat die Duitsers ze hebben overgenomen ook?
3: Is dat zo?
2: Ja. Die staan allemaal met zwarte laarzen en van links naar rechts.
3: Oké. Oké. Ik ga er nog serieus op in. Meteen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. En je hoort daarin wie Helene Hendricks heeft weggestuurd uit haar uitzending.
1: Oh ja, dat was wel een momentje.
3: Nou,
1: dat
3: was

0: 10 minuten over 6:30. En zoals gebruikelijk zo rond de tijd. Ze praten weer even bij over wat je allemaal hebt gemist op televisie gisteravond. Hannelore.
1: Ja, gisteravond zaten er bij de Oranje Zomer op SBS6 een paar luidruchtige bezoekers. Die verstoorden de uitzending regelmatig tot Helene Hendricks er klaar mee was.
2: Hey, ik vind het hartstikke leuk dat jullie allemaal in de studio zitten. Al een beetje oranje shirtje, gezellig. Maar we maken wel gewoon een uitzending. En ik zie nu al 2 keer dat mensen weglopen, daar heb ik geen zin in. Ja, dat is prima, maar dan gewoon geruisloos. Ik ben nou wel klaar mee. Oké, en anders is het gewoon moeven.
1: Hierna werd er een filmpje gestart en zijn deze bezoekers weggestuurd. Tafelgast Victor Vlam legt hierna uit wat er nu precies gebeurd is.
3: Voor de kijkers thuis, wij worden hier constant onderbroken omdat daar geluid is. Dat is moeilijk te volgen. De mensen zijn zelf uiteindelijk hier de studio uitvertrokken. Heel erg luidruchtig. Ze waren ook echt heel erg onbeleefd tegen de mensen die hier de beveiliging doen. Ik vind dat echt respectloos. Ik vind dat dat ook gezegd moet worden. En ik ben blij dat ze weg zijn.
2: Dat is dan bij deze. Ja.
4: Oh, krijgt hij eindelijk bijval, Chucky?
5: Nou. Ik ben het helemaal met hem eens. En ook met Helene. Ik vind het heel goed dat ze dat zo hebben gedaan, toch?
4: Ja. Je gewoon gedragen in een studio.
5: Je gedraagt je gewoon normaal. En zo is het ook in een voorstelling. Als iemand een voorstelling heeft, bijvoorbeeld. En dat gebeurt toch ook wel eens, dat mensen erop aangesproken worden.
4: Die cabaretier heeft dat toch laatst gedaan? Die mensen van de eerste rij wegstuurde. Dat hij het niet beviel.
5: Oh ja, wie was dat ook alweer? Ja. We gaan het opzoeken. Ja. Is het bij jou wel eens gebeurd? Dat iemand in een show
4: weleens,
5: of zo...
4: Ik heb wel eens 2000 man weggestuurd.
5: Of gingen ze zelf weg?
1: In diezelfde uitzending heeft oud-trainer Guus Hiddink uitgelegd wat hij zou doen als hij Ronald Koeman zou zijn in de situatie rondom Oranje-speler Cody Gakpo. Dit weekend is naar buiten gekomen dat een paar dagen geleden namelijk zijn tweede zoontje Elijah Stil is geboren.
6: Leidend is Gakpo en de familie en zijn vrouw. Die beslissen wat ze gaan doen. Blijf ik? Hoe gaan we daarmee om? Die is leidend. En dan moet je als coach ook naar luisteren. Als hij zou zeggen, ik ga weg, dan ga ik naar huis.
2: Ja.
6: Maar als je zegt, ik wil blijven om mijn bijdrage te leveren, de beslissing ligt bij de personen zelf.
4: Ik vind het hartverscheurend.
5: Ja,
4: ik zei net even, ik denk dat er iets gebeurd is in het elftal. Want die jongens zijn heel gelovig. Hè? Dus en helemaal onder leiding van Gakpo. Dat ze vanavond echt met vleugels spelen voor dat kind.
5: Oké, okay, jij bedoelt
4: dat er echt iets gaat gebeuren op
5: dat
4: het,
5: ze, dat
4: op
5: het veld. Ze op een of andere manier een bepaald soort drive geeft. Of,
4: nou ja, ik denk dat dit is zo indrukwekkend.
5: Hartverscheurend, hè?
4: Ik was echt helemaal van slag dat ik dat las. Ja. Ik denk heel veel mensen met mij trouwens.
5: En zijn vrouw is op dit moment ook bij hem, hè? Dus het is niet zo dat hij dat zijn vrouw in Nederland is.
4: Nee, het schijnt ook al vlak ervoor gebeurd te zijn, hè? En het is, ik kan me daar geen voorstelling bij maken dat als je zo verheugt op de geboorte van je kind en dat het dan zo
5: ontzettend verdrietig.
4: Ja, maar ik denk echt dat vanavond Nederland naar een ander level gaat.
5: Nou ja, en we respecteren allemaal de keuze. Guus Hiddink zegt dat heel mooi.
4: Ja,
5: hij maakt zelf de keuze en hij is daarin leading.
4: Prachtig.
1: En in het programma Business Class van Harry Mens was de vaste voetbalanalist en oud-prof Willem van Hanegem te gast. Samen hebben ze het uiteraard over het Nederlands elftal. En Harry probeert Willem een beetje uit de tent te lokken.
7: Maar de verdediging vind ik, als buitenstaander, ik laat het graag aan jou over, vind ik zwak.
8: Harry, luister nou. Na al die jaren dacht ik steeds, zeg ik tegen iedereen, dan zeggen ze, Harry weet er niks van. Ik zeg, leuk, Harry, dat is top. En nu ga je net doen of dat je het niet weet.
7: Nou, misschien luk ik jou een beetje uit de tent.
8: Oh, is dat het?
7: Dat denk ik, ja.
8: Ja.
4: Jongens, dit is...
5: Wat is dit voor slow TV?
1: Een soort bejaardenpodcast.
5: Je zit echt 10 seconden steeds te wachten op de ander die weer wat zegt. Oh mijn god, oké.
4: Okay. Oh,
5: nou, hartstikke leuk.
0: Oh, kom je nog een keer?
4: Conta.
0: Ga je nog een keer naar Harry Mens toe?
4: Nou ja, hij heeft me nooit meer gebeld.
0: Ah, ja,
4: ik
0: is ook wel
4: vergeten. Hij heeft gewoon Alzheimer, denk ik.

0: Ja, de inmiddels 77-jarige Lionel Richie.
1: Ja, maar hij werd hier goed van de week op een podium, zag ik. Werd hier afgevoerd.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het schijnt inmiddels alweer goed met hem te gaan.
0: Ja, hij heeft wel 2 concerten moeten afzeggen. Dus wat dat betreft, hij heeft tijd nodig gehad om bij te komen. Maar nou, ja, dat is op zich niet gek, hè?
2: Ja, hij is al op leeftijd. Wat knap dat hij überhaupt nog optreedt.
1: Nou, wat ik al zo verwonderlijk vind. Gladys Knight, 82. Diana Ross, 81. De Chaka Khan, 78. Ik denk, jezus, die mensen. Tom Jones volgende week.
2: Ja, ga je naartoe?
0: Ga maar door natuurlijk allemaal.
2: Ja, snap je, dat je er ook nog zin in hebt, toch? Nee. Om een flinke...
1: Nou, ik ben 10 jaar geleden al gestopt.
2: Maar jij stopt elke keer weer. Je vindt jezelf steeds weer opnieuw uit.
0: Hey, over muzikale helden gesproken. Deze hele week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
2: Oh, dat vind ik toch geweldig.
0: Dat smelt jij bij
2: Nou, dat is een instant turn-on, hoor. Niet als jij het zingt. Als hij het zingt.
0: Dat is toch dat taaltje ook wel, wat het goed doet.
2: Ik vind dat zo romantisch.
0: Ah, is mooi. Op 6 april volgend jaar zal het zijn, staat hij in de Ziggo Dome op het podium. En daar kun jij dus bij zijn. Ook jij, vrouwtje, als je zou willen. Maar vooral als je luistert.
1: Nou, is wel het minste wat Radio 10 kan doen. Na het afserveren van deze ochtendshow.
2: Ik ga ze even bellen zo meteen.
0: Zorg in ieder geval dat je goed oplet. Want je hoort misschien wel de oproep deze week voorbij komen. Ook vandaag. Mocht dat zo zijn, reageer zo snel als je kan via de app van Radio 10. Kom je de uitzending, dan ben je er gewoon bij.
2: Ja.
0: En

0: kidding me? Iets wat we ons ook wel eens afvragen. Nou, als we Gordon horen praten over sommige zaken.
1: Are you kidding me?
0: Anouk, bij Tien. Ja, vrouwtje. Ja. Jij hebt wel een zwaar weekend gehad, hè?
1: Nou, ja.
0: Met een flinke kater als gevolg.
1: Zaterdag lag ik er een beetje af, ja.
0: Je lag er helemaal af.
1: Ja.
0: Door een bijzonder drankje.
1: Klopt, ja. Ik ga het nog niet onthullen.
0: Nee, dat moet je zo maar even vertellen. Wat heb jij allemaal hebt gedaan en wat je hebt gedronken?

0: Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement.

0: Lidl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
6: Zo hé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Vrouwtje op 10 met zometeen Madonna, Keen en ook Elton John samen met Kiki. Die komt er allemaal aan. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Handeloren. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag, waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. En dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door injecties met afslankmedicijnen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150. Dat meldt het UMC Utrecht. En dat bleek vorige week ook al uit cijfers van RTL Nieuws. Vaak gebruiken mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door social media. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0-overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. En dan het Radio 10 weer vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden wat meer wolken, vanmiddag meer zon. En het wordt 22 tot 28 graden.
11: Het Radio 10 verkeer, er zijn 23 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoetewoudendorp 35 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Strandnulde 34 minuten. En de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en Tilburg Centrum West 43 minuten.
12: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio

0: Like a Virgin, Madonna, Bettien. Ben je eerst een kopje koffie, je ontbijtje of terwijl je nog bijkomt van een zwaar weekend?
1: Nou, dat is lang geleden hoor, Like a Virgin.
2: Dat is heel lang geleden. Ik had een bruiloft dit weekend.
1: Oh.
2: En nou, die begon eigenlijk een beetje stroef. Nee, het was niet van mij. Nee, het was van vrienden van ons. En ik moet het goed zeggen. Het was van een vriend van Jordi. En ik kende dus niemand op die bruiloft. Alleen die vriend. Verder kende ik helemaal niemand. Dus
1: maar jij bent heel sociaal ingesteld.
2: Nou, ja, valt wel mee. Op een bruiloft. Ik kende niemand. Dus het begon een beetje stroef. Dan moet je altijd een beetje inkomen. Totdat ik de, ja, let op, Cola Vieux ontdekte.
1: Oh,
2: kennen we dat nog, de Cola Vieux?
1: Ja, uit de ethisch, schat.
2: Echt uit de ethisch. Want ik dacht, nou, ik bestel gewoon even een beetje om op gang te komen. Bestel ik een barcootje. Nou, dat hadden ze niet. Ze hadden geen Bacardi.
1: Dat is best wel ordinair ook voor een vrouw, hè?
2: Dat ben ik. Dat is mijn middle name.
1: En ja, met dus, zeiden ze tegen, hey, Melania.
2: Ja precies. Kennen me van de... Nee, maar dus toen Cola Vieux hadden ze wel.
1: Oh.
2: Dat beviel me prima. Wat is dat lekker, jongens.
1: Ja?
2: Oh, dat mag ik helemaal niet doen hier. Nee,
1: alcohol promoten.
2: Nee. Ik drink eigenlijk nooit wat verder. Nee. Maar nee, ik was gewoon... dus daardoor was ik ook vrij snel aangeschoten van die Cola Vieux. Ik denk dat ik maar een paar heb gehad.
1: Kater?
2: Ik was de volgende dag, lag ik er helemaal af. Ik denk dat ik 3 keer gewoon spontaan in slaap ben gevallen 's middags.
1: Oh, zoals je bij de uitzending.
2: Dat je een beetje... dat je ineens een beetje zo wegdommelt.
0: Beetje
2: met zo'n klein stukje een beetje van dat kwijlspeeksel uit je mond.
1: Oh, wat erg.
2: Hey,
0: hoe gedraag je dan bij zo'n bruiloft als je dan een paar van die Vieux Cola
2: op hebt? Ik heb staan hakken op Mental Dio.
1: Op Mental Dio?
2: Mental Dio. Ja, Rainbow Into the Sky.
1: Wat een chique bruiloft.
2: Dat was een hele chique bruiloft.
1: welk kamp was het?
2: het was ontzettend leuk. Het was op het strand. Heerlijk.
1: Hey, ga je vannacht dan ook slapen tijdens Nederland-Marokko? Vraag maar. Wat is een brief
2: vannacht? Zeker. Ja, zeker.
1: Maar je gaat niet kijken?
2: Nee, ik ga er echt niet. We moeten om... ja, om 3 uur begint het, hè? Nee, dat uurtje pak ik nog even mee. Ik ga om 4 uur opstaan en dan zet ik hem aan.
1: Nou ja, luister, ik heb mijn oranje shirt aangehaald voor degene die meekijken via de webcam. Het zal een bloedstollende, spannende wedstrijd worden vandaag. Maar wat doet zo'n wedstrijd met je hart? Zometeen hoor je Janneke Wittekoek. Zij is cardioloog en weet precies hoe ons lichaam reageert op de spanning van die wedstrijd van vanavond.
2: Leuk, ik ben benieuwd.
1: En ik zie Hannelore kijken van, geen ene malle moer.
2: geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om te kijken.
1: Nee,
3: maar ik vind het leuk voor jullie.

0: grootste hits aller tijden. Elton John en Kiki Dee. Don't go breaking my heart.
1: Ja, en Kiki Dee heb je nooit meer teruggezien.
2: Nee? Goed. het wordt natuurlijk een hele spannende nacht vannacht. Gaat de wedstrijd van vannacht Nederland-Marokko, die WK-wedstrijd... maar gaat dat ook slecht zijn voor je gezondheid? Dat zou zomaar kunnen. De teams zijn redelijk gelijkwaardig. Dat zou dus kunnen uitlopen op penalties. En dat is natuurlijk mega, mega spannend. Janneke Wittekoek is cardioloog en hartexpert... en kan je precies vertellen wat Nederland-Marokko met je lichaam kan doen. Goedemorgen, Janneke.
3: Goedemorgen.
0: Hoi. Ja,
2: wat kan zo'n spannende wedstrijd met ons lichaam en hart doen?
3: Nou, als je gewoon een gezond, normaal persoon bent, kan dat natuurlijk heel spannend zijn. En is dat kan het vooral ook juist heel leuk zijn. Dus moeten we ons er allemaal niet al te veel zorgen over maken. Dus ja. Het ligt heel erg aan hoe... Kijk, als jij alleen maar naar sport kijkt en het zelf niet doet... en je bent van nature niet zo heel gezond... ja, dan kun je wel wat risico hebben. Maar als je gewoon... ja, weet je, we moeten het ook allemaal niet zo overdrijven. Als je gewoon een gezond persoon bent... dan is een beetje adrenaline... is helemaal niet zo
2: helemaal
3: erg.
2: Niet zo erg eigenlijk. Hoef je niet druk over te maken.
1: Nou weten we uit ervaring dat heel veel mannen... natuurlijk wel een bierbuikje hebben, hart- en vaatziekte, ook roken. Hoe herken je eventuele hartproblemen tijdens zo'n wedstrijd? Want ik kan me voorstellen dat als die penalties worden genomen... dat je helemaal uit je dak gaat.
2: Spannend.
3: Ja, nou, nu pak je natuurlijk wel een categorie, hè. De mannen die misschien al niet zo heel gezond geleefd hebben... een buikje hebben, misschien al hartpatiënt zijn. Ja, en dan wordt het wel een klein beetje een ander verhaal. Want wat die grote hoeveelheid... stress met je hart doet, is ten eerste je bloeddruk gaat omhoog, je hartslag gaat omhoog. En dat zijn natuurlijk dingen die je kan voelen. Dus als je kan natuurlijk een versnelde hartslag voelen. En als je een hartpatiënt bent en je hebt gewoon je bloedvaten zijn al een beetje dichtgeslipt, want dat is dan vaak het gevolg van wat ongezondere leefstijl. Ja, dan kun je klachten krijgen van bijvoorbeeld als het hart zuurstoftekort krijgt, dat je pijn op de borst krijgt. Druk op de borst. Of nou ja, dus dat is dat zijn wel, als je hartpatiënt bent en je krijgt die signalen en je krijgt hartklopping en je voelt je niet goed, ja, dan is het wel een reden om even
1: 112 te bellen.
2: Ja, en heb je dan ook een tip? Janneke, heb je dan ook een tip hoe je dan op dat moment, want jij zegt, hè, je voelt je hart sneller kloppen en zo. Hoe kun je je lichaam koest houden? Kan dat überhaupt?
3: Nou ja, tijdens zo'n wedstrijd is dat natuurlijk een beetje lastig. Hè? En het is hetzelfde als jij. Ja, als je je lichaam weet niet of je nu aan het vluchten bent voor een sabeltandtijger, hè, zoals het in vroegere tijden was, of dat jij strafschoppen zit te kijken.
1: Nee.
3: Dus en weet je, in dat moment heb je die adrenaline nodig om met die stress om te kunnen gaan. Maar als je daarbij dus hele heftige klachten krijgt, voor degene die hartpatiënt zijn, die hebben daar de nodige medicijnen voor. Maar als dat voor jou echt iets helemaal nieuw is, ik kan nu wel tips gaan geven van nou moet je even in een hele rustige kamer gaan zitten en eventjes...
1: Even tot bedaren komen.
3: Janneke,
1: zijn er cijfers over extra ziekenhuisgevallen door dit soort evenementen?
3: Ja, er zijn wel studies gedaan. Ik moet heel even nadenken, maar volgens mij was dat het WK van 2006 in Duitsland. Toen hebben ze een hele grote studie gedaan en toen zagen ze ook wel dat de kans op een hartinfarct, nou dat lag dan gemiddeld zo rond 2,5 keer hoger. Dus dat is best wel een getal. Maar als je dan die cijfers ook weer even onder de loep gaat leggen, dan ging dat voornamelijk natuurlijk ook over mensen die al
1: problemen hadden.
3: Niet al te gezond waren. Ja. Dus ja, ik kan ook alleen maar iedereen oproepen om vanaf nu ook te zorgen dat je altijd heel erg gezond zo'n voetbalwedstrijd ingaat. Maar
1: wil je voornaam... nog even op hun hart drukken?
2: Nog even zo vlak voor de wedstrijd.
3: En nog even snel een cholesteroletje meten. Ja, dat zou heel mooi zijn.
1: Nou, we zijn helemaal op de hoogte. Cardioloog en hartexpert Janneke Wittekoek. Dankjewel en een hele veilige wedstrijd.
2: Jij ook, Janneke. Doei.

0: je extra shotje espresso in de ochtend. Sabrina Carpenter was dat bij Radio 10.
1: Nou, we hebben er toch al
2: een paar op.
1: Stuk of zes op.
2: Ja, ik zit er aan de blauwe besso.
1: Ja. Toch even wakker worden. Hey, en zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jij daarin op?
3: Kijk uit als je de zee ingaat, want er zijn heel veel kwallen. Voor welke moet je echt uitkijken? Dat hoor je zo.

0: 10. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij Fomar, voor de markt.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie!
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes!
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
6: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
12: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook uit de meterkast.
14: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Goedemorgen, Radio Radio 10 met de grootste hits aller tijden. En een mooie line-up staat klaar binnen nu in 20 minuten. Toto, Amy Winehouse en ook ABBA komt eraan.
20: Maar eerst het Radio 10 weer. Nou mensen, het is behoorlijk afgekoeld sinds gisteren eigenlijk al. In het noorden wordt het bewolkt en in de rest van het land toch vrij zonnig. De temperatuur ligt normaal tussen de 22 en 28 graden.
21: Oh, hartstikke lekker. Het Radio 10 verkeer. Er zijn 28 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel 40 minuten. De A4 Rotterdam Amsterdam tussen Ypenburg en het Limes Aquaduct 47 minuten. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 1 uur en 3 minuten. En dat komt door een ongeval.
19: 3 minuten over half 8, Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow bij Radio 10. Ik ben Jan-Paul en Anne-Lore, die hoor je met het nieuws.
22: Goedemorgen. Het aantal meldingen van vergiftiging door injecteerbare afslankmedicaties in een jaar tijd bijna verdubbeld tot 150. Het vergiftigingencentrum van het UMC Utrecht maakt zich grote zorgen omdat deze afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Je kunt het beste naar je huisarts gaan voor dit soort medicijnen.
21: Ja, is dat wat...
20: Ozempic.
21: Ozempic en zo. Mounjaro.
20: Ja, maar weet je, mensen bestellen het ook illegaal. Hè? En daar zitten gewoon vervuilde troep zitten tussen. Of dingen die gewoon dus niet gecontroleerd zijn.
22: Ja, omdat het zo duur is.
20: Ja, oké, maar omdat het zo duur is. Maar je speelt met je leven. En er zijn zelfs gevallen bekend dat mensen gewoon ook blind voor worden.
22: Ja, nou ja, in elk geval ziekenhuisopnames erdoor is hartstikke gevaarlijk. Maar ja, ergens begrijp ik het ook wel. Die medicijnen zijn zo duur. En je huisarts zegt, joh, ga eerst maar eens even sporten en gewoon gezond eten.
20: Nou ja, en
22: mensen zijn vaak wanhopig.
20: Begrijp ik. Ja. Ja, maar goed, de vrouwen uit het Gooi, die 2 kilo te zwaar zijn
22: ja, maar die hebben wel geld om het gewoon zelf bij een kliniek te halen.
20: Ja, maar
22: het
20: is belachelijk. Ik vind het echt, ik kan er boos op
21: worden. Maar is het dan zo, Anne-Lore, dat jij het promoot om dit te gaan gebruiken? Want jij zegt hier heel stellig van, ik vind eigenlijk wel... Ik snap die vrouwen
22: ik
21: wel
22: vind
21: dat ze dit
22: dat
21: doen.
22: Voor mensen die aantoonbaar hebben geprobeerd hun leefstijl aan te passen... Tuurlijk. En dat nog steeds actief willen doen, mm-hmm. Dus die echt wel begeleiding willen... dat die gewoon de GLP-1-medicatie vanaf een bepaald BMI vergoed moeten krijgen. Gewoon standaard. Ik vind het zo belachelijk dat je in Nederland eerst een jaar lang een GLI-traject moet doen. Dus eerst leefstijlverandering moet gaan toepassen... en pas dan de medicatie vergoed krijgt. Je zegt toch ook niet tegen iemand die, weet ik veel, wat longklachten heeft... of astma of weet ik wat. Ja, ga eerst maar even een jaar sporten... en daarna geef je pas de medicijnen. Ja. Ja, ik bedoel, junkies krijgen toch ook eerst methadon... en dan gaan ze aan de slag. Ja. Je moet het toch ook niet een jaar wachten?
20: Ja, dat is wel belachelijk. Maar het is vooral bedoeld voor die mensen... die gewoon 5 of 10 kilo te zwaar zijn. Die verdienen dit gewoon niet. Want het kan niet.
22: Nee, maar de meeste mensen die voor zo'n klein overgewicht medicijnen willen... die kunnen het wel zelf betalen om het gewoon in Nederland legaal te kopen.
20: Ja, meestal ze de kosten moeten geven die het niet doen. Ja.
22: Iets anders dan. Een wereldrecord in het Limburgse Maasbracht. Want daar hebben ze de allergrootste frikandel ooit gemaakt. Dat had een lengte van ruim 41 meter. En dat was een hele operatie. Want voor de recordpoging moest een speciale frituurpan worden gemaakt. Een hele lange inderdaad. En er stonden vrijwilligers in een lange rij langs de pan opgesteld. Om die frituurpan in het vet te doen. En er ook weer uit te halen natuurlijk. En heel leuk, de bezoekers konden een stukje van de frikandel kopen. En de opbrengst die gaat volledig naar het KWF.
21: 41 meter?
22: Ja.
21: Maar wacht even.
20: Waar kwam dat vandaan?
21: Uit een waterkraan. Ja. Hey, en is het dan een frituurpan? Is er speciaal gemaakt?
22: Ja, een hele lange, smalle frituurpan. Hij is eerst voorgegaard en daarna hebben ze het frituurvet erin gedaan. Hij was binnen 3 minuten klaar, want we hadden snel met de frikandel.
20: Jezus Christus.
22: Mooi, hè? Ja. Kijk uit als je de zee in gaat. Er zijn veel kwallen. Vooral in Zeeland zorgen die voor hysterische taferelen... met gillende ouders op het strand die hun kinderen waarschuwen. Maar hoe gevaarlijk zijn ze nou eigenlijk? Nou, alleen als je allergisch bent of echt overgevoelig... dan kun je op de IC belanden, maar dat is gelukkig zeldzaam. Het zijn eigenlijk een soort zwemmende brandnetels. Volgens experts in het AD moet je vooral uitkijken voor de tentakels. Hoe langer die zijn, hoe gevaarlijker. En vooral, ja, de kleine kwalletjes hebben lange tentakels. Als je bent gestoken, dan moet je gewoon wat de prikweg erop doen. Azijn of heet water, zo rond de 45 graden. En nog even heel concreet. De meest voorkomende is de oorkwal. Dat is een grote doorzichtige, soms wel 20 centimeter. Die steekt amper. Wel gevaarlijk zijn de blauwe haar. Kwallen, het zijn kleine blauwe kwallen inderdaad. Of de kruiskwalletjes. Die hebben een duidelijk kruis in het midden.
21: En is het dan zo? Kom er maar in, Gordon.
20: Zeg het maar gewoon. Nee, maar waar komen die voornamelijk vandaan? Want ik vraag me af, die hele kust ligt vol. Komen die toevallig uit Alkmaar? Of Schagen? Ja,
21: je voelt het niet aankomen, hè?
20: Aalsmeer?
19: Je weet wel de onderwerpen uit de zoek, hoor.
20: Kwaliteit, hè?

0: trouwens bij Radio 10.
1: Is al helemaal in het oranje gekleed. Want vannacht om 3 uur speelt Nederland de eerste wedstrijd in de knock-outfase. De tegenstander is een ploeg van formaat Oussout Al Atlas, oftewel de Atlas Leeuwen Marokko. En het hele land zal, net zoals Gordon, in het oranje gehuld zijn. Maar niet iedereen, tenminste. Mijn grote Marokkaanse vriend, acteur en cabaretier Nabil Oulad Ayad. Die is misschien niet in het oranje gekleed.
2: Nee, in het rood.
1: Maar groen natuurlijk. Goedemorgen, Nabil.
3: Goedemorgen, vrouwtje en Gordon.
1: Hey, goedemorgen. Waar en met wie ga jij kijken vannacht?
3: Ja, ik ga in de stad kijken. Dus het wordt echt gekkenhuis.
2: Oh mijn god.
3: het is heel gek. Maar ik heb altijd gezegd... Kijk, ik ben natuurlijk, als Nederland tegen Marokko gaat voetballen, dan ben ik gewoon voor Marokko. Maar ik heb wel altijd gezegd dat stel Marokko is uitgeschakeld en Nederland blijft over, ja, dan ben ik voor Duitsland.
2: Hoe sterk is het Marokkaanse team? Want iedereen heeft het erover dat dit wel echt een heel bijzonder goed team is, hè?
3: Ja, absoluut. Want ik weet niet of je het in 2022 hebt gekeken.
2: Zeker.
3: Maar toen was het echt... Want Marokko was gewoon flink aan het stunten. En dat was echt gewoon ongekend. En nu zie je dat ook met alle andere Afrikaanse landen. Want van de 10 zijn er 9 door. Dus je ziet Cape Verde, Senegal, Ivoorkust. Dus het is echt hekkenhuis. En ja, Nederland, dat is natuurlijk bizar. Want dit is het land waar ik geboren ben en getogen. En tuurlijk ben ik voor Nederland, tuurlijk. Alleen het is zo... Ja, moeilijk, omdat tegelijkertijd... Je ziet ook gewoon die spelers die er zit ook veel Nederlandse spelers natuurlijk bij. Maar die zitten gewoon op... Je hebt het gevoel dat ze nu eindelijk een eigen plekje hebben. Dus het is heel leuk om naar te kijken.
1: Ja.
3: Dus
1: het lijkt me heel lastig voor jou, Nabil. Want je bent inderdaad, je zei het net, je bent Nederlands. Je bent in Waalwijk geboren, Marokkaans hart. Ga je dan met Nederlandse vrienden kijken? Met Marokkaanse vrienden? Hoe ziet dat eruit vanavond? Allebei, door elkaar
3: heen. En dat is zo leuk, weet je wel. Voor ons is het gewoon natuurlijk gewoon wel... Het blijft wel een spel.
2: Ja, natuurlijk.
3: Maar het is natuurlijk, ik ga dit niet alleen met Marokkanen kijken. Ik kijk dit met iedereen.
2: Nou, ik heb al mijn dealers gebeld. Die komen hoor, gewoon allemaal.
3: Heerlijk.
2: Ik heb ook een Marokkaanse vriend even gebeld. Collega cabaretier van jou, Najib Amali. Goedemorgen, Najib.
4: Ja, goedemorgen, jongen. Ik kom net uit de kroeg. Hoe gaat het daar?
2: Ik weet dat jij vervent aanhanger bent. En je gaat ook naar al die wedstrijden toe. Hoe sta jij erin vanavond?
4: Ja, kijk, het is gewoon een hele spannende wedstrijd. Nabil, je zei het al. Weet je, je woont hier natuurlijk. Je steunt het Nederlands elftal. Maar goed, je komt ook uit Marokko. Dus kijk, wij hebben al gewonnen. Of nou Nederland wint of Marokko wint. Weet je, we gaan allebei door.
2: Voor alle twee,
4: snap je, zo sta ik er in de wedstrijd. Ja. Laten we eerlijk wezen, het is een spel. Ja. Weet je, het zijn allemaal miljonairs die achter een bal aan rennen. Verliezen. Het is niet dat ik rijker van word. Maar het is natuurlijk wel heel erg spannend.
2: Maar wat ik me afvraag, maken jullie ook een klein beetje zorgen? Ik bedoel, hebben jullie ook wel eens... Want ik zag jullie ook wel eens een pep... Of heb jou dan, Najib, een pep talk houden tegen die jeugd? Zo van, jongens, hou het netjes, hou het... Want ik hou mijn hart vast dat er toch wel wat gaat gebeuren vannacht.
4: Ah, kijk, wat er ook gebeurt, er wordt getuterd. Tuteren hoort erbij. Een klein beetje tuteren.
2: Je
4: kunt er wel achteraf allemaal roepen, ik hou mijn hart vast. Tuurlijk zullen wat jongeren op straat gaan toeteren. Maar weet je, laten we eerlijk wezen, het is nu wel een beetje... Dat is 2000, als je nu nog gaat rellen. Ja. Dan ben je echt een debiel.
1: En wat denk jij, Najib? Want wat is het grote verschil tussen de Marokkaanse en de Nederlandse fans? Want gaan jullie ook van links naar rechts?
2: Nou, een petje en een tasje.
4: Ja. Gordon is zo fucking grappig. En die kan zo goed zingen. Een hele goede vriend. Nee, van links naar rechts. Wij gaan van de andere kant natuurlijk. Wij gaan van rechts naar links.
2: Welke hapjes worden er geserveerd bij jullie mannen vanavond?
4: Nou, om 3 uur ga ik niks eten, Gordon. Dat snap je natuurlijk wel.
2: Oh ja, natuurlijk. Word
4: je nog dikker van. Als je dan gaat eten en dan slapen, dat schiet niet op, Gordon. Dat weet je toch?
2: Nee, ik weet het, jongen.
4: Nee, ik ga trouwens bij mijn Nederlandse buurman kijken. Want normaal deden we altijd in de Meervaart. Maar ik dacht 3 uur 's nachts is wel heel laat, hoor.
2: Ja?
4: Oh. Ja, ja,
1: ja. Ja, dus echt, en,
2: ook, als je maar niet denkt dat er ingebroken wordt, hè.
4: Nou,
1: worden is los, hoor. En dus Nabil gaat de stad in en Najib gaat bij zijn buurman kijken. Nou, het wordt volgens mij gewoon één groot feest vanavond.
4: Ja, het wordt, laten we het één groot feest gaan noemen, absoluut.
1: En nog heel eventjes, want Nabil, wie gaat er winnen vannacht?
4: Ja, Marokko. 3-2.
1: 3-2. Oh, en Najib?
4: Ja, ik zeg 1-1 en daarna komen er de penalties.
2: Oh, nee.
4: Ja,
2: dan weet je wat er gebeurt. Ja. Nee, nee,
1: dan kunnen wij nog een stukje zien morgenochtend.
2: Nee, we hebben een penalty trauma, dat weet je toch.
1: Ja, lieve Nabil en Najib, shukran, dankjewel.
4: Dankjewel.
1: De beste winnen vannacht.
2: Dankjewel, boys.
1: Doei.
4: Doei.
2: Leuk, ik heb er helemaal zin in, jongens.
1: Ja, spannend.

0: Bij Radio 10. En, ja, we hadden het met Nabil en Najib Amari over het WK voetbal zojuist. En heeft alles te maken met de wedstrijd tegen Marokko vannacht natuurlijk. Maar we gaan natuurlijk ook even met onze eigen Oranje-analist bellen.
1: Ja, we bellen straks met Donald J. Trump. En we hebben onwijs veel complimenten gehad dat ze ons Amsterdam hebben bezocht. Hè?
2: Ja, heel veel leuke reacties op het bezoek van met Trump Melania. En Melania.
1: Ja, Melania. Ja,
2: heel veel mensen. Nou ja, goed. Niet zeggen.
0: Mocht je de hilarische beelden nog niet hebben gezien, kan me bijna niet voorstellen. Maar mocht het zo zijn, kijk dan even op de website, radio10.nl.

0: veel voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Coolblue. Korting op 1000 luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou.

0: Nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Vrouwtje op 10 met zometeen shownieuws over een bekend Nederlands model. Ze is mishandeld in een café in Rotterdam. Hoor je zo alles over. Maar eerst het andere nieuws. Hannelore, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt. Dat staat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. En die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland nu al Marokko tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De 4 tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zegt hij. En dan het radioteam weer in het oosten bewolkt met af en toe een bui. Verder droog en zonnig. Vanmiddag overal zonnig. En het wordt 22 tot 28 graden.
14: En aan het radioteam verkeer zijn 32 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel 39 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 59 minuten. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven 1 uur en 27 minuten.
15: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
16: Hak je dag!
17: Radio.

0: Lidl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement.

0: dat wordt
1: jammer dat
0: leuk.
1: Hij zo klein is, vind ik.
2: Ik vind hem fantastisch. Donderdag is zijn eerste optreden.
3: Ja.
2: Ja, en Emma die gaat er naartoe.
3: Jouw dochter, jij gaat er gewoon... Ja. En jij?
2: Nou, het was een verrassing voor... ze gaat met mijn zus. Oh. En het was een verrassing voor de eindexamen. Ze heeft dit gekregen. En ze gaat nu dus donderdag... ze heeft zo'n zin.
1: Hij is wel echt...
2: Hij komt, het is helemaal te gek.
0: Ja, de Johan Cruijff Arena. Daar gaat hij optreden. Ja. Bruno Mars.
1: Zeg, zoals elke ochtend krijg je...
3: En dat bedoel ik. De hele koor zingt het al mee.
2: Ja, van
3: onze Hannelore.
4: Ik begin met schokkend nieuws over Sylvia Geersen. Bekend als fotomodel en tv-persoonlijkheid. Ze zegt dat ze is mishandeld in een café in Rotterdam. Ze werd opeens geslagen en geschopt door een voor haar onbekende man. Hij heeft haar zelfs met een pistool bedreigd. De politie bevestigt dat er een incident heeft plaatsgevonden. En dat de aangifte is gedaan. Oud-voetbaltrainer Henk ten Katen was erbij. En volgens de Juice-kanalen zou hij de dader naar buiten hebben gebracht. En gisteravond was Henk de gast in de Oranje Zomer en dit zei hij erover.
5: Ik was daar, dat klopt. En ik ben inderdaad naar buiten gegaan. En ik heb min of meer de boel een beetje gesust. Maar ik wilde er ook niet erg te zwaar aan tillen, want zo zwaar was het niet. Dus ik wil het hierbij laten.
1: Nou, zo zwaar was het, die met een vuurwapen bedreigd.
2: Maar ik schrik wel hiervan. Geslagen en geschopt.
1: Ja, maar zomaar ineens. Ja, ik weet je, ik hou van Sylvia, want het is echt een lieve meid en een goede vriendin ook. Maar ik vraag me af, wat voor kringen begeef je op dit moment?
2: Maar hoe gebeurt zoiets zomaar? Ik kan me wel voorstellen dat er misschien opmerkingen gemaakt zijn her en der. En dat ze boos is geworden ergens over. En hij dan daardoor...
1: Ja, maar een man die zijn vrouw dan mishandelt. Nee, het is, en een pistool op zijn hoofd zet.
2: Het is bizar. Het is nee, 100%.
1: Ja, en dan heeft ze ook nog zo'n man die net heeft vastgezeten. Ik maak me echt zorgen om haar.
2: Hmm.
1: Ja, echt hoor. Ik vind het echt heel heftig allemaal.
2: Ja.
4: En Monique Westerberg, de ex van André Hazes, krijgt veel kritiek over zich heen op social media omdat ze hun zoontje slecht zou opvoeden. Ze heeft hem namelijk meegenomen naar een concert van Lil Kleine. En te zien is dat de jonge Dre enthousiast meerept met de teksten. Iemand zegt op Instagram, lekker handig om met je kind, terwijl zijn vader aan de drugs heeft gezeten, naar een rapper te gaan die over drank en drugs zingt en zelf ook drugs heeft gebruikt. Maar ja, misschien is het grootste probleem wel dat Lil Kleine is veroordeeld natuurlijk voor vrouwenmishandeling.
2: Ja, inderdaad, grappig, opvallend dat ze daarom hem of haar veroordelen. Want ja, Lil Kleine is wel voor grotere vergrijpen.
1: Ja, weet je wat ik ongelooflijk vind? Ik bedoel, ze gaan ook massaal naar die mafkees, die voorheen Kanye West, die de meest verschrikkelijke dingen heeft geroepen met Hitler aanbeden en weet ik van wat allemaal. Nou, Lil Kleine is een...
2: Populairder dan ooit, hè, op dit moment.
1: Populairder dan ooit, maar Thijs Reumer wordt helemaal afgebrand omdat hij online meisjes... Die heeft dus vastgezeten, worden helemaal... En hier gaan ze massaal aan hossen en springen.
2: Het is een hele rare tegenstelling.
1: Aan de hand. Het is de wereld op zijn kop, echt. Die bekende
2: bizar.
1: Nederlanders die ik op Instagram zag... hebben allemaal het hoogste woord gehad, hoe schandalig... dat die vrouw met die kop... tussen de deur en weet ik van wat allemaal. En ze staan nu allemaal in de rij voor een kaartje.
2: Ja, het is een hele rare tegenstelling. Ik vind het ook best bizar dat zij daar dan zoveel kritiek over krijgt. Dat is natuurlijk op zich wel logisch. Want maar dit is echt de wereld op zijn kop. Jij zegt dat heel goed.
1: Het is echt de wereld op zijn kop. Ik snap er helemaal niks van. Over mijn lijk dat ik ooit naar zo'n concert ga.
2: Nou, duidelijk. Waarvan achter? Ja, tijdens het WK voetbal hier... Gewoon 10:08.

0: King, de hits.
1: Nou, over Sweet Dreams gesproken. Ja, dat kan me voorstellen dat je daarvan droomt, toch? Nou, 250 nou, euro.
2: Absoluut. Vanavond gaan die Sweet Dreams zeker werken.
1: Nou ja, wie weet. Dat hopen we natuurlijk toch wel allemaal. Ja, raad of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En misschien win jij dan wel 250 euro. Het is vandaag nationale... Ja, hoe kom je erop? Ja, ik vind het wel knap voor bedacht weer van onze redactie. Een nationale modderdag is het vandaag.
2: Modderdag.
1: Modderdag. Ja, modderdag. Die bestaat.
2: Voor moeders die aanmodderen.

0: moet dan gelijk aan een mut aardappelen denken.
1: Aardappelen.
0: En 70 kilo.
1: 70 kilo. Ja, ik weet het nog van heel vroeg.
2: Maar wat doe je op Nationale Modderdag? Gaan we namens alle eentjes
0: gehad als varkens. Ja.
1: Leuk moddergevecht onderling, je weet het niet.
2: Okay.
1: Goed, die leuke hit van Mutt, dus Tiger Feet. Was dit een hit voor of na 1982? Stuur het in via de app van Radio 10.
0: En het nieuws met Gandeloren, wat zit er allemaal in?
3: Wat kun je beter doen als je de WK-wedstrijd Nederland-Marokko vanaf wil kijken? Je wekker zetten of doorhalen? Dat hoor je zo.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
10: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow,
16: kost je maar 3 minuten.
17: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja,

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Radio 10 met deze week, dus ook vandaag, jouw kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Volgend jaar, 6 april, staat hij in de Ziggo Dome. En jij misschien ook wel. Hoor je de oproep, reageer dan met een woordje tickets via de app van 10.
6: Maar is dat Radio 10 weer. In het noorden is het bewolkt, lekker puh. In de rest van het land zonnig. De temperatuur ligt tussen de 22 en 28 graden.
5: Wat onvriendelijk tegen het noorden.
7: En dan het Radio 10
6: verkeer. Nou, die zijn blij waarschijnlijk.
7: Er zijn 32 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogmade. 1 uur. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk. 1 uur en 17 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Gouwen. 49 minuten. Sterk als je erin staat.
5: 3 minuten over half 9. Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
8: Jeugdzorg wil meer pleegouders hebben, want het zijn er nu te weinig. Veel mensen stoppen ermee, waardoor kinderen die hulp nodig hebben nergens naartoe kunnen. Er is al jaren een lange wachtlijst.
7: Ik heb daar zoveel respect voor pleegouders. Ik vind dat zo mooi.
8: Ik zei laatst nog tegen mijn man, straks als de jongste het huis uit is, zou ik dat ook wel een tijd willen doen. Ik vind dat zo mooi. Dan denk ik, we hebben plek voor kinderen. Waarom vangen we die niet op dan?
7: Fantastisch, vind ik dat.
6: Ik heb wel weer een kanttekening dat ik weer van die vreselijke verhalen hoor. Dat het ook wel eens helemaal uit de hand kan
8: lopen. Ja, zeker, maar heel veel kinderen heel goed en liefdevol opgevangen.
7: Ja, het eigenlijk het grootste gedeelte. Ja. Dit zijn echt wel incidenten.
6: Dus pleegoudertekort dus.
8: Ja. De kans is groot dat je nu nog stormschade ontdekt, want vaak zien mensen het niet meteen. Bij Centraal Beheer, Nationale Nederlanden en Interpolis zijn het weekend al talloze meldingen binnengekomen over brandschade als gevolg van blikseminslag en schade door hagel, bijvoorbeeld aan dakramen of autodaken. Het advies is om je woning, je auto en je directe omgeving goed te controleren.
7: Nou, Landsmeer was weer landelijk nieuws, hè, want daar is een bliksem ingeslagen in een huis. Bij mij achter ook weer. Dat was vorige keer toen die plofkraak en nu
6: ik
7: dit.
6: Beelden gezien.
7: Nou, dat was zo ontzettend heftig. En het heftige vond ik ook. Het was een alleenstaande moeder met pleegkinderen. En dan denk ik, dan is dat dus weer net daar dat de bliksem inslaat. Het voelt zo ontzettend oneerlijk. Het hele huis was echt gewoon verwoest. Maar gelukkig, en dat is ook fijn dat er bestaat. Het is het hele dorp gemobiliseerd. Er is ook een donatieactie.
8: En hoe gaat het met die moeder en die kinderen dan?
7: Ik heb begrepen dat er geen gewonden zijn gevallen. En dat ze allemaal oké zijn. Maar die zijn natuurlijk ontzettend geschrokken en getraumatiseerd.
6: Dat inslaat.
7: Dat is toch, ja, je
6: maar
7: kan
6: ze
7: je
6: hebben
7: niet
6: dus door die crowdfunding hebben ze meer dan 30.000 euro al opgehaald.
7: Hebben ze nu al opgehaald. Dus dat is fantastisch. Ze hebben nog veel meer geld nodig. Maar heftig hoor, wat er gebeurt.
8: En wat te doen als je vannacht wil kijken naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Marokko? Doorhalen of toch je wekker zetten?
6: Ja, bijpakken.
8: De wedstrijd begint om 3 uur vannacht. Ja, zou zomaar kunnen duren tot 1 uur of 6. Slaapexperts zeggen dat je vooral niet moet doorhalen, maar wel zoveel mogelijk moet slapen in je normale ritme. Heel vroeg naar bed gaan, dat gaat vanavond waarschijnlijk niet werken. Dan krijg je waarschijnlijk plafonddienst. Je kunt het best op de gewone tijd naar bed gaan en dan je wekker op tijd zetten. En daarna dan toch nog even terug in bed als het kan. En als je het nou niet trekt, kun je morgen misschien een middagdutje doen. Laatste tip, blijf af van koffie, thee, alcohol of zwaar eten.
6: Nee, ik ben sowieso standaard wakker om 30:30.
8: Ja, ik maak het niet uit. Gewoon standaard lekker je tv aanzetten.
6: Absoluut kijken. Ja.
5: Vrouwtje?
7: Nou ja, ik ga pas kijken als mijn wekker gaat. Ik ga later.
5: Geef nou maar gewoon toe.
7: Nee, ik zit om 4 uur gewoon mijn wekker. En dan zet ik hem meteen aan. Ik ga er niet eerder voor
6: opstaan. Ik ga jou wakker bellen.
7: Nee.
6: Jij gaat kijken.
7: Ik zet mijn telefoon uit.
6: Nee.

0: het is 9:10 geweest.
1: Ranking de hits.
2: Ja, de hoogste tijd om weer lekker te gaan spelen doen we vandaag met Wendy uit Beek en Donk. Goedemorgen.
3: Hallo Wendy.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen Wendy, wat een leuke hobby heb jij. Nou, dit heb ik echt al heel lang niet gehoord. Misschien wel nooit.
3: Hoezo?
2: Nou, vertel Wendy, wat is jouw hobby?
4: Nou, tafeltennis bedoel je.
3: Ja. Oh, dat is toch te leuk
2: voor woorden. Vind ik ook heel leuk. Dit is toch echt
3: maar hoezo heb jij er nooit van gehoord? Dat is toch heel...
2: Ik heb wel eens van tafeltennis gehoord. Maar dat iemand de hele tijd als een hobby aan het tafeltennis is, vind ik leuk.
4: Ja, hobby, sport, maar ik doe het heel graag. Ja,
2: ja. Heb je zelf ook een tafel thuis?
4: Nee. Oh. Ja, ik heb wel een tafel, maar niet om de tafel te... Ja, nee.
3: Ja, ik baal als een stek. Ik heb hem bij mijn vorige woning laten staan als cadeautje aan de bewoners. Maar ik ben echt heel fanatiek. Ben jij ook zo fanatiek?
4: Nou, valt mee. Kan ooit, maar... Ja.
0: Okay.
4: Maar
0: doe jij aan tafeltennis, Gordon? Ja, ik ben pingponger.
2: Ik ben hier ook helemaal verbaasd.
3: Nee, geef mij een paar ballen en ik ben er goed mee.
2: Nee, dat weten we. Maar goed, Wendy, ik hoop dat je wel wat fanatieker bent met het spel Ranking de Hits. Want er staat serieus geld op het spel. 250 euro. Je hoorde net al dit liedje. De vraag daarbij was dit een hit voor of na 1982, Wendy?
4: Ja, ver daarvoor.
2: Ver daarvoor.
3: Ja.
2: Dat klopt. Uit 1974 namelijk was dat Mud met Tiger Feet. Wat lekker. Ja. Eerste 50 euro heb je al in de portemonnee. In totaal maak je kans op 250 euro. Je kunt geen fouten maken. Je moet echt in één rechte streep door naar het einde. Als je een fout maakt, dan houdt het spel op. Dat weet je.
3: Net zoals het Nederlands elftal.
2: Ja, zo gaat het. Het is alleen maar knock-out op dit moment.
4: Knock-out,
2: we gaan door. Voor 100 euro was dit een hit voor of na 1974?
3: Dat is ook wel heel makkelijk, hoor.
2: Dat is niet zo moeilijk, nee.
3: Jeetje,
2: ja, zei jij.
3: Dat was het NOS-journaal in gemakkelijke taal.
2: Heel goed.
3: 1989. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Heel goed gedaan, Wendy.
4: Ja.
3: 100 euro, stop of doorgaan?
4: Ik ga door tot het eind.
2: Ja, okay. Door tot het bittere eind.
3: Zou ik ook
2: voor 150 euro. Was dit een hit voor of na 1989?
3: Appeltje.
4: Ik denk hem na.
3: Dat heb jij helemaal goed, lieve schat. Jawel. Ik wilde het nog spannend houden.
2: Ja,
3: maar
2: de spanning
3: niet
2: er
3: doen.
2: Niet in.
3: Nee,
2: keer.
3: We gaan
2: er
3: even. 1998 was het Lighthouse Family met High. Nou, High kennen we zijn, hoor. 150 euro. Stop of doorgaan?
4: Doorgaan.
2: Ja, tot het bittere eind, zei ze. Het laatste fragment voor 250 euro. Dit is het moment. Was het een hit voor of na? Dit dus, was dit een hit?

0: Vond dit wel een van de makkelijkste opgaven.
1: Ze moet het eerst nog doen, ik hoorde.
0: Ja, nou, weet ik. Ja. Wendy, nou, je kan dit.
2: Ik hoop het. Dit weet ik echt niet zeker. Ik denk net iets daarna.
0: Oh, wat goed!
1: Ontzettend goed. Ik ben hier zo ontzettend blij voor je. €250.
2: Oh, hartelijk
1: gefeliciteerd.
0: En eventjes, het was Kelly Clarkson uit 2005 met Since You've Been Gone. Heel goed gedaan weer.
1: Oh,
0: heel
1: leuk. Goed. Onze tafeltenniskampioen Wendy.
2: Nou, kampioen.
0: Nou, dat zijn heel veel balletjes die ik heb van die pingpongballetjes, hoor.
2: Ja, zeker
1: weten. Wat ga je ermee doen?
0: Nou, ik heb een bar. Ik ken een bar in Amsterdam. Daar doen ze hele rare dingen met.
2: Nou.
1: Wat ga je ermee doen, Wendy?
2: Ik denk dat ik uit eten of zo. Of leuke dingen in ieder geval.
1: Gewoon leuke dingen. Nou, van harte gefeliciteerd. En fijne dag vandaag, Wendy.
0: Dag, Wendy.
2: Dankjewel.

0: morgen weer.
1: Tot morgen.
2: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
6: Plintenfabriek.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Voor elke stijl de juiste afwerking.
6: Plintenfabriek.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
9: Play.
10: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
9: Doei.
10: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
9: Hamster.
8: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
17: I am Vaiana of Motunui.
18: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
19: See her light up the night in the sea. She calls me.
1: The ocean chose you.
18: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: donders mooi. Welkom. Maandagmorgen met een uur lang alleen maar meezingers. Zometeen het Savre Duo en Meewoed voor je. Maar eerst het laatste nieuws. Hannelore, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt. Dat staat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na 4 dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaag gehaald. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat meldt Omroep Gelderland. Het is alleen onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er verder door in de problemen komt. En steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150. Dat meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. En dan het radioteam weer in het oosten bewolkt met af en toe een bui. Verder droog en zonnig. Vanmiddag overal zonnig. En het wordt warm. 22 tot 28 graden.
0: 35 vertragingen gemeld op Flitsmeister. En dit zijn de 3 langste. A4 Rotterdam-Amsterdam voor Hoogmade 1 uur. De A20 Hoefolland-Gouda voor Gouwen 36. En de A50 Os-Arnhem voor Grijzoord. Een vertraging van 30 minuten.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Deze week. Deze

Night van het Savory Duo en daarvoor Late Night van Maywood. Het zijn toch termen die ons bezighouden vandaag. Waarom Play the Life, het Nederlands elftal, zo laat tegen Marokko overnacht om 3 uur. Maar het zijn dingen die komen later vandaag. Het is maandagmorgen en na een week, 2 weken lang vol met muziek uit de jaren 80 en 90. Vandaag gewoon weer de orde van de dag. En zoals elke morgen tussen 9 en 10. Alleen maar meezingers in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Met zometeen voor je Chumbawamba. Man for Man komt eraan, maar eerst One Draw. Ruimbaan.

Guilty Pleasure Party. Elke morgen tussen 9 en 10 op Radio 10 met Chumba Wamba en Tum Tum Bing. En het grappige is, het wordt helemaal nergens in het liedje gezongen. Maar wat een kroegtrek is dit, hè? Misschien sta je vannacht om 3 uur met een alcoholvrij biertje in je hand te kijken naar het voetbal. En dan komt die oerkreet eruit. Oh jongens, het is maandagmorgen, vandaag maximaal 28 graden. En volgens André Hazes is het een bloed.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.

0: 10.000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Helene Fischer komt eraan en ook Jimmy Cliff zometeen op Radio 10. Op een dag dat in het oosten nog steeds bewolking hangt, af en toe ook een bui valt. Verder is het droog en zonnig. Vandaag 22 tot 28 graden en vanmiddag schijnt overal de zon weer. Dan de vertragingen gemeld door Flitsmeister. Het zijn de 18. En dit zijn de drie langste. De A2 in Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, een half uur. A4

Sister Sledge en We Are Family. En over families gesproken, wist je dat er in Nederland 320.000 verschillende familienamen zijn? En toch kom je overal weer de Jong en Jansen tegen. De Jong staat ook bovenaan. 80.000 naamdragers in Nederland. Ik heb even gekeken naar Konkman, in mijn geval. 7.000 mensen hebben die namen. Dat is zo'n grofweg zo'n 2.500 tot 3.000 families. En er zijn ook achternamen die nog maar door één gezin of één persoon worden gedragen. Zoals John. 250 mensen in Nederland hebben die achternaam. En er was er ook eentje in Australië. Wat denk je? Olivia Newton-John. Ligt voor de

gesprek waarover Bianca stuurt. Hoi hoi, goedemorgen. Het valt me nu pas op dat Ilo meezingt bij Senna Doe met Olivia Newton-John. Wat grappig dat je dat pas na jaren hoort, inderdaad. Ja, nooit te oud om te leren en nooit te oud om te ontdekken. Het is de zomer van 10, vandaag maximaal 28 graden. Tijd voor twee Hulpse dames. Oh, heerlijk dit toch. Ga voor je zingen. Baccarat, yes sir, I can boogie.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
1: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op Toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Ja, een hele goede morgen. Zometeen hoor je waar wij op maandagmorgen 12 minuten langer over doen. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
16: Goedemorgen. Het Nederlandse leger gaat

0: jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden ingezet. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken, en dat is een gevaar voor de voedselveiligheid, maar ook voor de volksgezondheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij een steekpartij in Haaksbergen bij Enschede is gisteravond iemand gewond geraakt, melden regionale media. Bij een woning werd het slachtoffer in zijn arm gestoken. Over de aanleiding is nog niks bekendgemaakt. De politie heeft wel een verdachte opgepakt. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was namelijk een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd heel vriendelijk door de politie naar huis gebracht. En daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto had meegenomen. Foei. Het weer in het oosten is bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig bij 22 tot 28 graden. En vanmiddag, mooi nieuws, schijnt overal de zon.
1: 13 vertragingen gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de 3 langste. A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 26 minuten. De A4 richting Amsterdam voor Zoetewoude-Rijndijk, 38. En de A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Gouwe. Een vertraging daarvan 17 minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Radio 10.

De tropische verrassing op deze maandagmorgen was Rhythm Divine van Rick Iglesias op Radio 10. En het kan zomaar zijn dat je hem vanavond ziet, vannacht ziet bij de wedstrijd in een oranje shirt. Want ook Enrique zit momenteel in het Mexicaanse Monterrey. Dat gaf hij gisteravond een show, dus misschien ziet hij ergens in een hoekje wel in het stadion de komende nacht. Ja, goedemorgen, 10 minuten over 10. Lekkere koffie vandaag, zonder ijs een keer. Wat kunnen een beetje bijkomen na de hitte van de afgelopen dagen? Geen plaknachten meer. Ach, wat heerlijk. Hebben we nog iets om over te klagen? Nou, misschien dat de wedstrijd om 3 uur vannacht pas is. Maar goed. Trouwens, hoe lang heb jij vanmorgen in de badkamer gestaan? Lang? Blijkt uit onderzoek dat wij Nederlanders op maandagmorgen 12 minuten langer in de badkamer staan om ons mentaal voor te bereiden op de nieuwe week. En het is ook uitstelgedrag, want zolang je in die badkamer staat is de maandag nog niet begonnen. Nou, ik kan je vertellen, ondertussen 11 minuten over 10. Tijd om de dag lekker te beginnen met meezingers. Pink zometeen, maar eerst More Than A Woman.

0: Abracadabra. Van de Steve Miller Band op Radio 10. En deze week maak je kans op
1: tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: Ja, je hoeft niet te wachten tot vannacht om te winnen. Je kan ze nu al winnen. Hoor je de oproep voorbij komen? Stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. Op je smartphone, je kunt dus gratis downloaden. En kom je in de uitzending, dan win je dus 2 tickets van 10... voor zijn optreden in de Ziggo Dome op 6 april volgend jaar. Dus zodra je de oproep hoort, maak je kans op tickets voor Eros Ramazzotti. En dan is hier de man die in België nog steeds Stefke Mirakel wordt genoemd. Stevie Wonder en I Wish op Radio 10.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20%

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Martijn Koopman.
9: Ja, prachtige zomerdag vandaag. Vanmiddag volop zon en temperatuur maximaal 28 graden. Heerlijk. Maar eerst is dit UB40.

0: Radio 10 Nazareth hoorde je met Love Hurt.
1: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: Ja, deze hele week. En we hebben contact met Shawnee Heid, 31 jaar uit Amersfoort. Een hele goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Hoe is het met jouw Italiaans?
2: Ja, best redelijk. Ik kan niet zeggen dat ik het vloeiend spreekwoord versta veel. Ik heb een half jaar in Bologna gewoond en daar wel het een en ander opgepikt.
0: Oh, wat leuk, Bologna. Daar ben ik laatst nog geweest voor Martijn Around the World.
2: Heerlijk eten.
0: Heerlijk eten, daar was ik zelf net zeggen. Ja. Ik ben nog steeds aan het uitbuiken, maar het was een heerlijke stad. Zeg, Shawnee, je hebt de oproep gehoord voor Eros Ramazzotti. Je hebt tickets gestuurd via de Radio 10-app en je bent in de uitzending. Dus van harte gefeliciteerd.
2: Yay!
0: Jij hebt te pakken 2 tickets van 10 voor het concert van Eros Ramazzotti. 6 april volgend jaar in de Ziggo Dome.

0: Dance Away van Roxy Music op Radio 10.
1: Tickets, tickets, tickets, tickets, tickets.
0: Ja, gaat hij heeft tickets, tickets, tickets, tickets, tickets gestuurd inderdaad. Pas als je de oproep hoort. Ja, precies. Als je de oproep hoort voor Eros Ramazzotti, stuur dan pas tickets. Dan mag je kans.

0: Onze anchorman van het nieuws, een hele goedemorgen, Nicola Ruijs.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij zo meteen om 11 uur voor de hele natie in petto?
1: Nou, ik heb een beetje de oplossing op een grote vraag. Hoeveel fooi geef je? Geef je geen fooi als het slecht was? Ik ga alles zo vertellen.
0: Oké, heel belangrijk om te weten.
1: Heel erg.
0: Absoluut. Zometeen Matthew Wilder, Break My Stride, maar eerst...

0: het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster...

0: letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Find your joy met de last-minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Je hoort er zometeen 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4 keer 1 met onder andere een mierzoet liedje. Maar eerst Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Tijdens de coronapandemie was er geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vandaag voor de corona-enquêtecommissie. Ze vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen, in het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werkten kregen die. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie die is. Het is een man van 56 zonder vaste wonen verblijfplaats. Het lichaam lag op het strand bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En fooigevend is een dingetje. Het blijft lastig. Nederlanders zijn zelfs iets zuiniger geworden afgelopen jaar. Gemiddeld geven we nu

0: 8,5% fooi tegen 9% vorig jaar. De vuistregel is zo'n 10%, maar afronden naar boven, dat is ook al vaak prima. De horeca zelf is er duidelijk over. Fooi hoef je niet te geven, maar een paar euro extra als de bediening top was, dat maakt iemands dag wel een stuk leuker. Maar ja, dan vraag je natuurlijk af, waarom zijn we minder gul geworden? Nou, de horeca is sowieso een stuk duurder geworden, dus de fooi tikt ook harder aan. En heel opvallend, en daar ben ik het wel mee eens, die betaalautomaten die meteen om 5, 10 of 15% fooi vragen, die zorgen ervoor dat mensen juist minder fooi geven, omdat ze het hartstikke dwingend vinden.
1: Oh ja, precies. Inderdaad, Belgen geven trouwens minder fooi dan Nederlanders. Wist je dat?
0: Nee, dat
1: is niet. Dat is echt zo, ja. Dus ik vind nog steeds een beetje, maar 10% erbovenop als het een beetje schappelijk is. En servicegoed is, vind ik wel belangrijk.
0: Dat is wel belangrijk. Ja, maar ja, ze zeggen zelf ook, als het niet goed was, dan hoef je ook niet te geven. Hè?
1: Reken ik helemaal niet af.
0: Daar ren je gewoon weg. Maar jij, goede tip. Goed, het weer in het hele land schijnt de zon. Het is 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. En vannacht, joh, geen plaknachten. Het koelt af van 12 tot 16 graden.
1: 9 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp een kwartier. A4 Den Haag Amsterdam voor Roelof aan het Sveen een half uur. En de A67 Venlo Eindhoven voor Leenderheide / Randweg N2. Auto met pannen daar, vertraging 37 minuten.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

minuten over 11 en er zitten er 4 digitale enen in de klokken. Dat betekent dat je 4 allergrootste hits hoort, namelijk een 4x1 artiest die op de eerste plek van een officiële hitlijst hebben gestaan. En ja, je hebt koosnaampjes en je hebt koosnaampjes. Schatje is leuk of mijn allesie, zeggen ze ook wel eens. Ik zeg wel eens schatje patati. Dan kan ze lekker schatje patati, zullen we koken? Weet je dat? Toen Levi Stubbs van de Four Tops zijn tekstblaadje kreeg, stonden daar de woorden sugar pie en honey bunch. En het glazuur spatte spontaan van zijn tanden. Hij haatte dit mierzoete liedje. Ja, de producers zeiden, je moet het toch opnemen. En uiteindelijk werd het een dikke nummer 1 voor de Four Tops. Je hoort ze zo meteen. Maar eerst gaan we naar de nummer 1.

Als je nu een partner een berichtje stuurt, dan begint met Sugar Pie. Hi Sugar Pie. Honey Bunch. Schatty patatty inderdaad. De Four Tops, hun dikke nummer 1. Het hoorde je bij Radio 10 en 4x1. I Can't Help Myself. Zometeen It's a Beautiful Day van U2. Maar eerst gaan we naar de nummer 1 in Amerika en Canada. Het gebeurde in 1982 voor ABC.

0: stonden op nummer 1 onder andere in Italië, Noorwegen en bij ons in Nederland. U2 en A Beautiful Day was de vierde en de laatste vandaag in 4x1. Alles mag op 10. En het gaat gebeuren. Zometeen na 12 uur Jeroen Nieuwenhuizen met Alles mag op maandag. Jeroen heeft een lege playlist, is op zoek naar muziek. Dus de vraag aan jou is, wat wil je zometeen horen na 12 uur? Laat het weten via de gratis app van Radio 10. En de eerste is zometeen de Bammerammer. Een liedje met lekker veel pit. Een lekkere, vrolijke track. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Guess.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Martijn Koopman. Laat weten wat Jeroen kan draaien zometeen en alles mag. Geef het door via de gratis app van Radio 10. En dit is de Police.

0: nieuws, want hij is binnen. Jeroen Nieuwenhuizen!
1: Nou.
0: Hoe gaat het met je kerel?
1: Ja, gaat prima, jongen. Ja?
0: Naar de hitte van vorige week.
1: Wat een applaus voor iemand die een uur bijna niks gaat doen. Nee, ik laat het weer aan jou over natuurlijk als je luistert. Wat gaan we draaien?
0: Ja, geef het door via de gratis app van Radio 10. Maar zie het wel als een tractatie voor jezelf, maar ook voor anderen.
1: En ik zeg dan niks, maar een beetje gekscheren natuurlijk met de dirigent. Hè. We doen het samen en we gaan echt alle kanten op. Heb je geen inspiratie, kijk eens in de top 4000. Of pak even lekker die guilty pleasure lijst erbij. Of misschien hang je nog wel in de 80's en 90's van vorige week. Dat je dacht, dat was leuk.
0: Schreef het door via de gratis app van Radio 10. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. Dus niet dit. Moet een liedje zijn met
1: een
0: extra.
1: Nee, een beetje meer energie. Hè.
0: Ja, inderdaad. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de
1: Bammerammer broodrommel.
0: Misschien probeer je het vandaag voor de eerste keer. Doe het een keer. Jeroen is een aardige gozer. En je wil graag opzadelen met leuke muziek. Bluff en de Counting Crows nu voor je op Radio 10. Ik kan...

Jeroen druk bezig is met het kiezen van de pannenrammer. Hij is er nog niet uit. Je hoort zo meteen net na 12 uur wat het geworden is om de lunch mee te beginnen. Kun je je favoriete liedjes blijven doorgeven? Doe dat via de gratis app van Radio 10. Stel, je bent helemaal naar België gereisd. De apparatuur staat al aan, de make-up zit op je gezicht. En dan plonsterde de plons. Gebeurde Katy Perry dit weekend. Ze zou optreden bij het festival Wechter Boutique. Alleen het werd gecanceld omdat er onweer aankwam. En het mooie is, nu komt ze het goed maken. Change the Rhythm, dit is Katy Perry.

0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee.

0: Hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
1: Plintenfabriek.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: WNL.
1: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.

0: via de app van Radio 10. Maar eerst even het nieuws, Nicola Ruijs.
1: Goedemiddag. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars, Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat dan vooral om schade door hagel aan dakramen en aan auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man het hoofddorp voor de rechter staat. Zij zaten samen in een kinderporno-chatbox. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je dus nu ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs of Londen. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelingen-examens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. Die examens die worden allemaal later ingehaald. Ja, dan het weer nu. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 in het zuiden. Vannacht, lekker, koelt het flink af naar 12 tot 16 graden.
0: Dankjewel. Dan kijken we naar de weg. Er zijn vertragingen op de volgende wegen. Er zijn er 14 in totaal trouwens. De top 3, A12, Oberhausen, Arnhem voor Duiven, 18 minuten. A12, Utrecht, Den Haag voor Nieuwebrug, 14. En A15, Gorkum, Nijmegen voor Bemmel, ook een kwartiertje.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen.

0: ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Radio 10.
3: De zomer van 10.
4: Jeroen Nieuwenhuizen.
5: Maandagmiddag gaan we beginnen met Marjon.
6: Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Jij zit in de geestelijke gezondheidszorg.
6: Ja, ik werk daar in de verslavingszorg. Ja, ja. Klopt.
5: Hoe staat het met de geestelijke gezondheid in Nederland?
6: Nou, de wachtlijsten mochten wel wat korter wat mij betreft.
5: Ja. Wat is de meest voorkomende verslaving op dit moment?
6: Alcohol komt toch wel regelmatig voorbij. Ja.
5: Ja,
6: we behandelen alle verslavingen.
5: Schermverslaving ook?
6: Ja.
5: Ja, ja.
6: Ja.
5: Nico.
7: Ja.
5: Ja, dat is wel voor jou.
7: Ik zat even onbeschermd kijken, sorry.
5: Ja, maar dat is er weer een nieuwe verslaving bij natuurlijk, hè. Mensen die de hele dag op die telefoon zitten. Ja, heb je ook last
6: van? Ja, zeker. Ja.
5: Nou ja, goed. Je hebt je boterham erbij verdiend. Ja, toch? Ja, nou, dan gaan we die ook eens even beleggen ook, hè. Kijken wat erop komt.

0: wat heb ik erop? Ik heb 2 broodjes met kaas, eentje met ham en een gekookt eitje.
1: Heerlijk. En ja. Er willen wat fijns bij op Radio 10 natuurlijk. Wat gaan we draaien?
0: Shy Coltrane met Go Like Elijah.
2: Radio 10, bam en rammer!

0: Echt een Sun Club Summer Jam, die was lekker. Ja, die draaiden we natuurlijk ook eventjes voor Peter, die had daar zin in. En daarvoor, de Panorama Go Like Elijah, Shy Coltrane, kwam van Marjon.
1: Ja, Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, na 2 weken 80's en 90's lijsten is het weer ja, orde van de dag natuurlijk gewoon. Hè. We gaan weer normaal doen. En dat betekent een uur lang alles mag. Dat doen we elke middag vanaf 12 uur. En dan daarna nog een uurtje lunchshow. En dan ook de top 4000 quiz zit erin.
2: Spannend.
0: Dan ga ik dikke 10 uitdelen.
2: Leuk.
0: We pakken even wat nieuws erbij op deze maandag de 29e van juni. Sinds zaterdagavond 7 uur is er niets meer vernomen van een 26-jarige shorttracker Sven Roes. De politie is aan het onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een vermissing. Collega's van onder Olympisch kampioen Alexandra Velsenboer en Jess van Trout maken zich zorgen. Ze delen een oproep om naar hem uit te kijken. Dus vandaar dat ik het ook nog even een keertje voorlees, want het is echt een heel raar verhaal.
2: Hij rijdt in zo'n gesponsorde, bestickerde Team NL-auto. Dus als je die ergens ziet staan, dat is ook makkelijk te herkennen.
0: Ja, zou erom moeten vallen, hè?
2: Ja, zou je denken, ja, een heel vaag verhaal. Hoop dat hij goed terechtkomt.
0: Het is officieel, we hebben het record van de langste hittegolf ooit in juni verbroken. Gisteren werden de 11 dagen aangetikt. En als het vandaag weer 25 graden wordt in de wereld, dan tellen we er nog een dagje bij. Volgende week gaan we trouwens weer richting de 30 graden.
2: Ja, ik vind het heerlijk.
0: Ja, het is wel lekker. Maar die 6, 37 graden, dat is voor niemand goed.
2: Nee,
0: je merkt dat toch gewoon ook. Op een moment gaat de hele energie uit de hele samenleving. Toch ook bij jezelf. Bedoel, heb jij dan nog zin om dingen te doen?
2: Nee, want als nou ook weer iedere graad omhoog boven de 32 graden... was 3% minder arbeidsproductiviteit.
0: Dat vind ik ook niet zo raar ook.
2: Dat is gelijk aan een staking.
0: Wij wonen in een land waar dat niet gebruikelijk is, weet je. Kijk, in Spanje zeggen ze dat, hoor, we zijn voor luie flikkers. Gaan tussen de middag liggen slapen.
2: Ga slapen, ja.
0: Het is gek als je in Zuid-Spanje woont en het is daar 40 graden. Dan ga je overdag even niks doen.
2: Nee, precies.
0: Dan pak je hem s'avonds lekker op.
2: Ja.
0: Als het een beetje afkoelt, mag het. We gaan het zien. Vannacht, over vooruitkijken gesproken. Om 3 uur trapt natuurlijk Oranje af tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. Waar het ook heerlijk 36 graden is.
2: 36 graden.
0: S'avonds. Ze liggen nog lekker op één hoor te ronken, want het is daar 8 uur vroeger. Koeman zegt over een fitte selectie te beschikken. Dus alles zijn staan op groen om de volgende ronde te halen. En daarna is het gewoon een walk in the park, toch?
2: Ja, dan even Canada pakken, dan Frankrijk en dan...
0: Precies, en dan gewoon weer tegenover Messi staan. En dan is de, geef die bokaal maar aan Messi.
2: Je moet die wedstrijd alleen even uitspelen, dat is alles.
0: Ja. Goed, doorhalen of vroeg opstaan? Dat is de vraag die al rondgonst de hele dag. Nou, Nico, wat ga jij doen?
2: Ik ga vanavond om 9:00 naar bed. En dan die wekker om 4:45. En dan na 5 ook nog eventjes proberen.
0: Ja.
2: Althans, dat is plan.
0: Dat is mijn plan ook.
2: Ja?
0: Ja, dat is mijn plan. Als we opblijven, dan gaan we hem niet uitzetten, denk ik. Ik heb Kimberly hier ook zitten. Ga jij doen? Of kijk je helemaal niet?
3: Jazeker wel. Nee, ja, exact dat. Ik denk niet dat ik naar de kroeg ga om 2:30, want ik moet gewoon weer werken 's morgens.
0: Ja.
3: Maar ik zet de wekker, ik denk 2:30 inderdaad. En dan in mijn eentje met de rest van de familie op de app.
0: Ja, ja precies. Nou ja, goed, als je
3: ik
0: nu
3: ben
0: ook...
3: nerveus.
0: Vind je spannend? Ja, wat wordt het? Wat wordt het?
3: Ja, ik denk 2-1. Ik hoop 3-1.
0: Ja.
3: Maar ik weet het niet.
0: Nico?
2: 4-1 voor Nederland.
0: Oeh, dat is positief. Dat is positief. Ja, ik hou het ook voor 2-1 voor Nederland. Omdat we eigenlijk altijd tegen die gasten met 2-1 eindigen. Of het is 1-2.
3: Toen hadden we Bobby niet, hè?
0: Ja, oké.
2: Stel hoor.
0: We gaan het allemaal zien. En als je nu de app van je telefoon even opent van Radio 10. En je gaat zo even wat laten. Nou, aan mij laten weten wat ik moet gaan draaien. Dan kun je ook meteen even doorgeven of je opstaat.
2: Ja.
0: Of wakker blijft.
2: Of anders morgen de samenvatting kijkt.
0: Dat kan natuurlijk ook nog, ja. Maar goed, dan is er wel een beetje de spanning eraf. In principe. Ik vind altijd een beetje een monster aan de maaltijd. Daar heb ik nog geen zin in. Zeg, we gaan beginnen met. We waren er ook al even mee bezig, natuurlijk, al er al 2. En wat komt daarbij, Bert?
4: Hoi, Jeroen, Bert.
0: Ja.
4: Zou je in het kader van Alles Mag op Maandag Ottawa willen draaien met DISCO? Alvast bedankt. Hoi, hoi.
0: Die is gezellig, Bert. Doen we zo.
5: Ja, natuurlijk vandaag voor onze jongens in Mexico. Natuurlijk, wij houden van Oranje. Uit de zonnig Purmerend voor de jongens in Mexico. Groetjes van Ruud.
0: Yo, Ruud.
5: Kom op, jongens, vannacht. Yeah.

0: Dat zijn ze, de platen die we van harte welkom heten hier in ons fijne onderdeel. Het heet... Alles mag, alles mag, alles mag op maandag. Ja, heb je ook nog een leuk idee? Kom dan snel door. Hey Greet.
1: Goedemiddag luisteraars, Radio Jean. Graag yes, an owner of a lonely heart.
0: Yes, die doen we zo meteen. Eerst even kijken wat Piet wil. Hallo, Piet.
2: Ik zou graag Loren Degel horen met UC. Daar zou ik helemaal blij mee wezen. Nou, bijvoorbeeld dan Piet Monster.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
15: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go
19: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
20: Jeroen Nieuwenhuizen. Alles mag op maandag. Hey Greet, daar is hij hoor.
21: Yes!

0: Het was ook een lekkere welkome plaat hier. En alles mag ervoor van Greet. Yes, owner of a lonely heart. Die kan ook altijd. Toch? Vind het wel hoor.
1: Alles mag op maandag.
0: Maar die tijd tikt alweer weg. Ja, het gaat snel de tijd, hè, bij alles mag. Wil je nog wat aanvragen, wees er snel bij. Dat deed ook Robert. Hallo.
2: Jeroentje, fijne gozer.
0: Hi.
2: Ken jij voor mij en vele anderen die het nog erg heet hebben vanille ijs draaien? Kennen we een beetje afkoelen? Hey, bedankt en een fijne dag.
0: Yo, ja, ook. Doen we zo meteen even.
3: Hey, goedemiddag. Stefan hier voor alles wat deze mooie maandag. Terug naar de Miami Vice tijd.
0: Ja.
3: Don Johnson. Heartbeat.
0: Oeh.
3: Lekker.
0: Ja, man.

0: met Jeroen Nieuwenhuizen. Radio 10.
1: Oh, dit is een lekker nummer.
2: Matter in a club down in Oslo. Oh, where you drink champagne. It is just that terrible. She walked up to me

0: Lola van de Kinks, aangevraagd door Lola. Ze zijn er alleen niet bij waarom. Alles mag op 10. Oké, nog tijd voor eentje. Het moet wel een knijter zijn. Sjaak?
1: In het kader van Alles Mag op maandag zou ik graag Omi met cheerleader willen.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Grazie. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Yeah. Informatie radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus: aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.

0: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
1: Plintenfabriek.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Voor elke stijl de juiste afwerking.
1: Plintenfabriek.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem.

0: Big Adios.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
2: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Zometeen nog een uurtje. Jeroen Afternoon, de lunchshow van Radio 10 met onder andere de Top 4000 quiz. Doe lekker mee. Nu is het nieuws. Hier is Nicola Rehuis.
2: Goedemiddag. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel veel moeite mee. Het kwam volgens haar neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok wel heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch heeft ze nooit aan aftreden gedacht. Door een stroomstoring liggen de treinen van Rotterdam naar het zuiden plat. Er is brand geweest in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion, oftewel de Kuip. En de problemen gaan nog de hele dag en avond duren. Er gaan wel wat bussen van Rotterdam naar het zuiden, maar waarschijnlijk is dat niet genoeg voor iedereen. De verzekeraars hebben het na het onweer van afgelopen weekend een stuk drukker met schades dan een week geleden, toen het ook al flink losging in ons land. Vooral de hagelstenen zo groot als pingpongballen, of zoals we hier in het gooi zeggen, golfballen, die hebben een hoop stuk gemaakt. Bijvoorbeeld aan auto's en dakramen. Het schadebedrag gaat al over het miljoen heen.
1: Jij hebt ook een poffertje spannen, hè, voor de deur staan.
2: Meerdere poffertjes spannen. Nee, ja. Super zonde.
1: Wat ellendig is dat. Bij jou in de buurt helemaal, hè? Overal.
2: Precies waar het overheen ging. En ik was ook niet de enige. Het parkeerterrein stond helemaal vol met kapotte auto's. Nou ja. Het is wat is. Hey, over schade gesproken. De grote steden in ons land maken zich op voor het WK-duel tussen Nederland en Marokko. Ze hopen dat het op straat vooral gezellig is. Maar

0: houden ook rekening met onrust. In onder meer Amsterdam, Den Haag en Utrecht en ook Rotterdam zijn ze op verschillende situaties voorbereid. Is er ook extra politie aanwezig? Cafés mogen in sommige gevallen langer open blijven om de drukte op te vangen. De aftrap, weten we allemaal, is vannacht om 3:00. Trenteam weer nog, zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Vannacht dan verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
1: Oké, dankjewel. Dan zijn de vertragingen 10 in totaal. En het is druk vooral op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens 15 minuten. En de A12 Oberhausen Arnhem voor Duiven ook 15 minuten door voorwerpen op de weg. A15 nog Nijmegen-Gorkum voor Leerdam, daar 20 minuten vertraging.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
4: De zomer van 10.
5: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Nas, Who's That Girl. Aanstaande vrijdag wordt haar album Confessions 2 gelanceerd. En in aanloop daarnaartoe gaf ze een interview aan Graham Norton. Hierin was ze een beetje geheimzinnig, maar ze hintte wel op iets groots in de zomer van 2027. En Graham vroeg of dat in Engeland zou zijn, en daar lijkt het wel op. Iets met Glastonbury Festival, zou zo kunnen. Ja, ja. Daar gaan we weer.
1: De top 4000 quiz.
0: Juist. En zometeen krijg je van ons de kans om 4 prijzen te verdienen als je meespeelt met de top 4000 quiz. 4 vragen over platen uit die lijst. En dan zeg je, de top 4000 was daarna weer. Eind van het jaar zenden we die altijd uit. Mocht je nieuws hebben, Radio 10, iets om eruit te kijken, kan ik je wel vertellen. Er staan dus 4000 fantastische platen in. En het schiet alle kanten op. Hè. Allerlei decennia zijn vertegenwoordigd in die lijst. Dus heb je een beetje verstand voor popmuziek, de grootste is aller tijden, dan is dit je moment om jezelf aan te melden. En dat doe je door antwoord te geven op de oefenvraag. En die kun je zo meteen sturen via de app van Radio 10. Let op, volle maandag dus. Hè. Wie staat er nou in de top 4000 met de hit Can't Fight the Moonlight? Can't Fight the Moonlight, van wie is dat ook alweer? Als je dat weet, dan pak je nu de app van Radio 10. En dan stuur je het zo snel mogelijk. Als je antwoord goed, dan kun je meespelen. En dat gaan we doen over ongeveer, pak een beet, gooi hem weg, leg hem neer. 8 minuten, ja. Na Sheryl Crow, All I Wanna Do. En deze is van de Tramps, Disco Inferno. Op Radio 10.

0: Crow met All I Wanna Do. Een zonsopgang over Santa Monica Boulevard. Dat zal blij gezicht hebben gebracht bij de Canadezen. Die wonnen gisteren in Los Angeles hun eerste knockoutwedstrijd van het WK. En zij zijn zaterdag tegenstander van of Oranje of Oranje.
1: Ja, kijk, zo moet het, hè?
0: Nee, jij moet positief erin staan. Of Marokko natuurlijk. Hè. Eerst maar eens even kijken wat er vannacht gaat gebeuren. Vanaf 3 uur. Ja, goed. Ik heb wel zin in een spelletje.
2: We doen het zo. We beginnen met een quiz. Vinden jullie dat leuk?
0: Ja, dat zeg ik net. Ja, gaan we doen. Even lekker een quizje spelen.
3: Top 4000. De Top 4000-quiz.
0: Spelen wij met Melody. Goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
0: Je hebt lekker boodschapjes gedaan in Duitsland.
4: Dat klopt inderdaad.
0: Ja, maar je komt uit Soesterberg. Dat is toch best wel een draai dan?
4: Ja, dat klopt. Maar ik hoef niet te rijden. Mijn man die rijdt. Dus
0: oh, oké. Okay. Wat brengt nou zoveel voordeel dat je dan helemaal in Duitsland boodschappen gaat doen?
4: Nou ja, het is niet alleen het voordeel, het is ook gewoon gezellig met z'n tweetjes.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, dat klopt. Ja, goed. Ja, het lijkt ook wel de boodschap of er diamantjes in verstopt zitten tegenwoordig. Hè? Dat je denkt, van, ja. Dat moet toch wel met deze prijzen. Het kan niet anders.
4: Daar heb je gelijk in.
0: Ja. Zeg, we hebben 4 prijzen voor je te verdienen hier in onze Top 4000 quiz. Eerst even die oefenvraag beantwoorden. Wie staat er in de Top 4000 met Can Fight the Moonlight?
4: Dat is
0: Leon Rimes. Zeker, ja, in het kader van de volle maan die we vannacht krijgen. En dan, let goed op. Als je alle 4 vragen goed beantwoord, krijg je alle prijzen. Lukt het niet helemaal, dan kijken we naar wat je wel goed had.
4: Oké, ben benieuwd.
0: Ja, gaan we.
3: Vraag 1.
0: Nou, laten we er eens even rustig in komen met een lekker muziekje. Ben je een beetje tekstvast? Kun je een beetje tekst onthouden en zo van liedjes?
4: Ja.
0: Ja, oké.
4: Okay, dat
0: ga ik een fragmentje instarten. En waar hij ophoudt, zing jij door. En dan hoop ik dat je het goed doet. Luister goed.

0: was the summer of 69.
1: Nou, dan gaan we even luisteren. Zal toch wel? Ik denk dat het niet zo'n ingewikkelde vraag was. Is. Played it till my fingers bled. Was it summer of 69? Lekker. Nou, dan heb je de eerste punten binnen. Dat betekent al één prijs te pakken.
0: Nou, lekker bezig.
1: Gaan we meteen door.
2: Vraag 2.
1: Stephanie Joanne Angelina Germanotta staat 10 keer in de lijst. En 26 als hoogste notering. En welke artiestennaam gebruikt zij?
0: Ik heb werkelijk maar geen idee.
1: Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Het is een Amerikaanse, maar wel van Italiaanse afkomst.
0: Ik weet het echt niet.
1: Als je nou met 10 platen in de top 4000 staat, dan heb je toch, dan ben je geen prutser.
0: Nee, dat klopt. Dan doe
3: ze
0: je
3: kan
0: wel
3: ook
0: goed,
3: acteren, maar... kan ze ook.
1: Ja, ze kan ook nog acteren, zeker.
0: Ze kan ook nog acteren.
1: Ja, ze kan ook nog acteren, ja. Maar nu wil ik het altijd wel weten.
0: Nee, ik zit mijn man ook aan te kijken, we weten het echt niet.
1: Nee, nou, dan heb ik dit knopje. Hey, dat was Lady Gaga.
0: Oh, natuurlijk, ja.
1: Ja. Nou goed, we gaan lekker door.
2: Vraag 3.
1: Want je hebt nog 2 prijzen te verdienen. Vandaag in 1985 namen Mick Jagger en David Bowie Dancing in the Street op. En cover van het origineel is natuurlijk ook een opname bewaard gebleven. En die staat ook in de top 4000. Die klinkt zo. Ja, en van wie is dit nou eigenlijk? Is het A, Diana Ross en de Supremes? B, Gladys Knight en de Pips? Of C, Martha Reeves en de Vanellas? Nee, hè?
0: Ik zeg B.
3: Wat zeg je?
1: Gladys Knight en de Pips, zeg jij.
0: Ja.
1: B, ja.
0: Nee.
1: Het was Martha Reeves en de Vandellas.
0: Ah, B.
1: Ja, nou goed.
2: Vraag 4.
1: Snel vergeten. Nicola, heb je nog wat fijns?
3: Zeker, ik was bijna vergeten, maar net op tijd eraan gedacht. Het is vandaag namelijk Internationale Modderdag.
1: En Modderdag? En ja, moederdag in Engeland?
3: Nee, dat is geen moederdag voor mensen die slecht Engels kunnen. Dat is Mother's Day. Nee, Modderdag wordt iedereen, groot of klein, uitgedaagd om met of in de modder te spelen. Oh. Dat is namelijk goed voor je creativiteit en je motoriek, zeggen ze natuurlijk. Hè?
1: Ja.
3: Ja, dan zit ik modder. Dan moet je een modder glijbaan of schilderen met modder. Een beetje wat je hond doet op de vloer. En wandelen over het blote voetenpad.
1: Oh.
3: Ja, dat is hartstikke mooi.
1: Nou, wat fijn. Mijn hond, die had dan denk ik afgelopen zaterdag modderdag.
3: Ja.
1: Want die sprong, waar even met het bootje weg.
3: Ja.
1: Dan leg je even aan de kant. Hè. En die sprong van de boot af zo een weiland in. Maar wat ik dacht dat modder was, bleek uit een koe. Te zijn gekomen.
3: Modder uit een koe.
1: Ja, dus ik heb een witte hond.
3: Ja, ik was eruit. Jij hebt een stinkend hondje.
1: Dan weet je wel even wat het was, kan ik je vertellen.
3: Gadverdamme.
1: Het was, nou, ik denk dat... ik heb die hond nog nooit zo blij gezien. Het was echt een soort buffet van alles wat goor is.
3: In de poep.
1: Ja. Anyways, modder op je gezicht. Hé, dat kan ook. Komt de liedjes niet zo vaak voor, bijna nooit zelfs, maar in een top 4000 hit van Queen wel. Wil ik van jou weten, welke is dat?
0: Mud on your face, big disgrace. We will rock you.
1: Is dat We Will Rock You? Zullen we even luisteren, Melanie? Komt ie. You got mud on your face. Ja! Hey! Ja! Helemaal goed. Nou, hey, toch nog goed gekomen. 50% van de dingen had je goed. Dus dat betekent dat je ook de helft van de prijzen krijgt. En dat is, zoals altijd, de Radio 10.
3: Zonnebril!
1: Ja, en ook de Radio 10 pet doen we erbij, want het is nog steeds lekker weer. Dus waarom zou je het ook niet op je knarretje zetten? Hè?
0: Superleuk, dankjewel.
1: Oké, Melanie, fijn dat je meespeelde. Doe ook de groet aan je man, hè, die erbij zat, natuurlijk als support.
0: Ga ik doen, dankjewel. Fijne uitzending.
1: Oké, groetjes.
0: Doei.
3: Zonnebril.
1: Ja, dat is goed met je. Radio 10, met Paco. Amore mis amores. Gezellig. Ja,

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Lidl!
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Jeroen Nieuwenhuizen.
13: Hey, fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we dikke 10 uitdelen, toch? Doen we lekker samen. Eerst

0: Ja. Ja, de app van Radio 10 er even bij pakken. En mij even laten weten wie er een dikke 10 verdient vandaag.
1: That's all, people.
0: Zo simpel kan het leven zijn. Heb jij iemand in je omgeving waarvan je zegt, ja, maar wacht eens even, die verdient een dikke 10? Dan pak je nu die app en dan tik je die

0: Want ja, de uitzending die wordt alweer gestaakt. Dus voor je het weet, kan het niet meer. Dus als je iemand een podium plaats verdient. Ja, vindt.
1: Verdient.
0: Iemand, ja. Ja, als je vindt dat iemand een podiumplaats verdient. Zeg dat dan even zo snel mogelijk. En stuur het zo snel mogelijk door. Nico, wie heb jij vandaag in gedachten?
2: Ik wil een hele dikke 10 uitreiken aan een stel vrijwilligers uit het Limburgse Maasbracht. Daar hebben ze iets gedaan wat wij eigenlijk iedere vrijdag al doen: een enorme frikandel gebakken.
1: Oh!
2: Ja, kijk, nou die van ons, die is, wat is, centimeter of 50, 60 maken wij altijd.
1: Ja,
2: deze.
1: Ja,
2: er een gebakken,
0: zijn natuurlijk
2: van
0: een beetje amateurs nog, hè, op dit vlak. Maar
2: deze hebben er een gebakken van 41 meter.
1: Zo!
2: De grootste frikandel ever. Daar hebben ze nou speciale frituurpannen voor moeten maken. Wat heel grappig is, dan doen ze eigenlijk van
1: een soort goot.
2: Van die plasbakken, die pisbakken.
1: Ja, oh, lekker
2: allemaal,
1: vis.
2: Ja, een nieuwe gekocht en allemaal aan elkaar gedaan. En die verhit je en dan kan je in één keer dus 41 meter aan frikandel
0: maken. Ik ben ook benieuwd naar het bakje. Hè? Wie heeft dat gemaakt?
2: Dat is echt van die, hoe heet het ook weer, mammoet-tankers.
0: En een tankwagen. Gesausd erbij, lekker.
2: Geweldig, ja.
0: 68.000 uien.
2: Heerlijk.
0: Nou,
2: dat vertelt het verhaal niet. Wel dat je een stukje van de frikandel kon kopen. En het opbrengst daarvan die gaat naar het KWF. Het Koningin Wilhelmina Fonds tegen kanker natuurlijk.
0: Nou, hartstikke goed. Dus nog eenmaal deze mensen op het podium.
2: De frikandellenbakkers uit het Limburgse Maasbracht.
0: Ja jongens, maak het podium maar even wat groter. Hè? Want anders met die frikandel zo meteen. Ja, top. Anders dan snijden we toch een paar stukjes.
1: Kan ook.
0: Lust hem ook.
2: Net zo makkelijk.
0: Ja hoor, of we rollen hem op. Dat is ook lekker. Sowieso kunnen bedenken natuurlijk een hele grote ronde frietpan, een soort vetvijver.
2: Dat kan toch gewoon.
0: En dan kan je dan gewoon je frikadelletje erop rollen. Ja, eens kijken.
2: Zo moeilijk is het niet.
0: Nee jongens, kom op. Wie verdient er nog meer in de kantine? Laat het zo snel mogelijk weten. Dan gaan we eerst even knallen met Status Quo en dan zetten we het op een rijtje.

0: krijgt er
1: een dikke 10.
0: Peter zegt, ik wil een hele dikke 10 geven aan alle hulpverleners die afgelopen dagen mensen hebben geholpen. En dat hele warme weer. En Arie de Graaf zegt, dikke 10 voor het weer. Eindelijk weer normale temperaturen. Ga zo door, alsjeblieft. Ja.
2: Ja.
0: Mag ook, hoor.
2: Ja, zeker.
0: Hé, hey, wie hebben we daar? Is dat Paula?
3: Goedemiddag. Ik wilde graag een dikke 10 geven aan mijn dochter Eliska. Omdat ze altijd lekker opgedekt is en heel veel dingen voor me doet en altijd een bloemetje voor me meeneemt. Schoon een dikke 10. Groetjes van Paula. Dag.
0: Nou, voor dochter Felicia dus inderdaad van Paula. Hey, is dat Jeroen?
4: Een dikke 10 voor mijn lieve vrouw Leanne. Zij begint woensdag aan een nieuwe job. Ook daar ga je succes hebben, schat. Dikke kus, Jeroen.
0: Dan Karin.
5: Ik geef mijn man Itzko de Vries een hele dikke 10, omdat hij met deze hitte toch op volhoudt om op de stijger te staan. Groetjes van Karin.
0: Nou, dat is inderdaad wel even een kluif hier.
2: Oh, ja,
0: het was vanmorgen het dak op. Een beetje lekkage op het dak, dus pannetjes eraf halen en zo.
2: Nee. Nou, wees blij.
0: Maar het is al beter dan vorige week.
2: Hè? Precies.
0: Zeg Vera.
6: Een dikke 10 aan Vincent Matlene, die ieder jaar meerijdt met zijn vrachtwagen in de stoet. Ze nemen mensen met beperkingen mee om een leuke dag te verzorgen. Groetjes, Vera Antoinette Vries.
0: Oh, dat is altijd goed, hè?
2: Vet ja. Om te zien altijd. Die hele groep met vrachtwagens.
0: Ja, mooi.
2: En lampen erop. Tof.
0: En hebben we Christel nog.
7: Een dikke 10 voor Bluff. Concentratie was top. We hebben gewoon heel veel geluk gehad met prachtig weer. Het optreden van Bluff zaterdagavond was ouderwets goed. En daar was ik sinds enkele jaren echt wel aan toe. Dus het gaat weer helemaal goed komen. En volgend jaar zijn we er zeker weer bij.
0: Nou, die zijn ook door het oog van de naald gekropen. Blikseminslag en gedoe. En uiteindelijk is het allemaal net op tijd goed gekomen.
2: Gelukkig wel.
0: Mooi zo. Nou, ga allemaal op het podium staan dan. Kom aan, daar word je even toegezongen door Rutger hier. Luister.
8: Jij krijgt van mij.
0: Ja, la, la, la, la. Verdeeld, dat betekent het einde van Jeroen heeft te doen. Maar begin van de rest van de middag met om 4 uur Gijs natuurlijk. En ervoor Edwin Diergaarde met de grootste hits aller tijden.
9: Dag Jeroen.
0: Dag. Dit is Gloria Estefan nog.

0: beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard.

0: barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Goedemorgen!
1: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Een hele goede middag. Het staartje van je werkdag beginnen we met Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Het nieuws van 2 uur eerst, Nicola Ruijs. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie dit weekend een illegaal feest voorkomen. Een voorbijganger zag mensen met drank en discolampen de duinen inlopen en vertrouwde het niet. De politie en de boswachter vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd toch opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een flinke boete. Sybrand Buma begint deze week als vicevoorzitter van de Raad van State en moet Leeuwarden dus een tijdelijke burgemeester hebben. Dat wordt Voort van Oosten. In het demissionaire kabinet Schoof was hij minister van Justitie en Veiligheid. Hij blijft een jaartje. Volgend jaar zomer verwacht Leeuwarden een nieuwe permanente burgemeester te hebben. Bij de verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer van afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. En bij het Rode Kruis is al meer dan 900.000 euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. De Rode Kruis heeft gironummer 5125 opengesteld. En de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Het Radio 10 weer nog. Het is zonnig en warm. 22 graden aan zee, 28 in Limburg. Vannacht dan verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
6: Dankjewel, Nicola. Dan het Radio 10 verkeer. Flitsmeister meldt 10 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Limes Aquaduct en Zoeterwoude-Dorp. Daar is een ongeluk gebeurd. 13 minuten vertraging. Dan een auto met pech op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel. Een kwartier en een vrachtwagen met pech op de A73. Nijmegen-Maasbracht tussen Maasbrug en Rijkenvoort. Ruim een half uur extra.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Radio 10.

Als je in bent voor de grootste hits aller tijden vandaag, dan zeg ik take a chance on me de komende uurtjes. Goedemiddag, Edwin Diergaarde is een dagje vrij en daarom Robert hier in vol ornaat. Al valt het me op en toch ook een beetje tegen dat ik de enige, echt de enige op kantoor ben hier bij Radio 10 in een oranje shirt vandaag. Voelt een beetje alsof ik in een smoking bij een barbecue ben verschenen. Beetje overdressed. Maar hey, we zitten minder dan 13 uur voor de aftrap in Monterrey, Mexico. En het wordt, oké, een zware pot. Maar als we van Marokko winnen, dan hoeven we daarna alleen nog maar Canada, Frankrijk, Spanje en Argentinië uit te sluiten. Te verslaan. En dan zijn we gewoon wereldkampioen. Dus technisch zijn we er al bijna, jongens. Althans, zo gaat het in mijn voetbalpool. En ik sta in de middenboot, dus ik heb er wel verstand van. Maar hey, er zullen toch wel meer mensen zijn die net als ik in oranje sferen verkeren vandaag, toch? Laat dat even weten, alsjeblieft. Laat in de Radio 10-app achter dat jij oranje support, zonder dat je zegt dat je oranje support. Die mensen die moeten er zijn, toch? I just haven't met them yet. Maar dat gaat gebeuren via de Radio 10-app. Dit is Michael Bublé op Radio 10.

0: En gelukkig zijn ze er wel. Die echte Oranje-fans. Heel goed. Stefan laat in de Radio 10-app weten dat hij een oranje petje draagt vandaag. Heel goed. Gea en Gregory die zijn ook in het oranje vandaag. Al zijn ze dat elke dag als ze aan het werk zijn. Want het uniform voor werken aan de weg is oranje. Maar ik reken hem toch goed. En Chris heeft even wat ingesproken.
1: Ik heb sowieso het oranje shirt aan met de nummer 14. Maar wat jullie zeggen, het is nog maar een paar wedstrijden. Ja, er kunnen ook goede bij zitten, hè? Want je weet niet, hè? Als die hier allemaal uitkomen met overwinningen...
0: Ja,
1: dan kun je toch een goede tegenstander krijgen.
0: Ja, Chris, heb je helemaal gelijk in. Ik zei dat ook met een knipoog, dat we er al bijna waren. Dat zei ik met een knipoog. Over voetballiefhebbers gesproken, jongens. Hij is gek van voetbal en zou zonder twijfel alle wedstrijden van zijn land op het WK hebben gevolgd. Waar het niet dat zijn land niet is gekwalificeerd. En dan heb ik het over Eros Ramazzotti. Die schijnt er behoorlijk de smoor in te hebben dat Italië niet meedoet. Hopelijk is zijn humeur op 6 april volgend jaar weer een beetje beter. Want dan staat hij in de Ziggo Dome. En deze hele week maak je bij Radio 10 kans op gratis tickets. Hoor je de oproep voorbij komen en dat gaat vandaag zeker nog een paar keer gebeuren. Dan heb je zo snel mogelijk tickets via de Radio 10-app en misschien ben jij erbij. Het loont de moeite om het in de gaten te houden. Dit zijn de Rolling Stones.

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi,
4: koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Robert Weller. Met zometeen een top 4000 flashback van een Amerikaanse band met een flinke Nederlandse tuin. Maar eerst...

Radio 10 met George Michael en Freedom 90. Heb je gekregen van Els, die zegt, ik ben van slag. Ik heb een ernstige vorm van oranjekoorts. Zelfs zo erg dat ik er vannacht vanaf een uurtje of twee waarschijnlijk niet van kan slapen. Kijk, Els die gaat de wekker zetten, heel goed. Hier in de studio trouwens een bijzondere discussie net. Mensen die zeiden van, ja, als je nou gaat kijken en je zit om 2:30, 3:15, zet je de wekker. Wat schenk je dan voor jezelf in?

blijf ik eventjes in oranje sferen, tenminste een beetje. Ik weet niet of jij afgelopen weekend de post op sociale media hebt gezien van Amerikanen in Kansas die ook een beetje bevangen zijn door de oranje koorts en die dan ja, meedoen in die oranje mars, hè, van links naar rechts, je kent dat wel. Ik zag afgelopen weekend een foto van iemand, een jongen met een bord. En op dat bord stond de tekst: Thank you for giving us Van Halen. Een stukje Nederland in Amerika. En dat leek mij een mooie aanleiding om de nummer 309...

voor A Girl Like You, Foreigner op Radio 10. En waar Katy Perry afgelopen weekend dikke vette pech had en niet mocht optreden op een festival in België vanwege het voorspelde noodweer, dat was afgelopen zaterdagavond, had deze man juist geluk. Zijn show bij Life is Life in Antwerpen kon gelukkig...

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Switch nu naar Ziggo en score een

0: fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om de staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Net zo dadelijk nog Phil Collins, Santana en ook de Doobie Brothers komen eraan na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag, Martijn Nijhuis.
6: Goedemiddag, Robert. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen komen bovendrijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. Hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. Bij een schietpartij in het noorden van Duitsland zijn zeker 5 doden gevallen. Er werd geschoten in de buurt van een jongerencentrum bij de stad Stade. Waarom is nog onduidelijk. De Duitse politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Nederlanders geven gul op Giro 5125... waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. En de aap die ruim 1 week geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. Het radioteam weer, het is dus zonnig en droog. De temperatuur ligt nu tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. En dan wordt het een graad of 24.
5: Dankjewel Martijn. Dan het radioteam verkeer. 17 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. A1 Amersfoort, Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 23 minuten vertraging. De weg is daar afgesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. A2 Utrecht, Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Door een auto met pech 20 minuten. En de laatste voor nu op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 19 minuten extra.
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
10: De zomer van 10.
11: Robert Veller.

0: Eentje, maar het klinkt wel als een zomerrit, vind je niet? The Doobie Brothers. De zomer van en What a Fool Believes. En zo zou je kunnen geloven dat het leven van een popster, zoals dat van Madonna, een en al roze geur en maneschijn is. Maar dat blijkt dus een misvatting. In aanloop naar de release van het nieuwe album van Madonna, dat is komende vrijdag, dan ligt het in de winkel, gaf ze in Engeland al een interview aan Graham Norton. Dat is een grote talkshow meneer daar. Deed ze samen met Kylie Minogue, want die is op dat album ook te horen. En Madonna die bekent in dat interview dat ze ooit jaloers was op Kylie. En dan vraagt Graham Norton natuurlijk van ja, waarom dan? En dan is dit haar antwoord.
1: She's so cute. Thank you. I think my ex-husband at the time had a crush on her.
0: Ah, niet heel goed te verstaan, maar zij zegt dus mijn ex-man Guy Ritchie die had ooit een crush op Kylie. En dat is nogal een bekentenis, en zo heet dat album ook, Confessions 2. Hoe de samenwerking tussen Madonna en Kylie klinkt, dat horen we dus komende vrijdag als dat nieuwe album uitkomt. Dat gaan we natuurlijk in de gaten houden. Nu op Radio 10.

The Blues Brothers. And everybody needs somebody to love. Hier op Radio 10. Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Is een legendarische zin van Creedence Clearwater Revival die aangaf dat, ondanks al het succes, het toch achter de schermen niet zo lekker ging met de band. Je hoort Have You Ever Seen the Rain van CCR zometeen. Na Elton John, dit is Sacrifice op Radio 10.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor 1,69. Bij...

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals A.

0: Het zijn die grootste hits aller tijden. Ellie Goulding. En het prachtige Love Me Like You Do.
1: De doorbraak.
0: Het is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van dat prille begin tot aan het moment van de allereerste hit. Hij is geboren in Londen, verhuisd als kind met zijn familie naar Australië en droomt daar met een haarborstel als microfoon voor de spiegel van een grote carrière in de muziek. Popster worden is geen fantasie, het is een plan voor deze man. Hij doet mee aan talentenjachten, wint niet meteen de wereld, maar uiteindelijk wel een platencontract. De eerste singles die scoren in Australië best aardig, maar die ene grote internationale doorbraak, die blijft uit. Eventjes dreigt hij zo'n naam te worden waarvan je denkt, oh ja, wie was dat ook alweer? Maar dan is er ineens een zomers nummer. Een relaxte beat, een flirt op het strand en het ligt al even op de plank. Maar als hij het opnieuw uitbrengt, dan gebeurt er iets bijzonders. Radiozenders die pikken het op, luisteraars die krijgen het niet meer uit hun hoofd. En ineens zingt half Europa mee. Alsof de zon zelf een liedje heeft uitgebracht. Die jongen met die haarborstel, die kennen we nu als Peter André. Met zijn onweerstaanbare zomerklassieker Mysterious Girl.

0: bekentenis doen, Gijs.
1: Nou, vertel
0: eens. Ik heb dit liedje ooit op een cd gebrand voor een meisje.
2: Ja.
0: Mijn ex-vriendinnetje.
2: Oh, was dat zo'n mixtape? Mixtape op een cd'tje?
0: Ja, maar ik had Ludde Verdu.
2: Oh.
0: Nooit meer iets van gehoord. Oh. Maar dit liedje stond er wel op. Moet ik toch altijd aan denken. Dido
2: en maar wacht even, je had dus Ludde Verdu en dan ga je een witte vlag ga je sturen naar dat vriendinnetje.
0: Nee, het liedje.
2: Ja, nee, maar het... Ja, oké.
0: Ik blijf altijd verliefd op je, dat zingt ze.
2: Ja.
0: Heb je wel eens geluisterd naar de tekst?
2: Ja, ik heb wel eens geluisterd. Maar dan, ik pak de belangrijkste dingen eruit. En ik hoorde dan een white flag hoor ik erin zitten, maar goed.
0: Hey, over kleuren gesproken, mag ik jou even bestraffend toespreken? Waarom heb jij geen oranje shirt?
2: Ik heb geen oranje aan en ik baal er vreselijk van. Maar ik kom hier in een studio met oranje en ja, de vraag is... Wat ga jij doen? Ga je kijken vanavond?
0: Ja, natuurlijk.
2: Serieus?
0: Ja.
2: En dan ga je eerst even slapen? Of
0: ik ga eerst even slapen en dan 2:30 zet ik de wekker. Om 2:45 dan stroomt de koffie bij mij.
2: Ja? Nou, ik zit dus kijken. Nu de hele tijd van... Nou, dat doe ik niet. Het is echt veel te laat. Ik zie morgen wel de samenvatting.
0: Ah,
2: ik,
0: kom op.
2: Ik denk dat ik wel zo word opgenaaid dat ik toch ga kijken.
0: Ja,
2: mijn zoon gaat kijken, mijn vrouw gaat kijken, de hele wereld gaat kijken in Nederland. Dus.
0: En je vergeet dat nooit meer als je met je familie gaat opstaan.
2: Nee, dit is wel de wedstrijd. Hè? Dit is, want hier gaat het echt om. Want dit zijn twee teams die echt gebrand zijn om door te gaan.
0: Ja, ik heb eerder vanmiddag ook gezegd... als we dit winnen, dan hoeven we daarna alleen nog maar Canada... Frankrijk, Spanje en Argentinië te verslaan, dan zijn we wereldkampioen.
2: Ja, precies. Ja. Maar laten we er niet te makkelijk over doen. Maar goed, straks gaan we eerst de nieuwe Gijs op 10 doen. Dat doen we na 4:00. Ik ga met Figo even bellen. Figo Waas, Figo in Amerika. Ik ben benieuwd of hij nu ook daadwerkelijk in Amerika is. Maar ja, het wordt nu in Mexico gespeeld, dus dan zit hij toch verkeerd.
0: Oh, weer verkeerd.
2: Ja, en we gaan met Lars Boom even bellen. En dan vraag je misschien af, Lars Boom, wie is dat dan? Nou, hij is verantwoordelijk voor de langste frikandel ter wereld. Hij en zijn kompanen hebben een frikandel gebakken van ruim 41 meter.
0: Gemeten door een man of door een vrouw?
2: Ja.
0: Dat wil wel eens wat meters, centimeters
2: schelen. Ik denk door meerdere mensen.
0: Okay.
2: Alleen hij staat niet in het Guinness Book of Records.
0: En daar baalt hij van.
2: En dat vindt hij... Ja, maar wij gaan straks uitleggen waarom dat is.
0: Oké. Okay.
2: Kost heel veel geld namelijk.
0: Ik ben om. Ik ga luisteren zometeen.
2: Ja.
0: Vanaf 4:00, Gijs op 10, hier op Radio 10.
2: Yeah!
0: Yes! Eerst Earth, Wind & Fire. Ook best lekker. Dit is Fantasy op 10.

0: Vaiana of Motunui.
1: Deze zomer.
2: Here we go.
1: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Ja, goedemiddag. Het is alweer 4 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
9: Goedemiddag Gijs. Ons leger moet over 5 jaar de helft van de klappen die we tegen de vijand uitdelen uitvoeren met drone-technologie. Defensieminister Jezelgus zegt tegen RTL dat ze daarbij goed heeft gekeken naar Oekraïne.
10: Daar zie je dat op dit moment 80-90% van de vijand wordt uitgeschakeld door de inzet van drones. Nou zijn wij een van de voorlopers wereldwijd, omdat we zo nauw samenwerken met Oekraïne. Wij hebben als eerste NAVO-land nu drone-eenheden bijvoorbeeld. Maar dit betekent dat dit een deel van de toekomst is.
9: En daarom zijn er bij Defensie straks niet alleen meer militairen nodig, maar zeker ook wiskitten en techneuten. Een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand allerlei mensen neergeschoten. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. Sommige van hen zijn er erg slecht aan toe. De Duitse politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de 2e verdachte is nog niet duidelijk. CDA-kamerlid Thijs van den Brink is gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets.
11: Oh.
9: Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakt naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer.
11: Had hij een helpje op?
9: Dat weet ik niet.
11: Oh.
9: Lijkt me wel een type voor een helpje.
11: Ja, dat dacht
9: gezegd.
11: Ik ook, ja. Zo'n heel gestroomlijnd CDA.
9: Ja, dat dan weer niet. Tennisser Botik van de Zandschulpen is door naar de 2e ronde van Wimbledon. Hij was in 4 sets te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Tellen Griekspoor. Zij komen later in actie. Het Radio 10 weer. Vanavond lossen de stapelwolken op. Valt de wind weg. Maar het wordt vannacht best fris, hoor. 12 tot 15 graden.
11: Oh.
9: Morgen schijnt de zon af en toe. In de middag raakt het vooral in het westen bewolkt. En dan wordt het 21 tot 26 graden.
11: Dus vannacht moeten we binnenkijken, als het ware. Niet buiten, want dan is het te koud, denk ik dan, toch?
9: Nou, ik vind de 15 graden best aangenaam, hoor.
11: Oh, ja, nou ja, dat, maar ja, wel met een jasje aan, denk ik.
9: Ja, dat is
11: wel. Oké, dankjewel, Martijn. We gaan meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen op deze maandag. Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Ja, de spits komt vroeg op gang. Meer dan 300 kilometer file al op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Daar is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog een 30 minuten vertraging tussen Amersfoort-West en Barneveld. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je tussen knooppunt het Prins Klausplein en de Benelux-tunnel 30 minuten stil door een spoedreparatie. En op de A58 Breda richting Tilburg sta je tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West 1 uur vast door een ongeluk.
11: Nou, dat is niet heel fijn. Nou, heel veel sterkte als je daar iets mee

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Radio T.

0: Gijs.
1: Hey.
0: Mevrouw Stemband hier.
1: Hey, mevrouw Stemband.
2: Laat je handen zien.
1: Ja.
2: Laat je tanden zien.
1: Ja.
2: Zijn ze goed gepoetst?
1: Absoluut.
2: Dit is de grote meneer Gijs Show.

Music en Blurred Lines featuring T.I. en Pharrell. En daarvoor de Dire Straits Walk of Life stond wel in de lijst. En stel dat die jongens nou helemaal niet meer gaan optreden, maar dat, dan zouden ze altijd nog een kookboek uit kunnen brengen. Dat noemen ze dan de Walk of Life. Allemaal lekkere Aziatische gerechtjes en zo maken. Nou, dat zie ik wel zitten hoor. Dire

0: is ook compleet. En wij blijven gewoon lekker bij je totdat de file is afgelopen. Het maakt niet uit hoe laat dat is. En ik moet even een beetje praten over een nieuwe ontwikkeling in Statiegeldland. Minister van Veldhoven van Klimaat en Groei. Die wil namelijk dat ook plastic zuivel en sapflessen worden ingezameld in de supermarkten. En dat vond ik ook heel raar. Ik had het van de week met mijn zoon erover. Want die maakt altijd limonade. Of hoe noem je dat? Ranja? Noemen jullie
1: het? Ik noem het Ranja.
0: Jij noemt het Ranja, maar wij noemen het gewoon zoals heel Nederland limonade. En die flessen hebben dus geen statiegeld. En dat vind ik ook een beetje raar. Maar de supermarkten hebben daar helemaal geen zin in. En ik zal je uitleggen waarom niet. Zij vinden namelijk dat de voedselveiligheid en volksgezondheid in Nederland in gevaar komt. Ja, uit onderzoek blijkt dat zuivelflessen enorm gaan stinken en ongedierte kunnen aantrekken. Alles wordt zo goor dat heel Nederland er last van heeft. Tenminste, dat is het idee van de brancheorganisatie. En hoe die inzameling van zuivelflessen met statiegeld er wel uit moet zien, nou, daar mogen experts nog even over nadenken. Maar de supermarkten die zien het gewoon niet zitten. Ik snap het ook wel hoor. Het is nu al super goor bij al die inzamelpunten. En het meest vieze is
2: het knopje voor het bonnetje bij het statiegeldapparaat. Dat is het allergorste plekje op aarde. Die nieuwe vorm van ebola. Die dan zo dat bruin vast. Ik twijfel ook altijd, is het me waard? 30 cent voor schurft. En deze ding. Ik sta, je kent het wel, ik sta achter zo'n gozer. Die heeft zo twee volle vuilniszakken. Die heeft uit het park, uit de vuilnisbak. Allemaal van die verfrommelde flesjes. Helemaal prima natuurlijk. Ook een beetje raar als samenleving dat we dit nu zo hebben bedacht. Maar wat doet die gozer? Die gaat zo per flesje met zijn mond. Die blazen zo weer op. Nou, ik ging bijna over mijn nek. En daarna, op een gegeven moment is hij klaar. En veegt hij zo zijn mond af. En daarmee drukt hij op dat

0: tickets al allemaal binnenkomen. Dat snap ik heel goed, maar wacht nog heel even. Je kunt deze week tickets winnen voor Eros Ramazzotti. Je moet alleen even wachten tot je de oproep hoort. En die oproep die is vanzelf wel te herkennen. En als je die oproep hoort, dan moet je tickets naar mij toe appen. Want dan zou het zomaar kunnen. Nou, ik ga die tickets weggeven straks. Maar ik weet niet precies hoe laat. Dus dat houdt nog een beetje in het midden. Zo spannend.
1: Je moet nooit bij het verzet gaan, want je verklapt alles.
0: Ja, ik zet het in de krant ook gewoon. Ja. Goed, tickets voor Eros, die win je hier natuurlijk bij Radio 10. En Karen Young en Hotshot hoorde je ook nog. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: De grote steden zijn zich aan het voorbereiden op het WK-wedstrijd Nederland-Marokko natuurlijk.
0: Ja.
1: En goed nieuws, wetenschappers hebben iets uitgevonden tegen de extreme warmte.
0: Oh, wat dan?
1: Hoor je zo.
0: Oké, dit hoor je ook zo.

0: Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal.

0: goedemiddag. Steeds minder stapelwolken en nachttemperaturen van zo'n 13 graden. Oh, heerlijk. Morgen af en toe zon, geleidelijk meer bewolking. 21 tot 26 graden worden dan. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, om te beginnen op de A4 richting Rotterdam. Daar heb je, even kijken, een uur vertraging maar liefst. Door een spoedreparatie tussen Knooppunt Hofvliet en de Benelux-tunnel. Op de A9 richting Alkmaar, daar sta je ook een uur stil door een ongeluk tussen Aalsmeer en Knooppunt Rotterpolderplein. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, daar ben je een half uur lang onderweg. Tussen Rotterdam-Delfshaven en Knooppunt Terbrechtseplein.
0: Oké, okay. Nou, zorg dat je veilig thuis komt. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. We gaan straks nog muziek voor je draaien. Nou, niet we, dat ga ik voor je doen. Aretha Franklin, David Guetta. En we gaan het hebben over de langste frikandel ter wereld. Nee, maar serieus, ja, ik weet dat je erom moet lachen, maar het is echt langs de 41 meter.
2: Wauw.
0: Ja. Robert Velle, die zei net wel iets goeds. Is dat gemeten door een man of door een vrouw?
2: En vanaf waar?
0: Ja. Volgens, ja, en vanaf waar, ja. Is dat vanaf
2: de bovenkant?
0: Okay. Ja. We gaan het er straks over hebben, maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het noorden van Duitsland is opgeschrikt door een schietpartij met zeker 5 doden en verschillende gewonden, van wie sommigen er erg slecht aan toe zijn. De politie in Duitsland heeft 2 verdachten opgepakt. Volgens Duitse media zijn het een man en een vrouw. Het OM heeft flinke straffen geëist tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland. Ze zouden 12 jaar de gevangenis in moeten. Ze zouden het bedrijf hebben gebruikt om cocaïne in te voeren uit Zuid-Amerika. En de grote steden zijn klaar voor de voetbalkraker Nederland-Marokko komende nacht. Zo zijn er in Den Haag bijvoorbeeld extra stewards en jongerenwerkers op straat. En ook mag de kroeg in veel steden langer open blijven.
0: Tot? Dat de wedstrijd is afgelopen.
3: Ja, of, dat geldt dan alleen voor mensen die al binnen waren toen de wedstrijd begon.
0: Oh ja, dat waren de regels.
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ah, okay. En spannende wedstrijd, hoor.
3: Zeker, ja. We zijn bezig aan de 12e dag van de hittegolf. Maar sinds vandaag is het al iets minder warm. Tot en met donderdag tussen de 22 en 26 graden.
0: Lekker, hoor. Het is een heel aangenaam weer.
3: Nooit gedacht dat we dat zouden zeggen, van deze temperatuur. Lekker fris.
0: Nou ja, jij niet, maar...
3: Nee, ik niet. Er is meer goed nieuws. Mm-hmm. Wetenschappers van TNO hebben iets uitgevonden dat iedereen waarschijnlijk over een paar jaar heeft.
0: Oh ja?
3: Hebben ze vandaag officieel bekendgemaakt. Oh. Slimme ramen.
0: Ja,
3: die hebben een coating waarmee ze de warmte buiten houden en in de winter de kou. Je hebt nu al folie dat je op je raam kunt plakken. Rick van de redactie bijvoorbeeld. Ja. Die heeft dat gedaan met veel succes. Binnenkort zit dat dus ingebakken in de ramen.
0: Ja, dat vind ik echt een supergoed idee.
3: Scheelt 5 graden.
4: Dus echt waar? Het is een beetje als zo die meekleurende glazen in je bril of zo.
3: Ja, volgens mij werkt het dus een beetje op die manier inderdaad.
0: Hier heb je ook een soort vergaderruimte en dan druk je op een knopje en dan wordt het opeens helemaal dicht.
4: Dat gaat dus vanzelf.
3: Ja, ja.
0: Maar dat houdt ook warmte tegen.
3: Nee, dat is alleen wat jou niet hoeft te zien.
0: Oh.
3: Maar goed, ja, tot die tijd blijft het afzien natuurlijk. Ik zelf haal inspiratie uit een interview met André Hazes dat weer is opgedoken. Het gaat over een van zijn succesvolste albums, Eenzame Kerst.
0: Ja.
3: Misschien weet je het al, maar dat had hij geschreven in de zomer van 1977.
0: Oh, het was zo warm.
3: In de bloedhitte.
5: Ik heb met 33 graden buiten gezeten in de tuin en het zweet op mijn voorhoofd. En in Amsterdam zeggen de reuzel op je kont uit. Maar het is echt...
6: Wat zeggen ze?
5: In Amsterdam zeggen de reuzel op je kont uit.
3: Oh. Ja, terwijl de reuzel uit zijn kont liep, schreef hij dus poëtische teksten over kleine witte vlokjes die neerdwarrelden.
5: Weet ik inderdaad over sneeuw en koud guur weer moeten schrijven.
3: Nou, het was een paar koude biertjes om af te koelen.
0: Ja, nou, ik heb hem ooit geïnterviewd. Hè. Dat was bij een heel ander radiostation. Mm-hmm. En toen zei hij van, nou, dat wil ik wel. En dat vind ik heel leuk. Maar dan wil ik wel een sixpack. Dus ik doe mijn shirt omhoog.
3: Ja, tuurlijk.
0: En toen moest hij heel hard lachen, ja.

0: werd gisteren het wereldrecord voor de langste frikandel ter wereld verbroken. Met een lengte van ruim 41 meter werd het oude record verpulverd. Een bloedstollende operatie, want ja, hoe houd je nou zo'n gigantische snack heel als de temperatuur stijgt en het vlees begint te krimpen?
1: Daar wil ik alles over weten.
0: Aan de telefoon hebben wij de man die de leiding had over deze vette uitdaging, frituurder Lars Boom.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, gefeliciteerd.
2: Ja, dank u wel.
0: Ja, we hebben het hier over een frikandel van 41 meter. Ja. Dat is misschien een beetje groot voor de meeste mensen onder ons. Hoe is dit idee ontstaan?
2: Ja, dit is ontstaan bij een ondernemersborrel van gemeente Maaschouw, waar wij wonen. En daar kregen ze hapjes. En toen dachten ze van, ja, we hebben eigenlijk wel zin in gewoon een frikandel van Lars.
0: Ja.
2: Maar goed, dus toen zeiden ze van, ja, maar ja, als Lars, dan hebben we allemaal maar een klein stukje, want we zijn met zoveel mensen.
0: Mm-hmm.
2: Dus toen zeiden ze van, ja, zullen we dan maar een grote frikandel gaan maken?
0: Maar dan, moet die, ja. dan hebben we het over op een gegeven moment over 41 meter. Ja. Bestaan de frituurpannen van 41 meter en 45 centimeter?
2: Nee, maar nu wel. Want daar hebben ze ook een record mee.
0: Oké. Okay. Oh, die is speciaal gebouwd?
2: Ja, die hebben ze speciaal gebouwd, ja. We wilden uitkomen op 38 meter 15. Dat is de maat van een klein schip in de binnenvaart, een spit. Maar we waren bang dat de frikandel zou krimpen naar het... Ja, omdat je hem doet garen en dan krimpt hij wat.
0: Ja.
2: Dus we dachten, we maken maar iets langer. Dan komen we zeker op die 38 meter 15 uit.
0: Ja.
2: Maar het krimpen viel mee. Dus we zaten over de 41 meter, ja.
0: Ja, we praten hierover alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar het is natuurlijk echt een topprestatie. Over hoeveel kilo vlees hebben we het nu?
2: Dan heb je over toch wel een dikke 40 kilo vlees, ja.
0: Oké. Okay. En dat is allemaal restvlees, hè? Dat is allemaal afvalvlees, toch?
2: Nee. Dat denken veel mensen. Ik las net ook alweer een bericht op Facebook van... Ja. Het is slecht, allemaal afval en het is slecht voor de gezondheid. Maar dit is gewoon vanuit de slager, zelf gemaakt, niet met restvlees, gewoon goed vlees,
0: ja,
2: was het gemaakt. Dus het was ook nog echt lekker rond eten.
0: Oké. Okay. Hey, en hoeveel mannen heb je nodig om zo'n frikandel van 41 meter in het vet te leggen?
2: Ik denk dat we wel met een mannetje of 15, 20 hebben meegeholpen.
0: Oké.
2: Okay. We hadden de waterschoting vanuit het dorp heeft meegeholpen. En ja, ook nog wat mensen die kwamen kijken en die enthousiast waren. En familieleden die hebben meegeholpen om de mandjes omhoog te tillen.
0: En toen kwam hij eruit, helemaal heel, ja, denk ik ook. Want ja, hij mag niet gebroken zijn natuurlijk. Heeft iemand hem geproefd even van tevoren?
2: Ja, zeker. We hebben het doel was om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF.
0: Ja, dat is heel mooi.
2: Ja, de eerste meter is geveild.
0: Oké.
2: En daarna hebben we continu stukjes verkocht aan de mensen die een stukje wilden. En nu op dit moment, met alle bedragen die we gisteren op hebben gehaald, zitten we op de €65.000.
0: Nou ja, nou, wat geweldig. Het oude record stond op 20 meter. Staan jullie nu ook in het Guinness Book of Records?
2: Helaas niet.
0: Want?
2: Want dat kost nog aardig wat centjes om daarin te mogen staan.
0: Wat kost dat dan om in het Guinness Book of Records te komen?
2: We hebben nagevraagd gedaan en tegen ons hadden ze gezegd dat dat toch wel richting de €40.000 ging.
0: Wat?
2: Ja.
0: Serieus?
2: Ja, wij geloofden het ook niet, maar dat hebben ze ons verteld. En daarvan hebben we gezegd dat gaan we gewoon niet doen. Dan kunnen we veel beter dat geld gebruiken om rechtstreeks naar KWF te sturen dan daar aan uit te geven.
0: Smaakt dit nu naar meer? Wordt volgend jaar bijvoorbeeld de 50 meter aangetikt?
2: Nou, we houden met ons zessen allemaal van uitdagingen waar mm-hmm. we mee gedaan hebben. Maar misschien is het leuk dat mensen ons nu gaan uitdagen.
0: Ja.
2: En kijken of we eroverheen komen. We hebben al gedacht misschien iets met een kroket of een hamburger te doen. Maar
0: ja,
2: een kroketje staat maar op 4 meter of zo. Dus dat moet te doen zijn.
0: Ja, nou bijvoorbeeld, toch? Nou, ik vind het hartstikke leuk. En ik vind het geweldig dat je zoveel geld hebt opgehaald voor KWF. Hulde. Ja.
2: Dus als mensen nog willen, het kan. Je kan gewoon naar de site van KWF, frikandel XXL. En probeer zoveel mogelijk nog te doneren. En dan worden alle kleine beetjes vanzelf groot.
0: Lars Boom, dankjewel, hè.
2: Ja, fijne dag nog.

0: Aardig, maar zo'n grote hit dat we hem nog wel een tijdje blijven draaien. Ook in 2026. Alex Warren en Ordinary Queen. Don't Stop Me Now, hoorde je ook nog. En daarvoor, het is helemaal niet Ordinary. Een frikandel van 41 meter. Heb jij wel eens aan een frikandel van 41 meter gezeten?
1: Ik, een heel persoonlijke vraag.
0: Ja, oké. Okay. Maar, en?
1: Nou, laten we maar kijken wat er in zit zometeen.
0: Goed,
1: toch?
0: Nou,

0: sowieso aan zitten. Martijn, wat zit er in het nieuws?
1: De Olympische Winterspelen komen definitief deels naar Nederland. En de kans is groot dat jouw kat of hond last heeft van hooikoorts. Oh, ja, zonder dat je dat doorhebt.
0: Ja,
1: en dan wil je natuurlijk weten, hoe kom je daar dan achter?
0: Nou ja, de niezen ze dan?
1: Nee.
0: Oh, wat doen ze dan?
1: LSO.
0: Oké, goed. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik kan niet wachten. Draai ik ondertussen Voyage, Voyage van Desireless.

0: Radio 10.
1: Gijs op 10.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus... alle A-merk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
10: Doei.
11: Alle A-merk deodorant, bad- en doucheproducten... haarverzorging en styling ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
10: Hamster!
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
12: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij magazijn.

0: mijndeal.com/sponsor nu.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels 5 uur geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Zeg ik verbaasd, maar dat ben ik natuurlijk niet. Goedemiddag Martijn.
6: Ja, goedemiddag Gijs. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en verschillende gewonden. Er zitten in Duitsland 2 verdachten vast. 1 van hen zou een vrouw zijn. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen. Maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden dus. En de Fransen hebben ook geen zin om er eentje te bouwen.
5: Ja, maar dat is niet een beetje, hè? Want het gaat echt over schaatsen. En dus dat is een groot deel komt naar Nederland.
6: Ja, daar ben ik met je eens. Belangrijk onderdeel, zeker.
5: Ja.
6: Grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. Gemeenten hopen vooral dat het vannacht 1 groot feest wordt. Maar er zijn ook wel mensen en gemeenten die zijn voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En 1 op de 5 huisdieren heeft last van een aandoening die we eigenlijk alleen kennen bij mensen, hooikoorts. Elk jaar worden zo'n 15.000 huisdieren in Nederland positief getest op hooikoorts. Maar er zijn dus ook nog heel veel dieren die ermee rondlopen zonder dat de baasjes dat weten. Bij honden merk je het als de hond veel krabt rond de pootjes, de oren en de snuit. Of met de snuit over de vloer wrijft. Gek gezicht, denk ik. Katten met hooikoorts wassen of likken zich overmatig. Die krijgen daar dan zelfs kale plekken van.
5: Oh.
6: Nou, ik ben even ingedoken. 1 op de 5 klinkt als heel veel. Ik weet ook niet hoe serieus we dit moeten nemen. Want het onderzoek is gedaan door een fabriek die pillen maakt tegen hooikoorts.
5: Ja, natuurlijk.
6: Bij dieren.
5: Ja. Doe maar aan Herman van Veen denken. Ik heb overal kale plekken van jou.
6: Ja, precies. Maar goed, mocht je hond of kat erg veel krabben, misschien toch even kijken. Er zijn veel pollen in de lucht nu.
5: Ja.
6: Het Radio 10 weer, steeds minder stapelwolken, ook minder wind. Nachttemperaturen van 1 graad of 13. Morgen af en toe zon, wel steeds meer bewolking en droog. 21 tot 26 graden dan.
5: Maar als ik nou mijn kat krab, hè, krijg ik dan ook last van die pollen of niet?
6: Nee, ja, maar sowieso last van pollen. Ja,
5: ik heb er sowieso last van. Maar stel dat mensen er geen last van hebben. Oh, dan krijg je er ook geen last van. Nee. Oké, okay, dat is een hele domme vraag. Heb ik zelf besloten.
6: Mooi hoe dat richting van jou gaat zo heel snel.
5: Hoe de grafiek zo naar beneden en dan weer omhoog. Dankjewel, Martijn. We gaan naar Robin van de regie. Waar staan de files? Goedemiddag.
7: Goedemiddag, vooral in Zuid-Holland en in Brabant. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bijvoorbeeld. Ruim 1 half uur file. Tussen Utrecht, Leidse Rijn en afrit Everdingen. Op de A7 richting de Afsluitdijk sta je tussen Tijnje en Oude Haske. 3 kwartier stil door een ongeluk. En op de A9 richting Alkmaar ben je tussen Aalsmeer en knooppunt Rottepolderplein. 3 kwartier langer onderweg door bergingswerkzaamheden.
5: Oké dan. Nou, zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. We gaan zo lekker jouw werkdag afsluiten. En dat doe ik met een zomerse plaat van Splitsing, Wind en Zeilen.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van

0: veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

zeggen. Ik denk, ja, weet je, het is 29 juni. Laten we deze 29 juli ook even op een goede manier eindigen. 5 minuten over 5, dan zitten er 2 5 in de klok. En je weet wat de bedoeling dan is. Zeker, want als je dit hoort...

disco-periode met Saturday Night Fever. Maar daarvoor maakten ze al lang muziek natuurlijk. Dit kwam in 1975, Jive Talking. En daarvoor Ilse Delanger en The Great Escape. 17 minuten over 5. Het is maandag vandaag. Ik ga even wat uitslagen met je doornemen. 1-1, 5-1, 3-1. Ja, die uitslagen die liggen er niet om. Het Nederlands elftal zit er best lekker in, zoals je kunt zeggen. Al 20 jaar verloor Nederland geen enkele wedstrijd in de officiële speeltijd op een WK. Gebeurde wel door strafschoppen of in de extra tijd. En Oranje verloor ook nog nooit van een Afrikaans land op een WK. Kortom, sfeer zit er lekker in. Ja, de vraag is of

0: Hugo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zit je inmiddels al in Amerika of niet?
1: Nee, ik lig op bed. Ik probeer voor te slapen, maar dat lukt niet, want ik ben stik nerveus, joh.
0: Oh, ben je echt nerveus? Is dat echt zo?
1: Ja, verschrikkelijk. Ja? Jij noemde net al die dingen op van Nederland wint dit, Nederland wint dat, heeft nooit verloren. Maar ja. Nederland heeft ook nog nooit voor een topland gewonnen de laatste 4 jaar.
0: Nee, dat wilde ik even achterwege. Dat wilde ik even achterwege laten.
1: Ik ben mezelf niet. Ik was vandaag aan het voetballen bij de Ronde van Sjaak Zwart. Dus zag ik Guus Hiddink en ik vroeg aan Guus van hoeveel wordt hij? Zeg aan Nederland wint met 2-0. Dus dan ga ik lachen.
0: Ja.
1: Dan ben ik blij. Okay. Maar dan kom je iemand anders tegen en dan vraag ik wat denk jij? En die zegt tegen mij, ja, het wordt heel moeilijk. En dan ben ik gelijk weer dat positieve gevoel kwijt.
0: Ja. Maar hoe je het went of keert, we kunnen er wel van uitgaan dat dit een hele spannende wedstrijd gaat worden vanavond, toch?
1: Daar kunnen we heel erg van uitgaan, ja. Dat wordt binnenknijpen.
0: Tegen Tunesië was het 3-1. De sfeer is op het best bij het Nederlandse elftal. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe is onze bondscoach? Hoe staat hij nu een beetje in de wedstrijd?
1: Nou, die is iets vrolijker, maar het is ook, kijk, je kan 3-1 winnen, je kan 5-1 winnen, je kan 2-2 spelen, maar je kan ook, als je vanavond verliest, is het dus voorbij, Gijs.
0: Ja, ik weet het.
1: Dan is het gewoon voorbij.
0: Ja, dat gaat heel snel. Ja, dus daarom heet het ook een knock-out fase.
1: Maar wat moeten we doen als we verliezen? Wat moeten we morgen zeggen?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Wat moeten we morgen doen?
0: Ja.
1: Ik was bij de viswinkel en daar zag ik een Marokkaanse man. Ja. En die zei tegen mij, may the best win. Ik bedoel, dat zei hij geloof ik als Marokkaans. Maar, toen dacht ik, helemaal niet may the best win. Wij willen winnen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Wij willen winnen.
0: Ja, maar dat vinden Marokko vindt dat ook. Die willen ook winnen natuurlijk. Ja.
1: Maar dat vind ik heel vervelend.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Vind ik heel vervelend.
0: Maar wat verwacht jij? Even jouw voetbalblik. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Is het elftal dusdanig gemotiveerd dat we echt een kans maken?
1: Ja. Natuurlijk gaan we winnen, Gijs.
0: Okay.
1: Natuurlijk gaan we winnen, dat is duidelijk. We gaan natuurlijk wel voor de winst. Ja. Maar ja, ik heb ook altijd een beetje het onrustige gevoel van wat moet ik met de rest van de vakantietijd doen als we verliezen?
0: Ik zat er toevallig van de week ook over na te denken. Ja.
1: Waar moet ik heen?
0: Ja, of welke wedstrijd zou ik dan moeten kijken? Ja, dat weet ik niet. Ja.
1: In welk land kan je op vakantie? Dat is ook zo'n ding. Hè? Je moet naar een land op vakantie. Dat eerder is uitgeschakeld dan jij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Curaçao.
0: Ja.
1: Dat kan.
0: Stel Nederland wint vanavond, Vigo. Is het fluitend naar de finale? Of denk ik er dan weer te makkelijk over?
1: Nou, dan winnen we wel de volgende wedstrijd. Want dat is tegen Canada.
0: Ja, die waren niet heel goed, hè? Toch?
1: Nee,
0: dat ging niet heel goed.
1: Ik ben bijna in slaap gevallen.
0: Je hebt wel bijgeslapen dus, blijkbaar.
1: Ja, nee, ik ben toch wel wakker gebleven. Maar ik probeer nu bij te slapen. Maar we krijgen eerst nog 2 voorwedstrijden. Brazilië-Japan.
0: Ja.
1: En we krijgen nog Duitsland-Paraguay. Maar dat zie ik echt als voorwedstrijdjes. Als van die pupillenwedstrijdjes voor een echte wedstrijd van Ajax of zo. Weet je wel.
0: Ja.
1: Mijn hartslag gaat wel omhoog, moet ik zeggen. Dus,
0: nou, laten we het zo stellen. Als wij vannacht winnen, dan kunnen we alles aan. Toch?
1: Ja, dan bel ik jou op, oké?
0: Dan bel je mij. Dan
1: bel ik jou op.
0: Bel mij morgenochtend 6:30.
1: Ja,
0: heel goed. Even tot slot, de voorspelling. Wat gaat het worden?
1: Ik vind Guus Hiddink vond ik een uitstekende coach. Dus ik zeg 2-0.
0: Oké. Ik spreek je zo snel mogelijk dan maar weer, toch?
1: Ja, vannacht.
0: Vannacht. Ik spreek je vannacht. Ja. I feel good!

0: bij de meeste muziek in de middagshow. Waar ging jij nou naartoe?
1: Ik zal even meenemen naar de heren-wc om te laten zien. Dan ga ik straks vertellen wat voor bijzondere feature we daar hebben.
0: Wat, een feature in de heren-wc?
1: Ja.
0: Oh, heeft dat met het WK te maken toevallig?
1: Ik sluit dat niet uit.
0: Okay. Blijf jij wakker eigenlijk vanavond? Of,
1: Ja, waarschijnlijk onbedoeld, maar...
0: Oké. Nou, ik zal wel even bellen dat hij niet te laat moet maken. Martijn, wat zit zo in het nieuws?
1: En Zemmoerdijk zit er nog maanden in onzekerheid over de toekomst daar.
0: Mm-hmm.
1: En ja, je zegt het al, wil jij de WK-wedstrijd van Oranje tegen Marokko kijken... maar heb je geen zin om midden in de nacht op te staan...
0: Nou, precies dat.
1: Heb ik zometeen de ultieme tip.
0: Oh, ik ben zo benieuwd.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hey, jij daar!
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
15: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Ja, goedemiddag. Steeds minder wolken en ook minder wind. Nachttemperaturen niet zo heel heet. 13 graden. Morgen is wat zon. Daarna bewolking 21 tot 26 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Want die weet immers waar het elke middag stil staat. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Ja, hele drukke avondspits. 106 files op dit moment. Op de A4 richting Rotterdam is de weg gelukkig wel weer vrij na een ongeluk. Maar nog steeds ruim een uur en een kwartier file tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Op de A5 richting Amsterdam sta je tussen IJmuiden en de A10 drie kwartier stil. En op de A10 West heb je tussen Amsterdam Bos en Lommer en knooppunt Koenplein een half uur file.
0: Ja, iedereen is aan het bijslapen natuurlijk, hè?
16: Ja, iedereen wil op tijd thuis zijn voor de wedstrijd, denk ik.
0: Nou ja, dat gebeurt wel, maar iedereen wil op tijd thuis slaan. Heel veel mensen willen op tijd thuis slapen.
16: Ja.
0: En daarom zal het wel heel druk zijn. Nou, iedereen wens ik sowieso een hele prettige wedstrijd. En kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval deze hele file, deze avondspits bij je. Het is 5:30. Inmiddels exact 5:30, hoogtijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag
1: mag ook.
0: Goedemorgen.
1: Mensen in Moerdijk zitten nog maanden in onzekerheid over het voortbestaan van hun dorp. Hun toekomst hangt af van de uitbreidingsplannen van het havengebied. Als die meevallen, dan kan Moerdijk misschien toch blijven. De Duitse politie meldt dat het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. 2 mensen zitten vast, van wie 1 de schutter zou zijn. Over het motief van die schietpartij bij een jongerencentrum in Duitsland is nog niks bekend. De wedstrijd op het WK voetbal tussen Nederland en Marokko komt dus steeds dichterbij. Veel kroegen in de grote steden zijn er al klaar voor. Die mogen vannacht langer open blijven en hebben soms extra beveiligers ingezet.
0: Oké. Ja, het is spannend, hè?
1: Ja.
0: Het is echt, ik snap Figo wel. Figo die is gewoon bloednerveus.
1: Ja, en dan hoor je van de een dit en dan denk je, ja, dan liggen we eruit, shit. En dan.
0: Maar wat ik dan niet begrijp, hij is dus nu aan het bijslapen en dan bellen wij hem. En dan neemt hij gewoon zijn telefoon op.
1: Ja,
0: wat
1: je moet prioriteiten stellen, toch?
0: Ja, want ik vind het fijn dat hij dat doet, want dan kunnen we tenminste even over de wedstrijd
1: blijf
0: praten.
1: Blijf jij vannacht op trouwens voor de WK-wedstrijd?
0: Ja, dat weet ik dus niet. Iets in mij zegt van, nee, maar dit moet je wel zien, want het is gewoon een superspannende wedstrijd. Maar dat andere stemmetje, die zegt van, doe even normaal, je ziet het.
1: Ik weet hoe jij denkt, want jij denkt, dan ben ik voor niks opgebleven als ze verliezen.
0: Nou, stel dat ik al een beetje zagrijnig ben, dat ik zo lang ben opgebleven en dan gaan ze verliezen, ja, dan ben ik morgen helemaal niet te genieten.
1: Ja,
0: dat valt in mijn gehoor.
1: Als ik ga slapen, dan word ik toch wakker van schreeuwen de buren, denk ik. Dus ik denk dat ik gewoon...
17: Maar je wil inderdaad niet wakker blijven voor de teleurstelling dat we eruit vliegen. Maar je wil ook niet, althans dat heb ik dan, wakker moeten blijven voor een super saaie wedstrijd, toch?
0: Ja.
18: Dat is wel de wedstrijd, hè, jongens?
0: Ja, volgende keer moeten we niet meer aan de andere kant van de wereld gaan spelen. Laten we dat in ieder geval even afspreken. Ja. Want dan hebben we tenminste normale tijden waar we de wedstrijden kunnen zien.
1: Zal de FIFA even inlichten? Nou, ja, als je de wedstrijd wel wil kijken...
0: Infantilo, die staat vast wel in jouw telefoon.
1: Infantino, je hebt kort gezegd 2 opties. Of je neemt een paar koppen koffie en je blijft wakker.
0: Ja.
1: Of je gaat slapen en je kijkt de wedstrijd na je werk. Maar ja, dan moet je dus alle meldingen van nieuwsapps uitzetten. Je telefoon op stil. Tegen je vrienden en collega's zeggen, ik wil het niet weten. Maar er is een derde en volgens mij allerbeste optie.
0: Ja.
1: En die komt van de vader van Lisanne.
0: Oh?
18: Ja, die van mij staat gewoon om 5 uur op. Dus zeg maar
0: sowieso altijd al?
18: Nee. Nu gewoon heel iets eerder opstaan. Dan gaat hij hem dus kijken en dan kan hij gelijk door naar werk.
0: Oh,
1: dat is hartstikke slim.
0: Hij begint toch om 3 uur?
17: Ja, dan weet je te laat, hè?
18: Je kan toch terugkijken op je tv of kan je dat niet?
17: Maar als je de tv aanzet om 5 uur, dan zie je toch meteen... Nederland is door.
0: En dan om 5 uur dan weet je het. Ja, want om 3 uur is klaar.
18: Nee, dus maar als je toch geen nieuws en zo kijkt, dan weet je het toch nog niet.
0: Ja. Ja, maar 3 plus 2 uur, en dat is 2 keer 3 kwartier. En dan weet je het dus om 5 uur, dan moet hij het om 4:30 doen. Dan kan hij het nog even, dan zit hij in de laatste fase. Maar misschien staat er dan nog 4-0 voor Marokko op het scorebord.
18: Misschien
0: dat is ook
18: wel
0: niet
18: in de verlenging, Gijs, dat kan ook nog.
1: Ja, dat weet ik niet. En het handige is,
0: dat zou ook kunnen,
1: als hij voor 7 uur klaar is, dan hebben de nieuwsapps, die doen hun pushberichten over de sport, doen ze pas na 7 uur. Dus dan heeft hij dat allemaal gemist.
0: Oké. Mag ik nog even iets anders aansnijden?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wij mannen, wij hebben hier in de urinoirs, hebben wij dus een speciaal WK-gadget.
1: Ja.
0: Dat was de reden waarom jij net waarschijnlijk even het toilet in rende. Omdat Lisanne die wilde dat graag even zien.
1: Ja.
0: Het is een doeltje. En daar hangt aan... dat ik het zo moet uitleggen, dat is heel raar. Maar er hangt dus aan een soort visdraadje hangt een balletje.
17: Het is eigenlijk gewoon in plaats van het vliegje.
0: In plaats van het vliegje. Maar je moet dus nu richten op het balletje.
1: Ja. Ik heb al 6 keer gescoord.
17: Nou, nee, was het sowieso 20-1.
1: Oh. Ja hoor.
17: Nog een keer terug.
1: Wie was die 1 dan?
0: Ik sta gewoon 38 punten achter op dit moment.

twee weken is er niet van gekomen, maar nu gaan we het weer elke dag doen. Top 4000 in 40 seconden. Het is de bedoeling dat je 10 nummers herkent in 40 seconden tijd. En dan win je 100 euro aan thuisbezorgd goed. En als jij het aandurft om met mij mee te spelen hier op de radio, dan moet je wel de volgende vraag goed beantwoorden. Ik ga zo Dr. Alban voor je draaien met Sing Halleluja. Zijn artiestennaam is niet random gekozen. Hij is namelijk echt een soort van dokter.

0: Dag Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag.
1: Hoi, hoi.
0: Je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Wat voor beroep oefende Dr. Alban uit voordat hij doorbrak als artiest?
1: Tandarts.
0: Tandarts, ja. Zingende tandarts. Ja. En ken je die Nederlandse zingende tandarts nog?
1: Nee, dat zegt me niks meer.
0: Nee, dat was de Aal. De Aal.
1: En oh, die de
0: had,
1: Aal, ja.
0: Ja, die had ooit een hit. Daar is een barg die had een krul in de steert.
1: Zegt me wel iets nog.
0: Ja, ja? Oké. Okay, nou, het klonk zo.
2: Een barg die had een krul in de steert.
0: Mooi. Nou, dat was dat dan. Dat, tot zover. Tot zover deze. Ja, een beetje terug in de tijd. Maar meer dan dit kunnen we helaas niet laten horen. Want we moeten namelijk het spel gaan spelen. Top 4000 in 40 seconden. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Eén van de twee is meer dan voldoende. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En hoor je het fragment doorlopen, dan weet je ook dat het niet goed is.
1: Oké.
0: Nou, als het lukt, binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan heb je €100 te pakken aan thuisbezorgd tegoed.
1: Jo.
0: Dat is wel lekker.
1: Oké.
0: Nou, ik wens je veel succes. En veel plezier ook, hè. Want je doet niet elke dag mee natuurlijk. Dus geniet er ook een beetje van. Zullen we gaan beginnen?
1: Zeker.
0: Dan gaat hij, Wouter. Hier is nummer 1.
1: Dr. Alban.
0: Dr. Alban, hup. Oh, je zit echt op het puntje van je stoel, hè? Heb ik het idee.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat dacht ik al. Hier is nummer 2.
1: I'm still standing, ja.
0: Ja, heel goed, ja. I'm still standing. Hier is de derde alweer.

0: Spears.
1: Dat is het. Ja,
0: ja, baby. One more
1: hit
0: time.
1: Me one more time. Ja,
0: ja, hit me one more time. Oké, okay, ja, hier is de volgende. Plotseling aan de
1: overkant. Zag hij. Frank Boeien.
0: Een Frank Boeien groep. Heel ja, goed. En zwart-wit. Nou, ik heb er nog één.
1: Tom
0: Jones. Oh, dat kwam niet van diep. Dat lag meteen op je tong. Tom Jones en She's a Lady. 4 heb je er nu. Je moet er nog 6. En je hebt nog 22 seconden over.
1: Oeh, spannend.
0: Ja, dat is spannend. Maar het is wel wat te doen. Hier is de volgende. Ja, ze wilden het net gaan zingen. Just Dance. Lady Gaga. Ja, oké. Okay. Nou, niks aan de hand. Hier is de volgende.
1: Earth, Wind & Fire.
0: Als je IWF had gezegd, had ik het ook goed gerekend. Ja, dat is ook goed. Earth, Wind & Fire, heel goed. September, ik heb er nog één.
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson. En?
1: Billie Jean.
0: Billie Jean, natuurlijk, ja. We hebben het omgedraaid. 6 heb je er nu goed. 4 moet je er nog. 12 seconden heb je nog over. Oeh. En hier is het volgende fragment.
1: Hartstap van het
0: nummer. Ja, heel goed. Nou, ik heb er nog één.
1: Duran.
0: Nou, nou gaat het de goede kant op. We leven allemaal mee, alleen de microfoon stond uit, dus je kon ons niet horen. De hele middag, crew!
1: Hallo.
0: Ja, we zijn er nog steeds. Even kijken, je hebt er nu 8, je moet er nog 2. Je hebt nog 7 seconden over, Wouter. Nou, wel heel spannend. Hier is de volgende.
1: UB40,
0: een sing our own song. Nou, ik ga hem alvast even klaarzetten. Misschien is dit jouw laatste fragment. En dan zitten we
1: hier in oude
0: tijd. Ubelef! Ja, dat ging goed hoor, Wouter.
1: Die moet ik kasteel kennen natuurlijk.
0: Ja, die moet je... Maar je komt toch uit Leeuwarden?
1: Ja, ik ben geboren in Zeeland.
0: Oh, je bent geboren in Zeeland. Oh, dat wist ik niet. Oké, nou... Ja, dat zou heel raar zijn als je dat niet kent natuurlijk. Bluff en Gijke Arnaert. Nou, van harte gefeliciteerd. 100 euro aan thuisbezorgd. Goed. Ja, het komt zo snel mogelijk. Kun je dat goed besteden in Leeuwarden?
1: Ja, dat is te kust en te keur.
0: Te kust en te keur. Oké, nou, hartstikke goed. Dan wens ik je daar veel plezier mee. En ik vond het hartstikke leuk dat je meedeed. Ja!

0: dat is nou lekker de week beginnen, toch, met Wouter? Als we dan nog een plaat draaien, dat hij ook nog door die plaat heen schreeuwt welke plaat dat is. Nou, dan weet hij wel, dan weet hij waar Abraham de mosterd vandaan heeft. Ik weet niet of dat naar de goede...
1: Haalt,
0: sorry. Ja. Gary Rafferty en Baker Street, iconische straat. En dat hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10. We hebben straks het nieuws. Martijn, wat zit daarin?
1: Het dodental van de schietpartij in Duitsland is opgelopen. Mm. En de directrice van een basisschool in Roermond heeft vannacht in die school geslapen. En daar worden de leerlingen heel blij van.
0: Maar waarom worden ze daar... Oh, ze is dan bijslapen voor vannacht, toch?
1: Het is iets anders, hoor je zo.
0: Oké. Okay.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Goedenavond. Nou, bijna goedenavond, want het is over 35 seconden exact 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws. En natuurlijk Martijn Nijhuis, goedenavond.
10: Goedenavond Gijs. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De Duitse politie denkt niet aan een aanslag, maar aan iets in de persoonlijke sfeer. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, dan...

0: verdient een lintje als je mij vraagt. Die sliep afgelopen nacht in de basisschool, zodat in de nacht alle ramen en deuren konden worden opengezet, zodat de warmte wegtrok.
1: Oh, wat lief.
0: Ja, toch? Deed ze trouwens samen met iemand van kantoor en de conciërge. Die lagen dus op een soort bankjes die je normaal gesproken in de gymzaal ziet.
1: Ja.
0: Hadden ze mij even wat opgelegd. Die lagen in de gang. Van slapen kwam weinig terecht trouwens, want het was 37 graden in de school. Het stikte van de muggen. Wekken ging sowieso weer om 3:30 in de nacht om te checken of er geen dieven waren. En omdat de deuren beneden ook nog even open moesten worden gezet. En, zei de directrice, het is van belang dat juist vandaag het niet te warm was, want de proefwerkweek is begonnen.
1: Oh ja.
0: En hadden die leerlingen geen smoes om niet te komen.
1: Nee, precies, ja. Maar even inbrekers op een school. Wat wil je dan meenemen? Het schoolbord?
0: Gummetjes.
1: Gummetjes.
0: Hartstikke populair. Oh, ja. Nee, is natuurlijk van die dure digiborden. En
1: oh ja, dat is tegenwoordig. Is
0: laptops
1: dat
0: natuurlijk heel veel. Dus
1: precies, ja. Okay.
0: Niet iemand op een idee brengen, maar er ligt best wel.
1: Heel veel geld ligt erop.
0: Ja, het radio weer. Maar de stapelwolken verdwijnen langzaam. Ook de wind neemt af. Nachttemperatuur is straks een graadje of 13. Morgen af en toe zon, wel steeds meer bewolking, maar droog. En 21 tot 26 graden.
1: Ja, het klinkt heel comfortabel. Dus heb ik goed of slecht nieuws voor je. Maar dat warme weer, dat komt wel weer terug.
0: Ja.
1: Dat is volgende week of zo? Of
0: begin volgende week dan.
1: Begin volgende week ook. Okay. Nou, dat horen we dan volgende week wel. We gaan eerst even naar de files. Even kijken hoe druk het nog is op de Nederlandse wegen. Het was net hartstikke druk. Is het afgenomen of toegenomen? Dat hoor je van Robin van de regie. Goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, wel iets afgenomen, maar nog steeds 400 kilometer totaal. Op de A4 richting Rotterdam sta je bijvoorbeeld een uur stil, ruim, tussen Zoeterwoude-dorp en knooppunt Ketelplein. Op de A13 bij Delft is in beide richtingen druk door een politieactie tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord. Een 30 minuten vertraging de andere kant op. Een kwartier tussen Prins Klausplein en Delft-Noord. En op de A76 Aken richting Geleen heb je tussen Heerlen-Noord en Geleen een 30 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk.
1: Okay, nou, gaan we vast maar even nadenken dan over je vergepenietje als je toch nog in de auto zit. Vergepenietjes kun je straks weer bij mij kwijt. Tussen 6 en 7 draai ik dat altijd. En dan komt dat allemaal in orde. Ik heb ook muziek voor je van Cool and the Gang, Stumbling In, Cyril. En zometeen hoor je misschien ook wel een oproep voor tickets voor 10. Voor Eros Ramazzotti. En we hebben nog cabaret van Herman Vingerstaan. We zitten voor je.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Radio 10.

0: Ja, hey Gijs, ja. Steven Kazan hier.
1: Hey Stefan.
0: Waar tover je al die lekkere muziek vandaan?
1: Uit de schatkamers van 10.
2: Gijs Staverman.
3: En de grootste hits aller tijden.
2: Radio 10.

0: En ik was helemaal in de zevende hemel. Want ik vond het helemaal te gek, dit nummer, OMC. En toen zei ik ook op de radio, ik zat toen al op de radio... en toen zei ik, oh my god, it's OMC. Maar OMC is dus niet met een G. Ja. Later heeft iemand dat tegen me gezegd. Was, ja... Ik dacht, oh my god, als je dat met een C had geschreven, had het heel goed uitgekomen. How bizarre! De Four Tops hoor je ook nog aan de jaren 80 en Don't Walk Away. Nou, wees welkom. Het laatste uurtje van de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10, maar wij blijven sowieso lekker bij deze file. En mijn naam is Gijs, Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew.
2: Hallo.
0: Zitten wij nog steeds bij op de achterbank en het was net hartstikke druk. Maar het neemt nu gestaag af, toch Robin? Of valt,
2: ja,
0: het, zeker. Valt het een beetje tegen?
2: Nog? Nou ja, het valt wel tegen hoor, nog steeds. 58 files, goed voor 300 kilometer.
0: Oh, dat is echt heel
2: dat
0: veel.
2: Fors.
0: Ja, heel, ja. Ja, dat is heel fors. Heel veel sterkte. Eros Ramazzotti komt op 6 april 2027 terug naar de Ziggo Dome in Amsterdam. En het mooiste is, jij kunt daar gratis bij zijn. Deze week moet je even goed luisteren, goed je radio in de gaten houden. Als je extra goed naar Radio 10 luistert en hoor je de oproep van Eros voorbij komen, app dan direct het woord tickets. T-I-C-K-E-E-T-S. T-I-C-K-E-T-S naar de studio via de Radio 10 app. Ik zie ook in mijn ooghoeken dat ik het niet goed had gezegd. Als je live in de uitzending komt, dan zijn die kaarten voor jou. En ondertussen heeft de Mexicaanse stad Lagos de Moreno te maken met een soort Batman. Ja, er is daar heel veel criminaliteit en corruptie. En daar was een burger zo klaar mee dat hij het heft in handen neemt. Deze anonieme man heeft inmiddels minimaal 5 criminelen gepakt. Hij heeft ze toegetakeld en vervolgens met duct tape aan een lantaarnpaal vastgemaakt. Ik mag er niet om lachen, want het is natuurlijk ja, het heft in eigen hand nemen. Maar ja, soms moet dat ook wel. Met een stift is het woord ratero op hun hoofd geschreven. En dat betekent zo iets als dief. Ja, zo zie je maar, een slecht functionerende politie is niet alleen in Mexico het geval.
3: Wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met de lid van de sterke arm die tegen ons zegt: zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag het misschien eerst even instappen?
4: De meeste muziek in de middag. De grootste hits aller tijden. Radio 10.

0: hebt en maak kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Het geluid van de zomer.
1: De zomer van 10.
0: De zomer van 10.
1: Radio 10.

0: draaien we ook wel het origineel, maar ik vind deze nog steeds wel lekker zomers. Het is de zomerhit van 2024, zo mag je hem wel bestempelen. Cyril en Stumbling In en Blondie en Denise, die hoor je ook nog.
1: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: Ja! Ik heb het niet geteld, want het is een beetje lastig om helemaal naar beneden toe te scrollen. Maar er zijn zoveel appjes binnengekomen met allemaal mensen die heel graag naar Eros Ramazzotti willen. En ik heb 2 tickets hier klaar liggen. 2 tickets van 10 voor het concert van Eros Ramazzotti. Nou, wat zullen we doen, Martijn? Zeg het maar. Zullen we zeg maar een nummer.
2: Nummertje 2.
0: Nummertje 2. Hallo, nummer 2. Hallo?
3: Hallo?
0: Hallo? Hallo? Is dit Nicole Kepers?
3: Jazeker.
0: Nicole Kepers, van harte gefeliciteerd! Waarom ben je zo fan van Eros Ramazzotti?
3: Nou, ja, ik vind Italiaanse muziek geweldig.
0: Okay.
3: Alles kan erin. Zucchero, Eros Ramazzotti. Ik vind het wel geweldig. Giovanotti.
0: Okay. Nou, wat fijn. Dan zijn de tickets wel besteed aan jou. Van harte gefeliciteerd. Ja. Je krijgt 2 tickets van 10 voor het concert van Eros Ramazzotti op 6 april 2027 in de Ziggo Dome.
3: Geweldig.
0: Ja, nou, ik hoor dat je het fijn vindt.
3: Oh, heerlijk.
0: Daar doen we het ook voor. En laat even weten hoe het geweest is, hè, volgend jaar dan.
3: Ja, doe het zeker. Dankjewel.
0: Fijne avond, Nicole.
3: Dankjewel.
0: Hoi.
3: Jullie ook.

0: Peepers. Oh, dat is de fijne winnares van de twee kaarten voor Eros Ramazzotti. En deze hele week gaan we ze weggeven. Ja, dus hou je radio gewoon goed in de gaten. Hoor je de oproep, dan moet je zo snel mogelijk tickets naar ons toesturen. Tenminste, als je naar het concert wil, hè, van Eros Ramazzotti. Dat is wel even belangrijk. En vergeet me nietjes, dat zijn platen die al heel lang niet meer gedraaid zijn op de radio. En waarvan jij zegt, ja hallo, die mogen niet vergeten worden. Dus aan welk vergeet me nietje zit jij nu te denken? Laat het mij even lekker weten. En dat kan via de Radio 10 app en dan draai ik het zo met heel veel liefde voor je. Dus kom erop, welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Nou, we hebben straks ook nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Er is een update over de vermiste shorttrekker Sven Roes.
0: Oh.
1: En Rutger van Barneveld heeft officieel een top 40 hit te pakken met dat zomernummer. Daar proberen veel mensen nu een graantje van mee te pikken. Niet heel chique.
0: Krijg jij geld van Rutger van Barneveld?
1: Ik hoop het wel binnenkort. Okay.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: liggen. Lidl.
1: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euro. We doen met je mee. Plus.
6: Ja, goedenavond. Vanavond minder bewolking, minder wind. Vannacht een graadje of 13. Morgen eerst af en toe zon en daarna meer wolken. Het wordt 21 tot 26.

0: Want ja, nog steeds op genoeg plekken en nog zo'n 150 kilometer totaal. Vooral rond Delft is het druk. Op de A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld. Tussen knooppunt Hoflied en Delft 3 kwartier vertraging. Komt vooral door de politieactie op de A13 richting Den Haag. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Rotterdam Airport en Delft Noord. Op de A27 Utrecht-Gorkum, daar sta je ook 20 minuten stil door de bekende werkzaamheden tussen De Bilt en knooppunt Everdingen.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso bij je. Denk even na over jouw vergeet me nietje. Dan ga ik die zo lekker met liefde voor je draaien. En Lex, die is ook. Die was hier dus al vanmiddag om een uur of 1 of zo.
2: Ja.
1: Nou, die moest even nadenken over een goede crypto-knijter knoepertkanjer. Ja. Want ja, vorige week is het niet helemaal goed gegaan, hè? Nou, voor ons wel, maar ja, voor hem niet.
2: Voor ons wel.
1: Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat hij uit zijn hoge hoed tovert. Maar eerst hebben we het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs. Bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer is kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge, die tegenstanders van zijn beleid wappies noemde. Moet je niet doen, zei oud-korpschef van de politie Henk van Essen, want woorden doen ertoe. Er is een update over een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia. Ze blijkt nu om het leven te zijn gekomen door een misdrijf, zegt de familie. En de vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk in het buitenland. Ja, zijn auto is namelijk gevonden op de parkeerplaats van Schiphol. Sinds zaterdag is Roes spoorloos. En onder andere zijn shorttrek-collega's zijn natuurlijk erg bezorgd.
1: Maar dit is toch wel een raar verhaal? Want dan laat je toch even weten dat je weggaat of dat je op vakantie gaat.
2: Dan zou één iemand moeten weten waar je bent.
1: Ja.
2: Ja, is niet zo dus. Ja.
1: Nou, laten we hopen dat er niks aan de hand is, toch, met hem?
2: Ja, Gijs, okay. We hebben het even over jouw favoriete artiest inmiddels. Rutger van Barneveld en zijn zomerhit. Hoe zou hij het zelf noemen?
3: Hallo, ik ben Rutger van Barneveld en ik ben zo blij, Martijn, dat jij mijn zomerhit zo vaak draait. En binnenkort ga ik weer optreden en dat doe ik dan in een hele besloten omgeving.
2: Ja, dat klinkt toch een beetje eng.
1: Dat bedoel ik dus. Waarom heb je het dan de hele tijd over?
2: Nou, eventjes om hem gelijk te halen. Want Robin van de Regie zei vorige week, is dit nou echt een zomerhit?
0: Nou ja, dat klopt. Ik ben nog steeds wel een beetje van team Cheerio. Oh, ja. Cheerio. Ja. Maar
1: zo ook, hè? Zo gezongen ook.
0: Ja, sowieso. Totjes in de wild. Maar Rutger van Barneveld kan er ook wel wat van.
2: Ja, toch?
0: Want ik ben wel eens in een feesttent te vinden. En dit weekend overal.
1: Ja.
0: Niet normaal.
1: Echt, hij maakt heel veel reclame voor zichzelf hier. Ja.
2: Nee, hij is de top 40 binnengekomen. Als hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 12.
1: Oh jee.
2: Ja, dat is ongelooflijk, zegt hij zelf bij RTL Boulevard.
4: Ik was net ook echt in traan, omdat je gewoon al 1,5 jaar aan dit project werkt.
2: Ja, ik denk, is dit nou Gijs of is het Rutger van Barneveld? Dit was de laatste, denk ik.
1: Ja.
2: Op TikTok wordt een filmpje van twee vrienden veel gedeeld van Mike en Ibrahim, die meezingen en dansje doen.
5: Ik wil die zonzie, ik zeg je,
2: ja, en hoe gaat het dan als je een hit hebt?
1: Is dit een Nederlandse taalkursus? Of
0: een goede inburgeringscursus.
2: Zeker. Ja. Ibrahim die leert het wel zo. Mm. Nou ja, als je een hit hebt, probeer natuurlijk iedereen er een graantje van mee te pikken.
1: Ja.
2: Zo maakte Brace er een eigen versie van. Ik vind het best lekker eigenlijk.
1: Ja, die vind ik wel goed.
2: Nou, nog eentje dan. Zangeres Maria Julia komt met de versie die zo een beste zanger zou kunnen.
6: Voel eens om in nachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee.
1: Nou ja, zeg.
2: Ja, je ziet al die zangers al zo huilen eromheen.
1: Zeker.
2: Nou, en tot slot, TikToker Jumpstyle Rob. Ik denk, die maakt er een jumpstyle versie van. Is er wel trouwens. Nee, die maakt een versie die nog zomerser is.
7: Ik wil het zweet voelen zakken in mijn snee. Zo over mijn rug naar beneden.
1: Ik zou voor willen stellen dat Rutger van Barneveld deze tekst binnenkort gaat overnemen.
2: Dat beter toch?
1: Ja, dat is heel chic, is dat.

0: nummer heeft gekozen voor een Europese reclamecampagne. En die gok die pakte fantastisch uit. Dankzij dat rode blikje schoot deze track wereldwijd de hitlijsten in.
1: Het vergeet me nietje.
0: Ja, Alphabeat en Fascination en Bryan Adams en I Need Somebody. Die hoorde je daarvoor. Jouw vergeet me nietje kun je elke dag bij mij op de radio krijgen. Hier bij Gijs op 10. Axel, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Hoorde ik nou van Robin dat jij een probleem hebt met gierzwaluwen?
2: Nou, het is niet dat ik problemen heb, maar ze vliegen hier als gekken over mijn huis heen.
0: Oh, en wat doe je daartegen dan?
2: Ja, niks. af en toe dan vliegen ze onder een dakpan en wat moet je dan?
0: Ja.
2: Maar ja, die gaan keihard, hè. Die gaan echt keihard. Die gaan over de 200 kilometer per uur.
0: Dus je hoopt eigenlijk dat ze gewoon tegen een dakpan aanvliegen, want dan is het ook wel klaar natuurlijk, toch?
2: Ja.
0: Ja, maar dat gebeurt niet. Ben je er nog? Je bent nog niet aangevallen door een gierzwaluw, Axel? Axel? Axel is verdwenen. Nou, hij heeft dit als vergeetmenietje heeft hij bij ons neergelegd. Ja, wat erg. Is dit nou live dat hij... Maar straks dan lezen we dus in de krant. Man overvallen door een gierzwaluw. Nou, dat was Axel. Hij wilde graag de BB&Q-band horen. Nou,

0: M&A. Nou, het is Meja natuurlijk. It's All About The Money. Wistars heb ik ook nog voor je gedraaid. En een mooi vergeten liedje van Axel. BB&Q Band, de Brooklyn Bronx en Queens Band en On The Beat. En Axel, de telefoon, die opeens was de verbinding verbroken. Maar hij heeft ons net laten weten dat het helemaal goed met hem gaat. Dus misschien een internationale verbinding.
1: De crypto-knijter, knaller, knoeper. Of zoiets.
0: En nu we het daarover hebben, dames en heren. Hij is in de house, Lex Gaarthuis.
2: Ja. De volledige middag crew.
0: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ik mag het van sommige luisteraars niet meer zeggen, maar ga je kijken vannacht?
2: Ja, ik was van plan om door te slapen.
0: Ja,
2: terwijl ik wel echt een voetbalfan ben. Maar mijn gezin staat dat niet toe.
0: Oh. Dus
2: er is vanuit...
0: Jouw gezin staat niet toe dat jij doorslaapt?
2: De moederste vrouw appte net.
0: Ja. We gaan wakker blijven, Kreng.
2: Ja, de kinderen gaan kijken, ik ga kijken, dus je hebt geen keuze.
0: Maar je kinderen zijn 7.
2: En nee, 10 en 13.
0: Oh, 10 en 13. Ja. Nou, dat is toch ook jong?
2: Het is jong, maar ze zijn rete fanatiek, dus ik heb geen keuze.
0: Maar die gaan dit nooit redden, hoor, s'nachts.
2: Nou, ja, zo pletter. Ja, okay. Dat denk ik wel.
0: Ik ben, ik hou nog steeds vol dat ik ga slapen, maar ik denk niet dat ik het ga doen.
2: Nou, weet je wat het is? Ik ben bang dat we eraf gaan vannacht. Daarom wil ik eigenlijk... Ja, ik heb een heel slecht voorgevoel.
0: Je hebt een slecht voorgevoel.
2: Nou is het meestal wel goed nieuws voor het Nederlands elftal. Want mijn voorspellingen komen zelden of nooit uit.
0: Goed, laten wij het even hebben over andere slechte dingen. Vorige week is niet heel goed gegaan. Crypto knijter knoepert. Jij maakt een plaat. Of jij verkryptnotiseert een plaat.
2: Ja.
0: Maakt een cryptische omschrijving van een nummer wat je straks gaat draaien. En wij moeten dan raden welke plaat het is. Nou, je ziet Lisan.
2: Ja, die is er helemaal voor van huis gekomen.
0: Thunder, noemen we haar. Thunder.
3: Is het druk, jongens?
2: Ja.
0: Ja, dat denk ik. Ja, maar
2: het Nederlands elftal heeft druk op de schouders.
0: Ja,
2: maar
0: zeker.
2: Ja.
0: Zij is hier banger voor dan vannacht.
2: Snap ik.
0: Dan weet je dat.
2: Ja.
0: Oké, nou, kom maar op.
2: Welke plaat bedoel ik met deze cryptische omschrijving? Zijn prijs keldert de laatste tijd, maar toch bedankt, want vriendschap is ook veel waard.
4: Iets met een bitcoin. Nee, geen idee.
5: Ja, wel hè? Ik zie het aan je ogen.
0: Ja, iets met... Of een crypto? De Kryptonites. Kryptonites.
2: Zijn prijs keldert de laatste tijd, maar toch bedankt. Want vriendschap is ook veel waard.
6: Gold?
0: Spano Ballet.
4: Nee.
0: Nee, zou ik niet... Oh, doe niet zo van... Nee.
2: Dat is een beetje de leraar die vroeger, aankeken... dat je dan meteen een
0: gratis aardrijkskunde leraar. Dat was ook zo. Was
4: iets met bit.
6: Zijn prijs daalt? Was dat het begin?
2: Zijn prijs daalt, ja.
0: Mocht het ook wel eens een keer niet weten, hoor.
2: Het is ook een kennis van mij, hoor. Ik heb hier natuurlijk weer een halve dag op gezet.
0: Ja, ik wil het zeggen. Daarom was hij hier vanmiddag om 1 uur. Oké. Nou, we weten het niet.
2: Hè? Ja. Dus... Teamluisteraar Klim in de app. Zijn prijs keldert de laatste tijd. Maar toch bedankt, want vriendschap is ook veel waard. Welke platen doe ik ermee? Score een punt voor teamluisteraar.
0: Veel plezier met Lexax. Ja. Na 7 uur. Ja.

0: smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt, Fomar,
1: voordeelmarkt. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu

0: alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De crypto-knijter dan wel geraden door 10 luisteraars. Zometeen het verlossende antwoord, maar ik denk het wel. Leven na 7, aanstaande. Eerst het nieuws voor 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
4: Goedenavond, Lex. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronavoorhoren in de Tweede Kamer. En om de tegenstanders van zijn beleid wappies. En dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiechef Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is intussen terug in Nederland. Een man die zich in Groningen deed alsof hij een ambulancebroeder was, is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan, omdat hij als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. En de auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt erom dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrek-collega's hebben op sociale media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. Het Radio 10 Weert is vanavond nog lang warm. Temperaturen rond de 20 graden. 's Nachts is het relatief koel, graad 14. Morgen wat meer bewolking, maar dan blijft het wel droog en wordt het toch nog 20 tot 27 graden.
3: Martijn, dankjewel. En je pakt dan nog even mee, uitslag van de crypto-knijter. Zijn prijs keldert de laatste tijd, maar toch bedankt. Want vriendschap is ook veel waard. Applausje voor, want hij was lastig, Angelique, Bax en Hans Vecht. Tegen de tranen in dit geval waarschijnlijk, want dat is goed. Andrew Gold, thank you for being a friend. Dat was hem.
4: Zo, nou dat waren veel reacties zeg. Maar wel geraden, dus ja.
3: Een applaus van Gijs Staverman.
4: Slow clap van Gijs.
3: Het is,
4: ja.
3: Het is knap. Het is gewoon knap.
5: Ja. Leuk.
3: Nou, morgen doe ik het weer een beetje op jullie niveau. En dan mag ik ook 1 dagje genieten, jongens. Ja. Vorige week wist hij mij elke dag. Ja. Verder is het heel gezellig onder de collega's. En lees ik de files voor die er nu nog staan. Martijn, fijne avond. 5 vertragingen nog namelijk. A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam 5 minuutjes. De A4 Den Haag-Rotterdam voor het Gaag-Aquaduct 17 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 1 kwartier vertraging. De A13 Rijswijk-Rotterdam voor Berkelen-Rode Reis 7 minuutjes door een auto met pech daar. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Je vertraging 11 minuten.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals A.

0: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de woningbouw.
1: Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Jordan bij 10. Het is... Echt waar? Is het alweer 13 minuten over 7? Jazeker, in de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse leven na 7.

26, wat gezellig dat je erbij bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop een oud-directeur van het Fotomuseum in Rotterdam volgens de rechter onterecht is ontslagen. Daarom moet haar oud-werkgever haar 4 ton betalen. Waarom ze is ontslagen bij het Fotomuseum, dat blijft een beetje vaag, maar volgens insiders zou de stemming onder haar als directeur zich in het negatieve ontwikkelen. Onthoud dat laatste, zoek het op. Als je onder de 40 bent, dan snap je de grap. Dit negatieve, ja, kon er maar op. De dag waarop afslankmiddelen als Ozempic toch niet zo schadeloos blijken te zijn als werd gedacht, want er worden flink wat vergiftigingen met de afslankmiddelen gemeld. Ook zijn er mannen die melden dat hun geslachtsdeel ervan krimpt. Houden er een zogenaamd Ozempikkie aan over. Dat is toch vervelend. En de dag dat Nederland toeleeft naar de nacht. Want de vraag is, ga jij kijken? Hij is mij ook al 30 keer gesteld. Ik heb 30 andere antwoorden gegeven. Ik weet het niet. Ik ben zo in mijn slaap gerecht, jongens. Maar ook aan het Nederland zelf, toch? Hè? Nou, Nederland lijkt dus in 3 groepen te zijn verdeeld. NL ziet het wel. En NL ziet het niet. En ik zit nog een beetje in de middelste groep. Eerst maar eens die avond overleven, toch? Dat doe je met leven na 7 op 10. En nu...

0: Het is bluff. We stonden op Cancer Dead Sea ook weer aan die Zeus.
1: Hier aan de kust.
0: Ja, nog even paniek hè, met het noodweer. Op dit moment is het in Vlissingen rustig. 20 graden, zonnetje, bewolking en een klein briesje uit zee. Prima.
2: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: En dit is ook prima. De Radio 10 zonnebril scoren. En dan denk je, ja, maar dit kan toch wel vaker. Ja, maar ze raken een beetje op. En ze zijn nergens te koop. Ze zijn nergens te krijgen. Alleen hier te winnen. De upgrade voor je zomer. Zet hem op je neus. En je voelt jezelf al een paar graden koeler dan het is buiten. Hoe scoor je dat ding? Nou, door mij te vertellen welke top 4000 artiest je hier 3 keer kort achter elkaar hoort. Komt-ie dan, hè? Komt-ie dan, hè?
2: Ja, hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, ik hoor je denken, Lex, het is maandag. We moeten nog de hele nacht. Doe het niet zo moeilijk. Nou, nog 1 keer dan. Ja. Hier moet je het mee doen, maar het is dan niet zomaar een prijs die je scoort. Radio 10 zonnebril, haal hem op door de enige juiste artiestennaam door te appen via de gratis Radio 10 app. Kom maar!
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook, uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: En we gaan nog

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Boek nu een reis bij Prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
13: Scoor jij straks die Radio 10 zonnebril voor op jouw welgevormde neusje? Je weet het binnen nu in een paar minuten. Eerst hoor je Boney M. en Sunny.

0: On a Bed of Roses met Bon Jovi.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Godverdorie, hij was moeilijk, maar er zijn altijd kenners, hè? Er zit altijd één kenner in het land die denkt, hey, maar die hoor ik. Drie keer dezelfde top 4000 artiest, kort achter elkaar. Maar wie hoor je? Jeffrey hoor je in dit geval, 24 uit Drieborg. Jeff, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: De vraag is, blijf je wakker? Ga je voorslapen of slaap je door?
2: Ja, ik heb nachtdienst, dus ik moet wakker blijven.
0: Hey, dat is geweldig, zeg.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook voor een van de weinige keren dat je echt blij bent met nachtdienst.
2: Ja, nou ja.
0: Tenminste, ik weet niet wat voor werk je doet.
2: Ik ben zelf vrachtwagenchauffeur.
0: Ai. Ja, ja, dat is...
2: Vaknacht,
0: ja, dat, maar dat is technisch gezien natuurlijk lastig, hè? Veiligheidstechnisch, zeg maar.
2: Ja, nee, vannacht hoef ik dan niet aan het werk, maar morgenavond wel.
0: Oh, oké. Okay. Dus je zou hem gewoon kunnen kijken vannacht?
2: Ja, dat ga ik ook wel doen, denk ik.
0: Voorspelletje, Jeff, wat schrijf ik op?
2: Doe maar 2-1 voor ons.
0: Doe maar 2-1 voor ons. Nou, teken ik voor bij deze geregeld. Ik geef het door aan de jongens. Als jij me even doorgeeft wie je hier nou drie keer hoort.

0: Backstreet Boys en de Doobie Brothers. Welke van de drie is het?
1: Nou, ik dacht Nick Kershaw.
0: Ja, Nick Kershaw. Ja, die kreeg ik alleen van jou namelijk. Ik zie ook nog Boney M, Michael Bublé en zelfs Henk Wijngaard. Nou, dat kunnen we er niet van maken. Nick Kershaw is goed, Jeff. Knap. Het levert jou de Radio 10 zonnebril op. Gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, dankjewel.
0: En een fijne nacht, Dien.
2: Hoor je.

0: Voor 3 van 8 al. Dan springen van vreugde. Voor het Nederlands elftal. Jump, jump. Join the sisters. Bij 10 in leven na 7. Je weet dat staat voor de heilige drie eenheid. Lachen, winnen, meezingen. En lachen, dat doe je als je wint. Die Radio 10 sokken kan straks, hè, in een nieuw rondje uit de krant of Fabeltjesland. En meezingen doe je met de grootste hit aller tijden. Van onder andere Supertramp, Gloria Estefan van Miami Sound Machine en Whitney Houston, dat en meer. Zometeen in meer Leven na 7 bij 10.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
6: Mm.
7: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
13: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
15: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
17: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Leven na 7 geef je start Dolia Estefan en This Girl van Koenks. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Oscar van Oorschot.
6: Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kraken op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
0: Oscar, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 5 minuutjes.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

29 juni 2026, want vandaag zijn we ermee begonnen. En je kunt ze nog de hele week hier winnen. Tickets voor Eros Ramazzotti, want hij komt weer naar Nederland. De Italiaanse uberheld. 6 april volgend jaar, dan waan je helemaal in Italiaanse sferen. De Ziggo Dome. Daar staat hij dan met top 4000 hits als Musica E in Corte della Vita. Songteksten kun je dus nog even oefenen. Je hebt nog eventjes. Hoor je de oproep deze week bij Radio 10 voor Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Dan heb je als sodemieter tickets via de Radio 10 app. Maar alleen als je de oproep hoort, dus blijf deze week scherp. Radio 10 met Supertramp. Dit is Dreamer.

0: bij 10. En zij horen ook zeker bij elkaar.
1: Uit de krant. Ja. Of uit Fabeltjesland.
0: De Radio 10 sokken en jouw voetjes. Ze moeten elkaar alleen zien te vinden. En dat kan middels dit radiospelletje uit de krant of Fabeltjesland. Ik leg jou een bericht voor met de vraag: stond dit vandaag echt in de krant? Of heb ik het verzonnen? Komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Luister goed. Tijdens het WK voetbal, we spelen vannacht, mocht je het gemist hebben, worden logo's van merken die geen officiële sponsor van de FIFA zijn, overal bewust afgeplakt. Ze worden onder meer de naam van het Levi's Stadium, Heinz logo's op ketchupflessen en zelfs merknamen op koptelefoons van spelers uit beeld gehaald. De FIFA doet dit om de exclusiviteit van de officiële sponsoren te beschermen die miljoenen betalen voor een plek tijdens het toernooi. Maar, opvallend genoeg, lijkt die strategie averechts te werken. Juist de afgeplakte logo's vallen op, worden massaal gefotografeerd en gedeeld op social media en leveren de merken wereldwijd gratis publiciteit op. Marketingdeskundigen spreken inmiddels zelfs van een onverwacht tegendraads reclame-effect voor bedrijven die officieel helemaal geen sponsor zijn. Dus merken die niet betalen gaan viral en merken die wel betalen merken er veel minder van tijdens het FIFA WK voetbal. Bericht uit de krant of totale onzin? Laat het me weten via de app.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op & Other Stories en Guess.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
3: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Oh, scoor jij vlak voor het scheiden van de markt. Die Radio 10 sokken, je hoort het zo. Eerst Som op je radio met Katrina en The Way.

0: Teddy Swim shorted de door bij 10 en... Welke deur zwaait er nu open? Ja.
1: Het Fabeltjesland.
0: Dat is de vraag. Ik denk dat het de deur van Ed is. Ed, goedenavond. Nee, nooit. Even bellen met Ed, want was dat verhaal nou waar over die sponsoren op het WK?
2: Hallo Radio 10.
0: Meningen zijn verdeeld. Hallo Ed.
2: Hoi.
0: Tijdens het WK voetbal worden logo's van merken die geen officiële sponsor van de FIFA zijn overal bewust afgeplakt. Ja. Maar desondanks zijn de logo's populairder en meer in beeld dan die van de officiële sponsoren. Daar kwam het bericht wat ik Nederland voorlegde zojuist op neer. Maar Ed, oh Ed, oh Ed. Komt dit bericht uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? De appbox is 50-50 verdeeld.
2: Ja, luister, ik hou van de Fabeltjeskrant, maar dit is gewoon waarheid.
0: Dit is een keiharde waarheid. Ja, het is echt zo. Dus ja, het komt er eigenlijk op neer dat je beter niet kunt sponsoren dan wel.
2: Ja.
0: Nou, zijn ze lekker bij de FIFA, want die zit al om geld verlegen natuurlijk. Hey,
2: ja, of nog niet.
0: Ed, waar zet jij je geld op als we het er toch over hebben vannacht?
2: Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen. Ik, ik geef helemaal niks op voetbal.
0: Ja, ja, maar kom op, Ed. Even,
2: maar ik ben wel heel eerlijk. Kijk, dat wordt natuurlijk een stevige pot.
0: Ja.
2: En wij gaan er natuurlijk vanuit dat de eerste 20 minuten natuurlijk best wel dramatisch wordt.
0: Ik heb tot 9 uur, Ed.
2: En ze gaan natuurlijk een doelpunt tegenkrijgen, maar ik zeg 3-1 voor Nederland.
0: Potverdorie, toch nog.
2: Ja,
0: weer goed. Ja. Ja, Ed, alles zat erin. Ik ga ze je sturen. De Radio 10 sokken. Gefeliciteerd, jongen.
2: Dankjewel.
0: Ik wens jou een heerlijke avond. Ondanks dat je niks om voetbal geeft, een fijne nacht. En veel plezier met de sokken.
2: Ik wens jou een fijne uitzending en dankjewel.
0: Ed, je bent een mooi mens.
2: Hey, dankjewel.
0: Tot later.
2: Hoi, ciao. Hoi.

0: die oranje nacht. Welk balletje rolt eruit? Welk nummertje erop? Welke notering uit de Top 4000 gaan we dus draaien? Als start van 3 uur lang de Top 4000 Classics met Edwin Ouwehand. Balletje is inmiddels gevallen, je hoorde het. En dat is vandaag balletje
1: 3666.
0: Wie stond daar dan? Even kijken. Oh, Stevie Wonder en Uptight. Veel plezier.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs. Extra voordelig. Met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Goedenavond, hallo daar. Ja, ik heb weer een linker stapel liggen hoor. Top 4000 Classics. We gaan zo dadelijk starten. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
18: Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 's Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
19: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu

0: Kom tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

0: pas, hè? Want ja, de eerste twee van de drie groepswedstrijden werden in een stadion met airco gespeeld. En bij die derde, de vorige, kwam er verkoeling door. Ja, door dit, zeg maar. Maar de wedstrijd tegen Marokko, die wordt vannacht gespeeld in het Mexicaanse Monterrey. En de temperatuur daar, ik heb het even nagekeken, momenteel is het daar 36 graden. Dan moet ik wel zeggen, de wedstrijd tegen Marokko begint ook pas natuurlijk daar als het avond is. En tegen de tijd van de aftrap is het afgekoeld naar ongeveer 32 graden. Ik begrijp ook dat er wel wat wind staat. Alleen dat dak, dat hangt over de tribunes heen, waardoor die warmte best lang blijft hangen. En die wind kan eigenlijk niet door het stadion heen. Poot, het is 11 tegen 11, hè, mensen. Het is voor iedereen warm daar, dus geen paniek. Blijf vooral
1: rustig.
0: Ja, blijf vooral rustig. Goedenavond, welkom weer bij de Classics aan het begin van deze nieuwe week.

hebt al het woordje tickets naar de studio. Gaat dat vanavond nog gebeuren? Nou, dat zou zomaar kunnen. Dus hou die radio in de gaten. Taylor Swift, Ziggy Marley, Nova Star en een hele lekkere van de Jacksons. Dus

0: 10. Novastar. Ja, wellicht niet direct een naam die genoemd wordt in combinatie met de Rolf 4000 in eerste instantie. Maar, ho, wel goed voor twee liedjes in de lijst. Hè? In de afgelopen editie stond hij erin met The Best Is Yet To Come. En met deze, Wrong.
1: Yeah. App nu tickets via de Radio 10-app en maak kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
2: Ja, ja.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi. Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
13: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
12: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: De grootste hitlijst aller tijden.
16: Edwin Ouwehand. En heb je geappt voor Eros? De tickets ga ik zo meteen weggeven. Nu eerst.

0: I Love You More. Ja, de overtreffende trap van I Love You bestaat officieel niet. Maar Raccoon vond hem gewoon uit. I Love You More. Dat je zegt van...
1: Het kan dus toch.
2: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: Ja, ja, laten we eens even kijken. Want ging helemaal los hier via de app. Even kijken met wie we nu contact gaan krijgen. Als je het telefoon gaat, neem hem even op. Nou, handig, het is de radio.
3: Met Manon.
0: Ik dacht even van, zou ze nou gaan opnemen of zou ze niet opnemen?
3: Jawel.
0: Jazeker wel. Hallo.
3: Hallo.
0: Edwin Auwand, Radio 10.
3: Jeewag, voor
0: Eros Ramazzotti. Voor allereerst even de vraag. Ben ik benieuwd naar.
3: Ja.
0: De man Eros. Ja, hij wordt natuurlijk nu ook wel wat ouder. Maar het type Eros, is dat nou iets waarvan je zegt van ja, daar ben ik gevoelig voor?
3: Ja.
0: Dus het is meer dan alleen zijn zangkwaliteiten, zeg maar.
3: Nee, ja, ik wou net zeggen. Ja, nee, dan gaan we terug naar heel vroeger.
0: Ja.
3: MAVO 3.
0: Ja.
3: Muzika, hè? En dan ga je met je ouders naar Italië op vakantie.
0: Mm-hmm.
3: Nou, en dan, dan kom je weer terug. En dan heb je schoolvriendinnetjes en dan draai je dat. En dan ga je naar elk concert wat er bestaat.
0: En dan helemaal zwijmelen en toestanden.
3: Zwijmel. En elk jaar als de nieuwe Spotify weer uitkomt... met de lijst van wat is het meest gedraaide muziekje... Nou, dan zeggen mijn jongens altijd van... nou man, dat zal wel Eros Ramazzotti zijn.
0: Maar echt op die toon. Nou, dat zal wel weer Eros Ramazzotti zijn.
3: Ja.
0: Je bent dus vaker bij Eros geweest?
3: Ja. Ik ben ook zelfs... Toen had ik op een gegeven moment mijn autorijbewijs.
0: Ja?
3: Toen was ik 19 jaar. Had ik een hele oude witte Fiat Panda. Uh-huh. En toen ben ik met mijn zusje... zijn we naar het concert in Eindhoven geweest. Toen was het ook hittegolf, net zoals vandaag... Maar wij moesten vooraan staan, want Jovanotti, die rapper, die stond nog in het voorprogramma.
0: Ja, ja.
3: En die moesten we natuurlijk ook zien. Dus nou, iedereen viel flauw. Maar we waren erbij en we hebben het meegemaakt. Dat was toen onwijs gaaf.
0: Ja, hele toestanden heb je meegemaakt.
3: Ja,
0: en je hebt er heel dicht op gestaan. Nog net niet op zijn rug gezeten. Maar,
3: nee, dat niet. Nee, ja, klopt,
0: wie weet gaat dat nog komen, hè? Want, jawel, jij gaat erheen.
3: Nee.
0: Jawel, op 6 april 2027 ben je erbij. 2 tickets van 10 zijn voor jou. Jij gaat hem zien in de Ziggo Dome.
3: Nou, geweldig. Muzika, hè?
0: En hoeveelste keer wordt dat dan?
3: Nou, het is niet meer te tellen op mijn vingers. Maar, maar helemaal, ik ben helemaal geweldig. Mijn man die gelooft dit niet.
0: Ja, ik hoor ze

I want you to show me. Je hoorde Forder. Top 4000 Classics. Ja, al een paar jaar geleden lieten ze weten dat het tijd wordt om afscheid te nemen. Maar inmiddels zijn ze nog altijd onderweg. Er is ook nog geen officiële einddatum bekendgemaakt dat ze gaan stoppen. Wel spreken ze nu over hun laatste grote tournee. Ondertussen zijn ze daar nog steeds mee bezig en zijn er ook nieuwe data zijn er toegevoegd. Inmiddels zelfs tot in november dit jaar. En deze week, ja, toeren ze gewoon door Europa. Morgen staan ze in Sofia in Bulgarije. Donderdag op het Tollwood Festival in München. En vrijdag ook alweer op het Glamrock in Oostenrijk.

0: 2000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: We hebben de top 4000 classics. Onder andere muziek van George Michael, een pikante. En Fergus Young staat al klaar. Nu het Radio 10 nieuws van 10 uur.
12: Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open. Er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Een vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de 8e finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
14: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
8: Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei-doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

Hij kreeg een boete van $810 en 80 uur taakstraf. Ja, door al die media-aandacht voelde hij zich bovendien gedwongen om publiekelijk uit de kast te komen. Nou ja, wat doe je in zo'n geval? De meeste artiesten zouden denk ik een tijdje uit beeld verdwijnen.

0: tijd als politieagent, hè? En veranderde een openbaar toilet in een dansvloer. Zijn manier om te laten zien dat hij zich niet liet breken door de hele situatie. Ja. Nou, en door maar weer met de classics voor deze maandagavond. Onder andere straks met hits van Kevin DeGraw, ABBA, Nico en Vin zometeen. En nu eerst The Spanish Troll. In de afgelopen editie van de Top 4000 was hij goed voor nummer 2146. En we gaan het nog een keer horen.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: De Top 4000 Classics.
3: Radio 10.
2: Radio 10.

Nico en Vince bij Radio 10. Nou ja, in het kader van Am I Wrong is dit denk ik wel een goede om te onthouden. Hoe stelliger iemand iets beweert, hoe minder dat zegt over de waarheid. Zelfvertrouwen en gelijk hebben zijn twee verschillende dingen. Mensen verwarren overtuiging vaak met deskundigheid. En dit is ook goed om je bewust van te zijn. We zoeken namelijk vaak bewijs dat ons gelijk bevestigt. Dat heet confirmation bias. Je leest dan zeg maar sneller artikelen die jouw mening ondersteunen en vergeet informatie die je tegendeel bewijst. Ja, die laatste is die herkenbaar. Ik heb dat altijd met reviews van producten.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea, she calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: Kom gezellig langs bij jouw REIT-shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. REIT-shop. Gewoon om de hoek.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
6: Had je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
9: Zo dadelijk onder andere nog Barry White en een prachtig liedje van

Dit liedje wordt eigenlijk nog mooier als je weet dat de zanger van Styx dit in eerste instantie speciaal als verjaardagscadeau schreef voor zijn vrouw op het moment dat hij op reis moest. Hij nam een eenvoudige demo op als persoonlijke liefdesboodschap. En pas toen de andere bandleden dat hoorden, toen hebben ze hem echt moeten overtuigen om het ook echt uit te brengen. Nou ja, de rest is geschiedenis. Babe bij de Top 4000 Classics. Dennis, jij kwam net via de Radio 10 app met de vraag om zomerse klanken. Nou, die kan je krijgen hoor. Ryan Paris met zijn Dolce Vita. Ja, die ga je straks horen. Eerst zometeen nog Lily Allen. En nu eerst... Barry White.

Toon zet je eigenlijk een beetje op het verkeerde been, hè? Want in dit liedje Smile zingt ze niet dat ze blij is, maar dat ze blij wordt van het feit dat haar ex zich eindelijk net zo beroerd voelt als zij toen. Met de groeten van Lily Allen. Ja, wat dat betreft is ze daar niet bij gebleven, hè? Ook haar huwelijk met die acteur, David Harbour, die liep een tijdje geleden die stuk. En die relatiebreuk verwerkte ze vorig jaar opnieuw in haar muziek, op haar nieuwe album. En haar ex heeft daar overigens pas onlangs op gereageerd met de volgende woorden: It wasn't my experience. Ja, dat is een heel politiek antwoord, hè. Dennis, deze had ik aan jou beloofd. Ryan Paris en zijn Deutsche.

Commodores, Lionel Richie en Easy, like a Sunday morning. Ja, letterlijk moet hij het nu even Easy aandoen. Hè. Afgelopen week heeft hij twee concerten moeten uitstellen. Hij werd niet lekker tijdens zijn optreden samen met Earth, Wind & Fire. Die tour was net gestart eigenlijk. En vermoedelijk had hij last van uitdroging. Uiteraard heeft hij zich daarna wel gemeld, want het optreden werd ook stilgelegd. Gemeld in het ziekenhuis. Maar ja, hij moet het gewoon even rustig aandoen. En voor zover ik begrepen heb, komt het allemaal wel weer goed. Dus dat is goed nieuws. Top 4000 Classics. Nu met Robert Palmer en UB40.

0: herfst- en zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
3: Zo hé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Mco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3%.

0: het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Zometeen bij de top 4000 classics. Onder andere Alvaro Soler. Heerlijk zomersplaatje. En King staat al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
2: Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste, 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje-fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het Radio 10 weer door weer online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.

Waro Soler. Ja, maar deze even wat duiding. De hoofdstad van Bulgarije heeft hier niks mee te maken. Nee, het draait in dit geval om een vrouw met de naam Sofia. En hij heeft er verdriet van. Nee, maar muzikaal klinkt het weliswaar alsof de zon direct doorbreekt. Maar feitelijk zingt Alvaro Soler hier eigenlijk over een ijskoude liefdesbreuk. Hij mist haar blik. En hij blikt terug op hun mooie tijd. Maar moet nu toch echt accepteren dat het over en uit is. Een ras-echte tranentrekker in een zomersjasje. Maar gelukkig liep het buiten het liedje om een stuk beter af. Na zijn relatie met Sofia, die heeft hij ook echt gehad, zangeres trouwens, vond Alvaro opnieuw de liefde. En 3 jaar terug trouwde hij zelfs met haar, een Duits model, Melanie Kroll. En sinds 2024 zijn ze de trotse ouders van een dochter. Nou, hoe mooi is dat? Top 4000 Classics, laatste uurtje. Maar we hebben nog van alles voor je, hoor. Bijvoorbeeld muziek van Ed Sheeran, Tina Turner, Freddie Mercury zometeen.

Ja, als je nou aan Freddie Mercury denkt, dan zie jij toch ook meteen die energieke veertiger voor je. In dat witte hemdje, bouwloos hemdje, microfoon standaard in zijn hand. Voor hem blijft de tijd zeg maar stilstaan. Maar stel je nou eens voor dat hij er nog was. Dan zou hij, Freddie Mercury, over ruim 2 maanden, gekke gedachte, op 5 september, gewoon 80 jaar oud zijn geworden. En juist daarom wordt hij dit jaar wereldwijd geëerd met onder meer een grote tentoonstelling in Boedapest, vol kostuums, persoonlijke spullen en handgeschreven songteksten. Living on my own dus, bij The Classics. Met nu Tina, Steamy Windows.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20...

0: discounter.nl.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt.

Radio 10, Counting Crows. Op deze maandag, de 29e. Ja, misschien sta je ook in dubio, maar misschien ben je er ook wel uit. De WK-wedstrijd, Nederland-Marokko. Ga je hem live kijken of terugkijken of sla je hem helemaal over? Ja, het is niet helemaal goed in te schatten hoe dat ziet in Nederland. Juist vanwege dat lastige tijdstip, 3 uur 's nachts. Maar de verwachting is toch wel dat er tussen de 1,5 en 3 miljoen mensen live gaan kijken. En ja, dat ga ik je zo direct even meegeven. Slaapexperts hebben eigenlijk maar 2 adviezen. Die ga ik zo dadelijk met je delen. Maar eerst heb ik nog een hele fijne zomerse van Aswad. Ja, in de afgelopen editie van de Top 4000 was hij goed voor nummer 2334. Je hoort hem bijna nooit meer. Maar dan heb ik het over deze.

Ja, pure romantiek op die maandagavond. Aangeboden door de Bee Gees, zij schreven het. Het werd een wereldwijde nummer 1 hit. Kwam in meer dan 20 landen op 1. Net er even nagekeken. En nog altijd de best verkochte single ooit voor Barbara Streisand. Goed, ja, ik had het er net al even over. Nederland-Marokko, hè. Houdt iedereen denk ik wel bezig. De WK-wedstrijd straks om 3 uur. Naar verwachting tussen de 1,5 en 3 miljoen mensen die live gaan kijken. Ja, en hoe zit het dan met het slapen? Slaapexperts hebben eigenlijk maar 2 adviezen. En dat is, of ga gewoon nu toch nog even slapen en zet de wekker, nou, een kwartiertje voor de aftrap. En probeer daarna nog een paar uurtjes te slapen. Of, dat is een uitdaging, blijf de hele nacht op en doe morgenmiddag dan een powernap van maximaal 20 minuten. Ja, die laatste, die spreekt me wel aan, hoor. He? Na de lunch dan even een tukkie doen. Lekker, man. Spreekt me eigenlijk ook wel aan. Zonder het nachtje doorhalen. Nou ja, op naar een mooie wedstrijd, zeg ik. Dit is Sherbet. HZ.

Radio 10, John Mayer in the Blood bij de top 4000 classics. Ja, zo langzamerhand gaan we alweer richting de nacht van 10. En dan hopelijk zo halverwege de nacht naar een mooi resultaat bij Nederlands-Marokko. Ja, en dan moet je altijd heel diplomatiek zeggen, mogen de beste winnen? Maar ja, ik heb hier toch al een klein beetje een oranje brilletje op. Dus wat dat betreft, nou ja, goed. We gaan het zien. Ik zeg graag tot morgenavond 9 uur. En wat dacht je van deze uitsmijter? Earth, Wind & Fire.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinky Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Het Radio 10 weer door weer online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. Drie mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. Twee zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaat om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het Radio 10 weer door weer online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: 10.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het Radio 10 weer door weer online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het Zuidoosten.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio.